houden. Volgens de Franse overheid zijn de meeste daarvan minderjarig. En het water in de Rijn staat lager dan ooit. Waar de rivier Nederland binnenstroomt, was de meting gisterochtend 6 meter en 6 centimeter. De laagste stand sinds het begin van de metingen, zo'n 150 jaar geleden. Ook als het de komende tijd vaker regent, is de droogte niet zomaar voorbij, denkt Rijkswaterstaat. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met temperaturen rond de 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. De temperatuur kan dan oplopen tot 28 graden. Later op de dag gaat het regenen.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect toestel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 3:00.
4: Goedenacht. Ik ben Thijs Bennema. Er moet meer gedaan worden om NS-medewerkers te beschermen. Dat zegt de vakbond voor spoorwegpersoneel. Ze willen actie en sturen een brandbrief naar de Tweede Kamer. In dit jaar zijn er al ruim 5000 meldingen binnengekomen van agressie en geweld in de trein. Dat is een ruime verdubbeling vergeleken met 3 jaar geleden. De Israëlische premier Netanyahu sleept meerdere journalisten en media.

Ja, voor de rechter, wegens smaad. Ze schreven dat Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten hem hadden gewaarschuwd voor de Hamas-aanval van 7 oktober. Dat is allemaal gelogen, zegt hij zelf. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlandse volwassenen is de afgelopen 10 jaar gedaald. Volgens het RIVM komt dat onder meer door Europese verboden op bepaalde stoffen. Er zijn wel verschillen. Zo zijn er in Zeeuws-Vlaanderen meer mensen met veel PFAS in het bloed dan op andere plaatsen. Het RIVM zegt niet hoe dat komt. En een groot en klein probleem in Alphen aan de Rijn. Daar is het kabouterbos in 2 maanden tijd voor de 3e keer vernield, meldt Omroep West. Kabouters en huisjes liggen aan gruzelementen. Camera's komen er vanwege strenge regels niet, maar agenten en boa's houden de plek de komende tijd extra in de gaten. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met temperaturen rond de 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. De temperatuur kan dan oplopen tot 28 graden. Later op de dag gaat het regenen.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws.
2: Het is 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Een grote vechtpartij in Arnhem. Daar zijn meerdere mensen gewond geraakt bij steekincidenten. Hoeveel is niet bekend, maar zeker één iemand moest naar het ziekenhuis. De politie rukte met veel auto's uit en heeft 3 mensen aangehouden. Wat de reden van de ruzie is, is niet duidelijk. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor Schiphol. Per jaar zijn er nog maar iets minder dan 480.000 vliegbewegingen toegestaan. Dat zijn er minder dan nu. Dat zou de geluidsoverlast flink moeten minderen. Al is die krimp volgens oppositiepartijen nog te klein. Koop je een kleine elektrische auto in het lage segment, dan ben je duurder uit. Een compact elektrisch model kost gemiddeld ruim €3.000 meer dan een brand.

brandstofauto, meldt BNR. Bij grote auto's in het hoge segment is elektrisch rijden juist goedkoper dan een benzinevariant. En rapper J verbleef tijdens zijn concerten in juni in Arnhem in een hotel in Amsterdam, maar was daar niet bepaald welkom. Omdat hij bekend staat om zijn antisemitische uitspraken, stuurde burgemeester Halsema hem een brief. Haar boodschap: vertrek meteen na je laatste optreden. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is helder en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag is het zonnig en uitzonderlijk warm. 23 graden in het westen tot 28 graden in het oosten.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 5 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Thijs Beddema. Een onderzoek naar een medicijn tegen crackverslaving dreigt na 12 jaar voorbereiding te stranden. De gezondheidsinspectie stopte onverwacht met de productie van de medicatie. Amsterdam wil snel opheldering van de minister van Volksgezondheid. Ook wil de stad een protocol, zodat artsen een kortwerkende variant kunnen voorschrijven. De Verenigde Staten draaien de duimschroeven bij Cuba nog wat verder aan. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties van en naar het eiland. Volgens de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken is dit een openlijke aanval om economische transformatie te dwarsbomen. Verschillende Israëlische media hebben een aanklacht aan hun broek van premier Netanyahu. Ze schreven dat hij was gewaarschuwd door Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Dat is allemaal gelogen, zegt Netanyahu. De kranten blijven achter hun berichten staan. Een blokje om voor een frisse neus is niet per se gezond. De helft van de Europeanen ademde dit jaar lucht in met slechte ozonwaarden. Ozonvervuiling ontstaat als uitlaatgassen reageren met zonlicht en kan leiden tot longklachten. Volgens klimaatdienst Copernicus ademt wereldwijd maar 5% van de mensen veilige lucht. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanochtend is helder en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag is het zonnig en uitzonderlijk warm. 23 graden in het westen tot 27 graden in het oosten.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Toestel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 6 uur.
4: Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. Meerdere mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij verschillende steekpartijen in het centrum van Arnhem. Volgens de Gelderlander is zeker één iemand met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie was er massaal aanwezig. Agenten liepen rond met kogelvrije vesten. En er is minstens één iemand aangehouden. Het geweld tegen NS-personeel blijft maar toenemen. Dus de spoorwegvakbond trekt aan de bel en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste 9 maanden van dit jaar kwamen ruim 5000 meldingen van agressie en geweld binnen. Dat gaat van schelden en slaan tot zware mishandeling. De bond wil meer BOA's op de trein. De meeste Nederlandse datacentra houden hun stroom- en watergebruik geheim. Dat heeft Trouw uitgezocht. Ze zijn verplicht dit te melden, maar doen dat vaak dus niet. Journalisten beginnen nu een procedure om die cijfers toch boven water te krijgen. Volgens een EU-verdrag moeten alle burgers toegang krijgen tot milieugegevens. En in Frankrijk zijn zeker 440 demonstranten opgepakt die op scholen protesteerden tegen onder meer een lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Bij die protesten, die vorige week nog klein begonnen, wordt veel geweld gebruikt en worden dingen vernield. Volgens de Franse overheid zijn veel arrestanten minderjarig. Het weer vandaag wordt zonnig, bijzonder warm wederom. 23 graden in het westen tot 28 graden in het oosten.
4: Maar
5: later vandaag meer bewolking en kans op regen.
4: Wist het.
2: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
6: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
9: Bij u.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats.

0: akelig. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
2: Een apparaat om je heg te snoeien. Deze week spelen wij Wouter Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
3: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van €50.
2: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de jaap van Jumbo.
2: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
6: Speel mee met de fluisteraar.
7: De jackpot staat nu op
8: 8.600 euro.

Kijk, van de wijze lessen van Billy Joel. Die had al een paar huwelijken aan de kloten zien gaan. Die dacht, weet je wat, ik ga er gewoon een liedje over maken. Je moet alles met haar bespreken. Gewoon, maakt niet uit wat. Al die gekke dromen. Zeg het tegen haar. Communiceer. En het gaat goed. Met jullie relatie. Nou, dat is mooi. Dankjewel voor dit stukje therapie. Billy Joel. Tell her about.

0: de soundtrack van de zomer. Hoewel we nu volgens mij nog heel even een dagje in de nazomer zitten. Jonas Blue en The Edge of Desire. Ik had helaas altijd een disjockey voor me die hem net voor mijn neus wegkaapt in een discotheek.
1: Oh ja?
0: Moest ik draaien ergens aan de Costa en dan... dan ga ik hem zo meteen draaien, jongen. Dan heb ik zin in, dan ga ik hem inmixen. Ik wist het al helemaal. Dat was de DJ voor mij die altijd net voor mijn neus wegkaapt.
1: Ja, het is ook in elk feestcafé is het gewoon vechten om wie links-rechts mag draaien van Snolle Bollekers natuurlijk.
0: Ja, die in mijn rider staat dat ik die niet draai.
1: Ja, jij niet, denk ik.
0: Je mag niet. Nee, mag ik niet draaien van mezelf. Maar deze wel. Jonas Blue en Edge of Desire. Daarvoor de Stone Roses Fool's Gold. Het is woensdag 30 september, vrienden.
1: Oh.
0: En ik moet zeggen, Marijke, je hebt inderdaad gelijk gekregen gisteren.
2: Oh, het weer.
0: Ik snapte er echt niks van. Ik dacht, hoe is het mogelijk? Ineens sta ik mij heel erg te zweten ergens in de zon. Ik denk, wauw. Het was ineens toch... En gisterochtend waren er nog een krant bij gezichten.
1: Ja, gek was dat, hè? Ik had het ook rond een uurtje of 4, 5 of zo. Dat ineens alsof er een soort luchtbel zich over
0: een
1: Nederland uitstortte.
0: Een oven die open ging.
3: Over die open ging, ja.
0: Dat was het, hè? Ja. En vandaag is trouwens ook de dag, het is 30 september. Hè?
2: Dus van harte...
0: Van de harte iedereen.
2: Iedereen?
0: Ja.
1: Alle 44.000 Nederlanders.
0: 44.034 Nederlanders zijn vandaag jarig.
2: Zou er een luisteraar zijn die vandaag jarig is?
0: Ja, dat kan niet anders.
2: Dat kan niet anders.
0: Er moet statistisch gezien minstens één luisteraar zijn die vandaag jarig is.
1: Oh, meld je dan even.
0: Meld je even via de Radio Veronica en misschien gaan we dan zingen.
1: Oh, dat zou wel
2: dat
1: leuk
2: zou
1: zijn.
2: Dat zou wel heel gezellig beginnen. Ja, ik ook wel.
0: Ja, even kijken, bij Veronica is ook iemand jarig. Oh, Dennis Hoebe.
1: Is Dennis Hoebe,
2: ja. Maar zijn verjaardag is toch geheim?
0: Ja, maar ik weet misschien hoe oud hij is.
2: Oh ja?
0: Ik weet misschien hoe oud hij is.
2: Maar
0: hij zijn leeftijd is enorm geheim. Dus dat is toch grappig.
2: En ga je dat nu delen met ons?
0: Nee, dat doe ik niet.
1: Maar wacht even, we hebben Dennis' nummer toch?
0: We moeten de mythische leeftijd van Dennis moeten we wel geheim houden natuurlijk.
2: Maar kunnen ik denk dat hij 12 is.
1: Kunnen we hem niet gewoon even feliciteren, jongens?
0: Gaan we Dennis Hoebe bellen?
1: Arnie, kan jij Dennis Hoebe bellen?
0: Hij is dus één van de 44.034-jarigen vandaag.
2: En is dat dan leuk, hè, dat je je verjaardag met zoveel mensen deelt?
0: Ja, ik weet het niet.
2: Nou, dat weet ik ook niet.
0: Ja.
1: Ja, ik geef nooit echt om de jaren van anderen op mijn eigen.
0: Ik weet niet of Dennis überhaupt een vroege vogel is.
2: Of hij is nog wakker.
0: Of hij, dat kan.
2: Ja, kan ook. Ja. Rock and roll, babe.
0: Even kijken of die er is. Maar dan hoort er dan een... ja. Anders van blaffen zijn voicemail even vol.
2: Dat klinkt zo vies altijd. Godverdomme.
0: Nee, dat
1: zou zijn voicemail
0: klinken? Dat is geen vroege vogel, denk ik, hoor. Nee, ik denk dat
1: hij allemaal is
0: een jaar vandaag.
1: Dennis, gefeliciteerd, jongen.
0: Van harte, jongen, met je beetje mysterieuze verjaardag. We hebben nog steeds geen idee hoe oud je bent. Dat wilde je ook echt geheim houden.
1: Maar dat is echt zo, hè? Je kan het niet op internet vinden. Nergens.
0: Maar is dat voor de Belastingdienst? Is dat voor... Waar is dat voor?
1: Geen idee.
0: Okay.
2: We hebben een jarige in de app ook, trouwens.
0: Is
2: als Dennis echt niet op, nee.
0: Dat ben je niet. Oh, er is ook iemand jarig in de app. Dat is leuk.
1: Dat is Mike.
0: Mike is jarig.
1: Nou.

hebben ze meteen weer gezet, hè. Kunnen we voor je zingen. En dan mag je ook vandaag extra scherp gekleed, hè. Want als je jaar bent, moet je iets moois aantrekken, zeiden we vroeger altijd. Je bewaarde je beste setje voor je verjaardag, hoor. En qua ondergoed, de avond dat je zeker wist dat je ging scoren, hè. Daarover gaat dit nummer.

0: klavier, deze Vanessa Carlton. A Thousand Miles blijft een mooi liedje natuurlijk zijn. En daarvoor ZZ Top, A Sharp Dressed Man. Het nieuws komt eraan van 6:30. Marijke, wat heb je er allemaal in zometeen?
1: Meerdere steekpartijen in Arnhem. En zou jij drugs gebruiken met je kind?
2: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
3: Deze week speel je bij Radio Veronica mee met
2: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app en pak die mega jackpot.
4: Je wint 32.000 euro.
3: Alle info radioveronica.nl.
5: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland.
6: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niets storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niets storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
9: doei doei
8: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl,

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
1: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
3: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
4: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
8: Hi, Veronica Verkeer. En ik hoor je denken, hoe zou het zijn op de A15?
9: Ik vraag me dat al heel
8: lang. Ja, nou, ik ga het je vertellen. Het is weer feest namelijk. Ridderkerk Oostvoorne bij de Merwedeweg en havens 6207.000.
9: Altijd die, hè?
8: Tijdens de oprit afsloot, ja, die eerste...
9: Doe het niet.
8: De eerste 6000, mwah. Maar deze zijn echt, ja... Daar staan rijen voor.
9: Hotspot.
8: Daar sta je nu 18 minuten in de file. De A15 Gorkum-Ridderkerk bij Sliedrecht-Oost, daar 18 minuten. En de A59 Zonzeel-Os bij Paalgraven, 24 minuten. Zo, het is 1 over half 7. Het allerlaatste nieuws krijg je van Marijke Ketel.
10: Goedemorgen. In het centrum van Arnhem waren gisteravond meerdere steekpartijen. Volgens de Gelderlander was er daarvoor een grote ruzie. De politie was massaal aanwezig en er zijn zeker 3 mensen opgepakt. Geweld in de treinen en op stations blijft maar toenemen. En de Spoorwegvakbond is daar klaar mee. Die vraagt in een brief aan de politiek om maatregelen... zodat conducteurs en andere medewerkers beter worden beschermd. Veel datacenters in ons land zijn onduidelijk over hoeveel water en stroom ze verbruiken. 3/4 houdt die informatie geheim, schrijft Trouw. En dat terwijl datacenters verplicht zijn om het te melden. En de libellen heb ik er eens bij gepakt.
8: De libellen, zeg, wat leuk.
10: Ochtend. Ja, soms heb je daar gewoon zin in.
8: De libel!
10: En daarin een interview met Saskia Noord. En daarin vertelt ze openlijk dat ze op Lowlands was dit jaar... en dat ze daar samen met haar zoon drugs heeft gebruikt.
8: Wat? En je zoon is 12?
10: Je zoon is niet 12. Nee, ik heb even uitgezocht hoe... Die is zo rond de 33 jaar.
8: Oh, 33. Ja, ja, ja.
10: Beetje max leeftijd.
8: Oké.
10: Nou, dan hoor ik jullie vragen, welke drugs hebben ze dan gebruikt? We hebben het dan over MDMA,
8: goh,
10: poddo-olie en ecstasy. Zelfs zegt Saskia dat het microdoses waren.
8: My god, dat is best. Dat zijn er 3 ook gewoon.
10: Het zijn 3 verschillende drugs.
8: Dan ga je wel smurfen zien lopen.
10: Dan ga je, denk ik, wel smurfen zien lopen. Maar ze zegt zelf dat ze er nieuwsgierig naar was. En toen dacht ik, kijk, Geer, jij bent geen drugsgebruiker, dat weet ik. Maar zou jij jezelf dat zien doen?
8: Nee.
10: Met je kinderen of met je ouders?
8: Nee.
10: Helemaal niet.
9: Nee. Waarom niet?
8: Nou, ik weet dat mijn zusje het wel eens heeft gedaan. Die heeft op een gegeven moment joints te rollen voor mijn moeder.
10: Oh ja?
8: En mijn vader deed mee. Ja, het was eigenlijk een medicinaal ding.
10: Oh ja.
8: Maar ja, ze hebben er wel heel hard om gelachen met elkaar. Dat, ja, er komt dus een moment dat je voor je moeder een joint in elkaar staat te draaien. En dat is best geinig.
10: En dan medicinaal, maar gingen ze er ook een beetje. Gingen ze er ook smurfen van zien? Of
8: ja, ze hebben vooral gelachen volgens mij. Ik weet dat het een paar keer gebeurt. Maar dat is het. Ik zie het ook niet met mijn pa. Nee, echt niet.
9: Maar als je dat toch bedenkt, dat ze het leuk hebben gehad, dan zou het best kunnen, toch?
8: Ja, misschien. Maar ik. Iedereen zit ook maar aan de. Het is ongelooflijk. Iedereen zit maar aan de drugs, joh.
10: Het wordt wel. Ja, heb ik het idee wat normaler. Steeds. Iedereen die je kent, behalve jij, je bent de enige hier in de studio, denk ik, die nog nooit drugs heeft gebruikt. Maar Max, jij bent er inderdaad ook niet. Jij komt er openlijk voor uit dat je af en toe wel eens wat snoept, toch?
9: Ja, af en toe wel wat minder, denk ik, dan vroeger. Omdat, nu ben je...
8: Een man met verantwoordelijkheden.
9: Een man met verantwoordelijkheden. Ja. En een ander leven. Je wordt gewoon wat ouder. Maar,
10: met Abby later?
8: Nou, ik kan over 33 jaar, hè? Dan ga jij naar Lowlands.
9: Heel eerlijk, ik kan het me nu nog niet zo voorstellen. Maar misschien op een gegeven moment wel. Ja, waarom niet? Kijk, weet je wat het is met ecstasy en MDMA? Nee, ik wil het hier niet verdedigen. Het is allemaal illegaal, dus je moet het vooral lekker niet doen. Maar ja, met die drugs word je wat opener. En er komen misschien ook soms een beetje wat dingen los bij je. Misschien wat onderdrukte emoties hier en daar. Kleine traumaatjes, je weet het niet.
10: Het is goede gesprekken. Je denkt dat het ook wel een beetje...
9: Nou, als je dat met je ouders doet, het hoeft niet voor elk gezin te werken. Maar misschien dat bij Saskia Noord en haar zoon dat wel allemaal dingen losmaakt die heel helend kunnen zijn. Je weet het niet.
10: Zij hebben het heel erg naar hun zin gehad. Ze was er dus naar eigen zeggen erg benieuwd naar. En het schijnt hartstikke leuk te zijn geweest.
8: Ja, nou, het is prima dat ze dat hebben gedaan.
9: En jij Marijke, met je moeder misschien?
10: Nou ja... Ik moet daar even over nadenken. Maar ergens denk ik, ja, we borrelen regelmatig.
8: Ja, dat is toch ook prima, gezellig. Ja. Er komen ook goede verhalen naar boven.
10: Ja, dan wil je daarmee laten bedoelen. Ja, nou ja, goed, ik ga er eens over nadenken. Het weer nog, het wordt zonnig en warm. 24 graden aan zee tot 28 in het oosten. En later vandaag wel weer wat bewolking en kans op regen.
8: Hoe laat begint dat ongeveer?
10: Ik denk zo einde middag.
8: Einde middag, oké. Dan pakken we de boel weer in en dan gaan we het allemaal weer binnenleggen.
11: Dit is Radio Veronica.

0: Danny Hooper, Ken Wheeler. Zij waren Soul to Soul en wat waren ze succesvol in 1989? Back to Life, Back to Reality. En tot op woensdag. En daarvoor Santana, Rob Thomas en Smooth.
1: Ekdom's platenkast.
0: Het is weer tijd voor het duiken in de platenkast.

in the Midnight Hour en Mustang Sally en zo. Dat zijn tijdloze klassiekers, maar ja, vandaag gaan we even een van zijn minder bekende pakken, maar wel een verdomd funky. Funky plaat. Het is eigenlijk een bewijs van de veelzijdigheid van deze meneer en ook het briljante brein van Gamble & Huff.

0: met die cowbell erin, hè? Gotta have more cowbell, baby. Even wat funky shit op de woensdag. Het was Wilson Pickett. En hopelijk pikte jij het ook. Engine number 9 uit de platenkast. En hij is toegevoegd aan het groot archief.
1: Leuk, ik kreeg een beetje Jimi Hendrix vibes bij die gitaar. Snap je dat?
0: Ja, snap ik wel. Snap ik wel, ja. Het is een beetje psychedelische soul.
1: Lekker hoor.
0: Ja. Ik hou ervan. Het was Engine number 9 en hij staat in de platenkast. Even kijken tussen hoeveel liedjes die inmiddels staat. 1310 liedjes zitten er al in die, platenkast playlist. Niet normaal. Volg hem en dan word je elke dag weer een beetje verrast. Mooi toch?

0: scorebord. Nou, dat is spannend hoor. Het is de paalstand.
1: Ja, heel spannend.
0: Het is 1-1. En iedereen is natuurlijk erg druk met jou bezig. Want ja, je moet het wel winnen. Het is ongeveer de strekking van de mensen in de app altijd. Dat is mooi.
1: Hartverwarmend, ja.
0: Want het is weer tijd om even te lachen. Want het is natuurlijk ook gewoon gezellig.
1: Heel gezellig.
0: Het fragment van vandaag, wat jij hopelijk tot een juist einde weet te brengen, komt van een man die gierend viral gaat op dit moment. Ik kan helaas zijn naam niet noemen. En ik mag ook niet eens zeggen waar hij vandaan komt. Want dat is namelijk een beetje de vraag.
1: Oh, wat spannend, hè?
0: Hij heeft een eigen supermarkt. En de promofilmpjes die hij daarvoor maakt, ja, die worden flink gedeeld. Omdat mensen vinden dat hij een fantastisch accent heeft. Laten we even goed luisteren naar dat accent.
2: Dit is onze winkel. Water, daar zijn we heel sterk in. Hele kwaliteit water voor maar 1,50. Wij zijn de grootste concurrent van Vitens. Dit is onze groentefruitafdeling. Ik maakte een filmpje toen met kipshawarma begon het. Toen begonnen we en die video ging gewoon echt viraal. En toen vonden mensen het heel leuk, klanten vonden het heel leuk, weet je wel. €5,50.
3: Wat?
2: €5,50, je kunt toch wel een beetje...
0: Ja. De vraag is simpel, Marijke. Welke accentencombinatie hoor je hier? Is het A, Turks en Twents? B, Gronings en Marokkaans? Of C, Syrisch en Neder-Saxisch?
1: Ik vind dit ontzettend moeilijk wel. Want ik hoorde wel op een gegeven moment inderdaad iets Twents. Dus daar neig ik dan een beetje naar. Maar 50 zou best wel eens Gronings kunnen zijn.
4: Maar kan jij het zelf eigenlijk, Twents?
1: Nee.
4: Probeer het eens.
1: Ik kom ook niet daar vandaan.
4: Nee, maar je kan toch wel een pogingje wagen.
1: Leuk. Volgens mij hoorde ik dat ook. Leuk.
0: Het is wel leuk.
1: Maar zou je dan 50 zeggen? Of is het 5? Nou, dat weet ik eigenlijk echt niet. Ja, het is een beetje een wilde gok. Maar ik denk toch dat ik ook een beetje Twents hoorde wel. Dus laat ik dan voor antwoord nummer B gaan.
4: Hoorde je ook een beetje Turks? Want dat is de combi, hè?
1: Ja, misschien. Maar goed, Neder-Saxisch heb ik niet gehoord.
0: A is de Turks en Twents. B is Gronings en Marokkaans.
1: Oh, sorry, moet ik voor A gaan, ja.
0: En C is Syrisch en Neder-Saxisch.
1: Nou, ik denk dat Turks zou best nog wel eens kunnen, ja. Laat ik voor A gaan. Ja, ik bedoel
0: gaat voor A.
1: Ik wil dat de Twents in het antwoord zit. Antwoord nummer A.
0: Nummer A. Daar gaan we dan.
2: €5,50.
3: Wat?
2: €5,50. Je kunt toch wel een beetje Twents, hè? Mijn accent is eigenlijk ja, Turks en Twents. Okay. Turk noemen ze mij. Ja. Heb ik gewoon de laatste video gedaan. Ja, hier is Turkse Tukker weer. Ja, dit is gewoon mijn accent. En dat vinden ze gewoon leuk. Ze schrijven soms wel. Dat accent is gewoon goud waard, weet je wel.
0: Leuk. Nou, het is inderdaad, hij noemt zich dus de Tukker-Turk.
1: Ja, dat is dus waanzinnige inburgering dit, hè? Dat je zelfs niet eens Nederlands leert, maar echt Twents ook.
0: Ja, meteen ook vol erin, hè? Dat is toch fantastisch. Nou, volg hem, want hij is ongelooflijk viraal aan het gaan. En hij deelt dagelijks volgens mij leuke dingen uit zijn supermarkt.
1: Heel leuk.
0: Het is 2-1. Ja, dat gaat goed. Maar hou je dat zo, hè? Dat hoor je morgen, same time, same place, in dit radioprogramma. Al waar het beestachtig gezellig is. En over beestachtig gesproken. Beestachtig goed, Adam.

0: eendagsvliegen. Dat was er weer. Een grote bak is dat aan het worden. De Neon Trees en Animals. Wel leuk, onze Turk, die we net in de quiz hadden. Dat is de vaste, de man waar Mart Meuts regen.
1: Oh,
0: Meutstegen. Ja. Onze luisteraar Mart. Die zegt, dat is mijn vaste supermarkt. Ik ken deze man, dat is een gouden vent.
1: Nou, doe hem de groeten van ons, Mart.
0: Dat is leuk, zeg. We gaan al zijn artikelen kopen. Maar dat kan zeker als je een rich girl bent.

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
4: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
5: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
6: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
9: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
13: geeft ruimte.
14: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
15: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier. Op jouw moment.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
17: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Heb je ook het gevoel dat iedereen...
17: genoeg om je staatslot te kopen? In de winkel of op staatsloterij.nl.

0: Delta. Aan alles gedacht.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
5: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
6: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
8: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
9: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
10: Honda, the power of dreams.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 7 uur.
13: Marijke Ketel.
14: Goedemorgen. Conducteurs en ander treinpersoneel moeten beter worden beschermd tegen agressieve reizigers. Dat staat in een alarmerende brief van de Spoorwegvakbond aan de politiek. NS-medewerkers worden steeds vaker bedreigd of mishandeld. De bond wil daarom dat er meer boa's gaan meelopen in de trein. Op verschillende plekken in het centrum van Arnhem waren gisteravond steekpartijen. Volgens regionale media zijn er meerdere mensen gewond geraakt, maar hoeveel precies is niet bekend. De aanleiding van de steekpartijen is nog onduidelijk, maar er zou eerder op de avond een grote ruzie zijn geweest. Er zijn meerdere mensen aangehouden. Veel datacenters in ons land, plekken waar onder meer jouw foto's uit je cloud worden opgeslagen, houden geheim hoeveel water en stroom ze verbruiken. Volgens Dagblad Trouw is 3/4 daar vaag over, of ze delen zelfs helemaal niet, terwijl dat wel verplicht is. Het aantal datacenters neemt hier al jaren toe. Ze hebben niet alleen elektriciteit nodig, maar ook water om de servers te koelen. En grote kans dat je vandaag iemand een felicitatie-appje moet sturen. Op geen enkele dag zijn namelijk zoveel Nederlanders jarig als op 30 september. Het zijn er ruim 44.000. CBS denkt wel te weten hoe dat komt. Eind september is namelijk 9 maanden na de donkerste dagen van het jaar. En dan kruipen stelletjes toch net wat dichter tegen elkaar aan.
13: Echt wat vaker in elkaar.
14: Toch even net wat meer yin-yang.
13: Even lekker dat schurken tegen elkaar.
14: Nou, over
13: met alle gevolgen van dien.
14: De donkere dagen zijn voor nu wel even nog stopgezet. Het wordt nog zonnig en warm vandaag. 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Maar later vandaag wel wat bewolking en kans op regen.
13: En dan is het voorbij.
14: Een mooie zomer, hè, ja.
13: La la la, nou, kunnen we Gerard Cox weer draaien.
14: Leuk wel.
13: En even kijken op de weg, 15 vertragingen. En die gezellige van de A15 is er ook weer bij. Ridderkerk Oost-Voeren, bij de havens 6200, 7000.
14: Het zijn ook nooit die anderen, hè?
13: Het zijn nooit die anderen, nee. We won't settle for less. Oprit is daar afgesloten, 19 minuten vertraging. De A50 Eindhoven Arnhem bij Ravenstein door een auto met pech. En ook nog een vrachtwagen met pech, uiteindelijk één grote bende daar. 23 minuten vertraging. En de A59 Zonsdeel Os bij Paalgraven, ook daar een auto met pech. 3/4 vertraging.
15: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
16: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
17: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
16: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper.

0: Lidl, je verdient het.
1: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
3: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
7: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
8: Verschillende soorten nepnieuws.
6: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die mij raken.
8: Ik hou er niet meer bij.
9: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
10: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
11: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
12: Speel mee met de Fluisteraar.
11: De jackpot staat nu op
13: 8.800 euro.

0: Sheryl Crow, Veronica, All I Wanna Do Is Have Some Fun. Dat is het precies. Elke dag een beetje lol hebben, dat is belangrijk in het leven. Gewoon even glimlachen. Lol maken met elkaar. En daarom luister je naar Radio Veronica. Het is, woensdag 30 september. En de dag dat de meeste mensen jarig zijn. Van harte gefeliciteerd allemaal. Ja. Of iemand die je kent is nu jarig. Dus al tikken op taart verkocht worden.
1: Nou, Dennis Hoebe bijvoorbeeld, hè, die wordt vandaag...
0: Dat weet ik
1: die
0: niet.
1: Wordt vandaag jaar.
0: Dennis Hoebe, die hoor je ook weekend hier bij Radio Veronica. Die is bijvoorbeeld vandaag jaar. Dat is ook toevallig. Wie er niet jarig is, denk ik vandaag, is...
2: De Fluister.
0: Hoewel, dat weten we natuurlijk niet zeker. Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Hoe dan ook, laten we het even hebben over die fluisteraar. Want ik riep hem net terloops even een bedrag, maar ga er maar eens even bij stilstaan. Een jackpot van €8.800 valt er te winnen met de fluisteraar. Als jij weet wie wij zoeken. En dat is nog niet het enige, want je kan ook nog een jaar lang warm hierbij zitten zonder dat het te veel kost. Je krijgt namelijk bovenop die jackpot ook nog eens een jaar lang gratis energie van onze vrienden van Energiekiezer.
1: En wie wil dat nou niet?
0: Dan zit je de warmpjes mee.
1: Hey.
0: Ja, hoe dan ook. Laten we even luisteren naar de fluisteraar.
2: Sst. Dit is de fluisteraar.
3: Radio Veronica. Join the club.
0: Ja, wie is dit, hè? Wie is dit? Dat is de grote vraag. Als jij een idee denkt te hebben, dan mag je straks misschien wel een gooi doen naar die prijs. Naar die jackpot. Het enige wat je hoeft te doen is fluisteraar appen naar de Radio Veronica app. Kost niks, gratis. Kom je in de hooghoed terecht. Misschien trekken we jou eruit. Dan mag je straks een

0: bekend populair, deze dame. Met name haar oude hits hoor je overal. Rihanna. Bad Girl Riri. Zo heet ze op Insta. Ja. And the only girl in the world. En daarvoor een andere girl. Dat is Nena. Und nur geträumt op die woensdagochtend. Met een Duitse charterplatte. Kan nooit kwaad, lijkt mij zo. Het is Goedemorgen, Radio Veronica. En er is iets raars aan de hand in de supermarkt. Dat is al een tijdje zo. Er zijn rare dingen aan de hand in de supermarkt. Maar nu is het weer de schuld van een influencer.
1: Oh!
0: Ja, iedereen heeft het er wel over gehad. Denk ik gisteren ook. Monica Geuze. Ja, als die iets doet online, dan is het een dag daarna uitverkocht. Het is echt ongelooflijk. Ja. Dan heet je, dan ben je dus influencer. Hè? Ik kan dingen roepen in de woestijn, niemand hoort het.
1: Nee, maar als zij helemaal paperclips aanbiedt, ja, dan is het gelijk weg, alles weg.
0: Als zij elke dag 5 glazen natte man drinkt, nou, de dag later geen natte man meer te krijgen. Nou goed, nu komt het door iets anders wat ze ter mond heeft genomen. Want dit doet zij.
2: Oh, als ik toch iets lekker vind, is het gewoon echt. Ik vind het überhaupt wel satisfying om dit open te maken.
0: Oh, ja.
2: Oh, als ik gewoon aan denk, dan lijkt het of die smaak al in mijn mond krijg. Ik zou denk ik deze hele type zo volledig leeg kunnen spuiten. In mijn mond.
0: Ze heeft het hier over een tube tomatenpuree.
1: Wat?
0: Ja, die hele tube zou zij op kunnen. En dan hoor ik je denken, echt?
1: Ik dacht dat het gaat over slagroom of zo, maar dat...
0: Ja, maar het is tomatenpuree, maar het spul is dus niet aan. Er staan dus nu TikTok-rijen bij het tomatenpuree-schap. Ongelooflijk. Maar ook inderdaad, het mooie is dat Albert Heijn onder haar post ook reageert. Dat mogen we de volgende keer een heads-up. Dan kunnen we ons voorbereiden op de inkooptoestanden. Want nu zijn we uitverkocht. Nou goed, dus je zou vanavond maar iets van een spaghetti willen maken en het is er niet meer. Komt allemaal door Monica Geuze. Maar ik sta wel te denken, want wij zijn allemaal ook niet vies van rare dingen. Voor mij doen wij allemaal wel iets raars in de keuken wat een ander misschien niet begrijpt.
3: Maar is dit zo gek? Ik vind tomatenpuree ook wel.
0: Ik heb het even gecheckt, want ja. Nicole zegt, ik eet ook wel eens een stukje uit de tuber.
3: Ja, toch?
0: Tuber.
3: Als je nog een beetje over hebt, heb je vaak 1 theelepel dan.
0: Ja, en dat lepelt zij eruit en dat eet zij op. Want je hebt van die kleine blikjes, heb je ook.
3: Ja.
0: Dat is ook tomatenpuree.
3: Ik vind dat heel lekker.
0: Dus ook, zij doet dat. Heb jij ook iets waarvan je denkt, los van die puree dan, waarvan jij denkt, hé, maar dit doe ik ook wel eens?
3: Nou, ik word er altijd heel gek op aangekeken als ik blokjes kaas snij. Dat ik de stukjes die hard zijn van de rand, die vind ik het allerlekkerst.
1: Je bedoelt de plastic waar het in gaat?
3: Ja, nee, plastic is dan de af. Dus je hebt de korst afgehaald. En dan daaronder zit dan een harde rand.
0: Ja, harde rand. Je bent gek op harde randen.
3: Oh, dat vind ik zo lekker. Ja, daar maak je bijs bij.
0: Bizar is dat, hè? Nou, ik zat te denken, want ik doe het niet meer, maar vroeger deed ik wel eens. Dan pakte ik de aromat.
3: Oh.
0: En dan deed ik aromat uit het vuistje.
1: Oh ja? Ja? Maar een beetje zo op je grote hand.
0: Ja, even hand erop.
1: En dan
0: erop. En dat was gewoon, ja, maar dat is gewoon één grote hap aan emulgatoren.
1: Zo grappig. Ja, heel veel E-nummers zitten daarin. Hè. Ik doe het altijd tijdens het koken. Echt alles stop ik in mijn mond. Dus tomatenpuree, maar ook dingen die helemaal niet lekker zijn. Serieus. Een stukje knoflook. Of
3: knoflook?
1: Nou, niet een hele teen. Maar ook als ik een aardappel zit te snijden.
0: En eet je een schil op.
1: Nou ja, ja eigenlijk wel. Aubergine bijvoorbeeld, als je, ja, een stukje ui ook. Maar ik weet niet, dat is een tik of zo. Als ik aan het koken ben, alles moet in mijn mond.
0: Nee, ik ken iemand die elke dag even als ze de piekelilli ziet, dan even een theelepeltje en een hapje piekelilli.
1: Heerlijk.
3: Piekelilli, ja. Wat
1: ik is denk, dat ook Nicole?
0: Ik vind, nee, dat ken ik. Nee. Nee, ik denk ook even mijn zoon zegt van dat hij uit het pak haagslag zo...
1: Maar dat is echt een puberding, is dat hoor.
0: Dat is een puberding. Ja. Maar ik denk dat er meer aan de hand is. Heb jij ook een lieve luisteraar, een gekke eetgewoonte waarvan je denkt, oké, eigenlijk moet ik dit niet bekendbaar maken, maar je kunt het anoniem via de app. Ik ben benieuwd, dan zetten we even wat rare eetgewoontes uit de keuken. Zetten we in de etalage. Misschien is er nog iemand die aromat uit het vuistje heeft.
1: Kunnen jullie lekker eten met elkaar?
0: Lekker zo'n handje emulgatoren.
1: Lekker samen.
0: E-nummers uit Gogo. Je mag meezingen, vinden wij niet erg. Met de Rolling Stones.

0: geen idee, maar er zal ongetwijfeld nog wel iets bekend maken dit jaar. De Stones kennen het. Miss You. Zometeen het nieuws van 7:30. En wat zit er allemaal in, Marijke?
1: Altijd heel veel geweld op het spoor. En we gaan zo nog een rondje doen. Gekke eetgewoontes.
0: Er komt een hoop binnen, zeg hé.
2: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld. Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met... De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
3: Je wint 32.000 euro!
4: Alle info radioveronica.nl.
5: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
7: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
6: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
8: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
9: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
10: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
11: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
10: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
11: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
9: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
12: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
13: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
15: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
16: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
17: Het eten is klaar, aan tafel.
18: Zo, dat ziet er lekker uit.
19: Ja, met een broodje.
5: Een broodje,
8: hè? Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
9: Premier Padel in Rotterdam.

0: Plus.nl. Veronica, verkeer met 24 vertragingen. En dit zijn de problemen. De A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht Centrum, 20 minuten. De A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein komt een auto met pech. En dat moet toch worden opgeruimd ook. Dus een behoorlijke pech. 26 minuten. En de A59 Zonzeel-Os bij Paalgraven. Ook daar een auto met pech. 3 kwartier vertraging van het pech, zeg. 7:58. En het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. Treinpersoneel wordt steeds vaker mishandeld. En dus slaat de vakbond alarm bij de politiek. Medewerkers worden bijvoorbeeld gebeten of bedreigd met een mes. De NS zag dit jaar al ruim 5000 incidenten. En dat moet stoppen. Bij uit de hand gelopen scholierendemonstraties in Frankrijk zijn de afgelopen dagen al meer dan 400 jongeren opgepakt. Ze protesteerden tegen het lerarentekort en de gebrekkige lesroosters op hun school. Nog veel vragen over het geweld van gisteravond in Hartje Arnhem. Daar waren op 3 plekken steekpartijen, waarschijnlijk na een ruzie. Er zijn gewonden gevallen en verdachten opgepakt, maar hoeveel is niet duidelijk. Ja, wij hadden het er net al eventjes over. Monica Geuze gaat helemaal viral met het idee dat zij pure tomatenpuree eet.
0: Het is ongelooflijk.
1: Liefst direct uit de tube. Toen vroegen wij ons net af, hebben jullie luisteraars nog eetgewoontes die wij zouden moeten proberen?
0: Nou, het is ongelooflijk. Max van de Vax. Oh, dat zullen we erin hebben. Ja, wat komt er allemaal binnen?
2: Nou, Robin die erkent sowieso wat ik zeg. Alles moet in de mond tijdens het koken. Ja, daar wilde ik eigenlijk mee beginnen. Fijn dat er ook andere mensen zijn die gewoon alles in de mond proppen.
1: Nog erkenningen.
2: Stefan, die zegt verse witte boterhammen met paprika chips.
1: Ah, ja, crunchy.
0: Ja, dat kan, dat kan.
1: En ook met iets anders erop, toch? Dat dat een beetje de gebakken uitjes zijn, als het ware.
0: Ja, het knappertje.
1: Ja.
0: Het
2: knappertje. Hij zegt echt alleen witte boterhammen met paprika chips. Ja, ja, maar goed, okay. Erwin die zegt, mijn oma had vroeger vaak puree chocolade. Of pure chocolade.
0: Puree chocolade.
2: Ja, dat kan ook, hè.
0: Wil je melk of puree chocolade?
2: Pure chocolade met mosterd.
1: Nou.
0: Met mosterd?
2: Ja.
0: Oké, okay. Voel daar pepernoten van aankomen binnenkort.
2: Ja, zeker. Mark Sleenhoff, die zit een beetje in jouw aromatfuik. Dat lijkt er een beetje op. Hij zegt, een beetje maggie op je hand en opeten.
0: Ja, maggie.
2: Ja, dat mag. Ja,
0: dat vraag ik, hè, nu. Dat is een vraag.
2: Ja. Erik, die zegt, vroeger maggie, blokjes, papiertje en dat er omheen zit aflikken.
0: Dus het papiertje,
2: bouillonblokjes.
0: Ja, dus er zit zo'n zilverpapiertje zit er omheen, hè?
2: Ja.
0: Die ligt hij af.
2: Deze vond ik heel goor. Ries, die zegt, mijn opa nam vroeger na het eten altijd een eetlepeltje jus.
0: Oh mijn god.
1: Oh.
0: Ik heb een keer Henk Westbroek bij ons thuis te eten gehad.
2: Gadverdamme.
0: En die had gewoon de hele kom. Die pakte gewoon die pollepel. Zo, wat een lekkere jus, zeg.
1: Als soep had hij het op.
0: Als ware het soep.
1: Nee.
0: Uit de pollepel. Ja, echt. Ja,
2: en bij Henk, weet je, dat komt er op dezelfde manier
0: ja,
2: weer uit natuurlijk.
0: Dat is wel waar.
2: En Corine die stuurt nog een audio-app.
0: Oh, wat leuk, zeg.
3: Echt iets wat een guilty pleasure is.
0: Ja.
3: En eigenlijk ook gewoon een beetje veel. Maar is een pot Nutella leeglepelen.
0: Oh.
3: Dus ja. Serieus, met een lepel.
0: Ja.
3: Als ik een boterham smeer met Nutella. Daarom bij mij in de keuken bijna nooit Nutella te vinden. Want de pot is eigenlijk met een dag of twee leeg.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, ik snap dat.
0: Dat je het ook weet, ik moet het niet kopen, want die pot gaat leeg.
1: Ja.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, lekker man.
0: Ja, en Max van der Vax, we hebben er weer een.
2: Zeker, John van Uden, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Nou, wat is jouw rare eetgewoonte?
4: Nou, als ik frietjes eet, dan pak ik mayonaise met curry en appelmoes. En dat roer ik lekker door elkaar. Dat doe ik al vanaf kinds af aan. Of ik doe maggie over mijn frietjes heen.
0: Maggie over de frietjes? Ja, dat mag hoor.
1: Het wordt
0: wel een beetje natte bende.
4: Ja, je moet een beetje door eten.
0: Je moet een beetje door eten, ja. Nou John, ik zie de foto graag tegemoet.
4: Gaan we doen, zeer zeker.
0: Dank voor het delen. Ik betwijfel of wij het gaan proberen vanavond.
1: Ja, goed. Het is misschien wel de moeite waard.
0: Ja, we proberen maar.
1: Het weer dan nog. Het wordt zonnig en warm vandaag. 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. En laten we vandaag wel weer kans op bewolking en een kans op een spatje regen.
0: Een spatje, maar geen klap onweer.
1: Nee.
0: Een spatje.

0: Music sounds better with you, and I'm bored of the White Snake. Here I go again on my own. Now, here we go again, proceed.
1: De Fluister.
0: Het is tijd voor een volgende ronde. Een nieuwe ronde. De Fluister. En nog steeds die ene stem op die band. Maar wie is het toch? Aan de telefoon hebben wij Angela van Pijkeren uit Dalfsen. Goedemorgen, Angela.
2: Goedemorgen, Gerard.
0: Hoe is het op deze, nou, nazomerige woensdagochtend?
2: Spannend.
0: Ja, spannend, hè? Ja.
2: Nou.
0: We hebben een mooie jackpot voor je. 8.800 euro staat daar op dit moment op. En wat zou je daar dan als eerste mee doen, vraag ik me ineens af.
2: Ik denk een nieuwe vloer beneden.
0: Ja, wordt het tijd?
2: Ja, echt wel. Maar we zien er tegenop. Want dan moet je huis leeg, hè? Ja. Of je kamer.
0: Och, dan moet alles eruit. Dan moet je dat opslaan ergens. Of onder een zeiltje.
2: Precies. Dus het zou nu nog kunnen met dat mooie weer.
0: Ja, dan moet
2: dus
0: je vanmiddag.
2: Kom erop.
0: Als je nu wint, kun je vanmiddag nog alles buiten zetten.
2: Ja, toch?
0: Ja, ja. Nou, ik ben heel benieuwd of
2: je... Laten zetten, hè? Want dat mag ik niet.
0: Oh, nee, precies. Nou, moet je dat ook veel beter als dingen moet je laten doen. Ja, absoluut waar.
2: Precies.
0: Maar, Angela, ik ga hem nog even laten horen. Want het gaat om deze fluisteraar.
3: Dit is de fluisteraar.
4: Radio Veronica. Join the club.
0: Jij hebt een idee wie dit zou kunnen zijn.
2: Ik ben zo aan het twijfelen.
0: Ja, maar als je hem hoort, twijfel je weer, ja? Oh, god.
2: Ja, oh ja, vreselijk.
0: Blijft
2: ik denk elke keer wat anders te horen. Maar ik zeg toch wat ik zo straks zei. Frans Bauer.
0: Jij denkt Frans Bauer. Je zegt gewoon, oké, Frans Bauer. Ik zit nu in die fuik. Ik hoor elke keer als ik die fluister hoor ik Frans Bauer. Het moet Frans Bauer zijn.
2: Ja, ik hoor er twee, denk ik. En dan hoop ik niet als het die andere is.
0: Frans Bauer, stick to the plan, zeg jij. Nou, we gaan eens kijken of het Frans Bauer is. Ja of nee? Jury.
1: Jouw antwoord is... fout.
2: Ja, jammer.
0: Dat is toch jammer, ja. Nou ja, op zich ook goed. De spullen kunnen wel blijven staan waar ze staan.
2: Dat wel. Dat is aan de andere kant.
0: Ja, ik zeg jammer. Nou, in ieder geval gaat er 200 euro bij in die pot. Die staat er op een mooie 9000 euro. En dank ik jou hartelijk voor het meespelen. En een hele fijne woensdag.
2: En dankjewel. Hetzelfde.
0: Dag Angela.
1: De fluister.
0: En deze ga ik je weer even voorschotelen. Want hij heeft een nieuwe single. Zijn naam is Ruben Heijn.

de veer. Hij is ook vogelaar, is die vogelaar. Ruben Heijn, wat een fijn nieuws. Little Thoughts. Hij is druk bezig met Roel van Velsen. Heeft Beatle-shows heeft hij gedaan. En die waren fantastisch. Ik krijg een appje van Alexander. Die zegt, ik was erbij in het concertgebouw.

0: Luisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Monica.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Keukenkopers, opgelet. Nu.
7: Big deals bij Keukenconcurrent.
6: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
10: Tadaa, hier ben ik, jouw styladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
11: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
9: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
12: Een apparaat om je heg te snoeien. Deze week spelen wij Wout en Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
13: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van €50.
12: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
15: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
17: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
18: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Mijn naam is Guus Valk, ik ben politiek redacteur van NRC in Den Haag. Als je de verhalen van NRC leest, als je de podcast van NRC beluistert, denk ik dat je een beeld van politiek krijgt dat je anders moeilijk zult krijgen. Dat je weet hoe de macht werkt in Nederland, hoe partijen functioneren, hoe de ministeries werken. Waar de luisteraar en de lezer denk ik vooral behoefte aan hebben is context, duiding, analyse. Die bieden wij. Als je het functioneren van de democratie en ook het controleren van de macht echt belangrijk vindt, dan raad ik je aan om toch eens te kijken op nrc.nl/abonnement.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect toestel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app Action.
3: Wat we dan hebben is context, duiding, analyse. Die bieden wij.

0: Profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 8 uur.
6: Marijke Ketel.
7: Goedemorgen. Medewerkers van de NS zijn dit jaar al ruim 5000 keer aangevallen door agressieve reizigers. De vakbond is er zo klaar mee en vindt dat de politiek daarom moet ingrijpen. Ze willen meer BOA's op de trein die wat mogen doen als personeel wordt mishandeld. De NS zou dat al langer beloven, maar volgens de bonden gebeurt er helemaal niks. De afgelopen maanden hebben 100.000 mensen de bekende Samenleven-poster besteld. Met zo'n poster achter de ramen willen mensen laten zien dat ze solidair zijn met vluchtelingen. Het valt vluchtelingenwerk op dat de Samenleven-posters vooral worden besteld door inwoners van dorpen en steden met een opvanglocatie. We hebben er veel voor over om een glaasje kraanwater te kunnen blijven drinken. De helft van de Nederlanders is zelfs bereid om ruim 5 keer zoveel te betalen voor water als nu, blijkt volgens het AD uit onderzoek. Om drinkwater te besparen willen veel mensen in ons land ook minder vaak en korter douchen. Nou, heb je daar geld voor nodig, dan moet je in Venlo zijn. Dan kan je namelijk wat geld verdienen met een hondendrol. Wat? Er is in een wijk daar zoveel poepoverlast dat een groep bewoners het zat is. Die heeft nu een spaarprogramma bedacht op basis van je opgeruimde drollen. Je krijgt een zegel als iemand uit die groep ziet dat je een zakje poep in de afvalbak gooit. Met een volle spaarkaart krijg je een tegoedbon van €50 bij de supermarkt. En dat betekent volgens dit baasje maar één ding.
8: Nee. Kijk, lekker op straat. Zagen ze toch wel het geld? Gewoon op straat.
7: Ja, bij Hart van Nederland zien ze dat het effect heeft. Er liggen daadwerkelijk minder poepjes.
6: Ongelooflijk.
7: Ben jij even eerlijk, zakje? Je ruimt het op.
6: Zal ik eens wat vertellen? Die honden schijnt alleen maar bij mij in de tuin.
7: Oh, dat laat je gewoon liggen, begrijp
6: ik. En ik heb daar een speciaal knijpertje voor.
7: Ach.
6: En dat wordt allemaal keurig opgeruimd.
7: Is het met een knijpertje dan niet dat het gaat flushen? Ik zie dan voor me dat het zo plakkerig wordt.
6: Ja, je moet af en toe even klak, klak, klak, klak, klak, klak, en dan bungelt dat eraf.
9: Hier, hebben we daar beelden van?
6: Ja, ik zal het je filmen.
7: Dit vind ik een top idee.
6: Och, in de hoofdrol. Leuke naam voor dit.
7: Heel leuk. Nou, het wordt zonnig en warm vandaag. 24 graden aan zee tot 28 in het oosten. Later vandaag wel wat meer bewolking en kans op regen.
6: We hadden al zo'n donkerbruin vermoeden. 42 vertragingen staan er op dit moment. Dit zijn de grote problemen. De A2 Den Bosch-Utrecht bij de Empelbrug. Het is weer feest. 33 minuten vertraging. De A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht door een ongeval. 19 minuten. En de A15 Ridderkerk-Gorkum bij Sliedrecht-Oost. Ook daar 19 minuten vertraging.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
16: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
17: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
18: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
17: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
18: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Investeren. Kom

0: bij een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer.

0: Mama Muurverf. Ook op Mengwerf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.
3: Speel mee met de Fluisteraar.
4: De jackpot staat nu op
5: 9000 euro.
3: Dit is Radio Veronica.

0: met Stevie Ray Vaughan op gitaar. Het was David Bowie. Let's Dance. Want waarom ook niet, dat wil ik. Woensdagochtend 30 september.
1: Join the club.
0: Goedemorgen.
2: Once again, back to the incredible.
0: Het is zover. Eigenlijk iedereen feliciteren, want vandaag zijn 44.034 mensen jarig.
3: Dat zijn de meeste op één dag, hè?
0: De meeste in mensen ooit op één dag jarig. En dat heeft te maken met het feit dat het exact 9 maanden na de Dark Room Days After Christmas.
3: Oh, dat zeg je mooi.
0: Ja, dan gaan mensen allemaal dingen doen, weet je wel. Dus dat is het effect.
3: Is dat het echt? Dat
0: mensen schurken met de kerstdagen wat dichter bij witte kerst. Je kent de uitdrukking toch? Nou, zo werkt dat allemaal. Dus

0: Fijn is dat. Straks jouw kans op 150 euro in Zing naar de Ping. Maar voordat het zover is, moeten wij nog even over iets anders hebben.
1: Ja.
0: Want Madonna.
1: Ja, is het weer zover? Ja, heeft ze weer wat geflikt?
0: Ja, Madonna die zorgde voor verbaasde reacties bij de MTV Video Music Awards. Daar was zij aanwezig. En zij klom, wij denken, toeterlam het podium op om een award in ontvangst te nemen. En ze moest ook nog eerst even iets uit haar achterste halen.
2: First of all, I just want to get this thing out of my
0: ass. Out of my ass.
2: Just spinning here all night.
0: Dat is een soort... Ja, een soort laser haalden ze uit de achterste. Ik weet niet precies, heel apart allemaal. En toen moesten ze een beetje gaan speechen en dat ging helemaal mis. En dan, nou ja, het is... Maar wij denken dat er iets aan de hand is. Wij zijn namelijk tot iets gekomen.
1: Oh.
0: Het was eigenlijk een promotiestunt voor een nieuw album.
1: Dat meen je niet.
0: Ja, en dat hoor je zo... Welk album dat is, hoor je zo meteen. Spannend, hè?
1: Spannend.
0: Ja, heet hangijzer, hoor.

0: ochtend van 6 tot 10. De beste muziek en alleen maar lol.
1: Ik heb het hier grandioos naar mijn zin.
0: Gerard Ekdom.

0: lekker, lekker. Tom Petty en de Heartbreakers. Radio Veronica en Mary Jane's Last Dance. En daarvoor volledig van de kook, maar dat komt door de bandnaam Cooking on Three Burners. Remixed door Kungs. This Girl. Ja, Madonna dus. Daar moeten we er even over hebben. Madonna stond gisteren stomdronken op het podium bij de MTV Video Music Awards.
1: Tenminste, dat kunnen we niet bereiken.
0: We weten het dus niet zeker, nee. Maar mensen zeggen... Oeh, die had een klein bakje op, waarschijnlijk. Ze had allereerst geen idee waarom zij op het podium stond. Dat ze dit hoorde. Ze zei dit.
2: I'm kind of unclear what this award is for. I guess it's for the short film.
3: Wait, yeah. Hold on.
0: Het is voor de short film.
3: Okay.
1: Maar goed, dit heb jij ook nog wel eens.
0: Ja, dat je denkt, dus, waar ga ik eigenlijk? Ja. Wie zijn die mensen allemaal? Hoe kom ik hier terecht? Nou, ze maakt ook nog een vrij ongemakkelijke woordgrap tijdens haar speech. Overigens niks mis met ongemakkelijke woordgrap. Er zijn mensen die hun hele oeuvre daarop... ik noem verder geen namen, maar goed.
2: First of all, I would like to thank my fingers. Because I can always count on them.
0: En wat is de woordgrap? Zij wil haar vingers bedanken, want daar kan ze altijd op rekenen.
1: Ja,
0: hartstikke lachen. Ja. Dus ik... Nou, wij schrokken hier een beetje van. Ze stond ook in... Ik weet niet wat ze aan had, maar het leek alsof ze heel... alsof ze een heel klein lichaampje had en heel lange benen.
4: Ja, dat klopt. Ja. Ze stond trouwens naast Sabrina Carpenter. Hè, want zij hebben samen ook een award gewonnen voor de beste collab. Ja, jongens, beste samenwerking.
5: Het is 68, hè? Dus ziet het er toch nog waanzinnig
0: uit. Ja, je wel.
4: Nou, ja, als je ze naast elkaar ziet, dan denk je dat hadden ze zo kunnen zijn.
5: Precies.
0: Precies. Maar al die dronken toestanden op het podium... dat is eigenlijk een promotiestunt geweest voor haar nieuwe album.
4: Oh.
0: Ja. Een nieuwe Amazing CD. Luister even mee. We hebben hem al binnen. Eindelijk is die er. De fantastische Amazing CD Madonna met een borrel. Met natuurlijk de hit Bordeaux Wine.
6: Bordeaux Wine. It feels like I'm going to lose my mind.
0: Who's that girl? Madonna natuurlijk. En deze cocktail staat er ook op.
6: Aperol Spritz.
0: Oh, die is lekker altijd.
6: Just give me some Aperol Spritz.
0: Madonna met een borrel ligt nu in de winkel, zonder grappa. Zing mee met La Isla Margarita of ontkurk de Chardonnay.
6: Chardonnay.
0: Oh ja, lekker. Oh. Madonna.
6: Chardonnay.
0: Haal deze fantastische bubbel-CD nu in huis. Bubbles. En lal lekker mee met Like a Bourbon.
6: Like a Bourbon. Dutch for the very first time.
0: Get into the booze met deze fantastische CD. Hij klinkt als een klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok. Ja. Met natuurlijk ook de hit Open Your Bar.
6: Open your bar to me.
0: Open bar, hè?
6: Baby, I hold the wine and you hold the key. Woo!
0: Stijg tot ongekende promillage en haal hem nu in huis. Madonna met een borrel. Ook voorzien van Engel in de Morgen, liqueurmerk. Ach, liqueurmerk, ja. We hadden het kunnen weten.
4: Geen feestjes meer hetzelfde na deze CD, jongen.

0: Jalove.
1: Lekker hoor, even wakker worden met Third World. En Try Jalove.
2: Zing!
1: Ja, zometeen jouw kans op 150 euro. Tenminste, als het goed gaat. En gisteren op die valreep ook weer niet. Het was weer spannend. Maar hey, het is een spel, hè? En je kunt winnen, maar je kunt ook verliezen. Als je verliest, hebben we ook een prachtige troostprijs. Namelijk de act van de morgen. Kurkentrekker. Je mag meespelen als je dit weet af te zingen na de ping.
3: You don't know me the way you really should. You're so misunderstood.
1: Hoe gaat dit verder? Zing het in en stuur het via onze gratis Radio Veronica app. Zal ik hem nog één keer?
4: Nou, hij was wel kort.
1: Nou, hè?
3: You don't know me the way you really should. You're so misunderstood.
1: Hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. En,
5: ja, Kermit ineens was hier.
1: Wat?
5: Dat was Kermit hier ineens.
6: Why are there so many songs in my rainbow?
1: Zing erin naar Stuart en misschien springen we elkaar zo meteen in Zing naar de Ping. Het nieuws komt eraan van 9:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
5: Nou, bewezen mentale schade voor de toeslagenouders. En is eten lekkerder met je handen?
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Goedemorgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm, 1 per se gratis. Aha, verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En aha, roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij ah.nl of in de AH-app.
12: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
14: Ga je niet in te smeren?
13: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
15: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
13: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
16: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
17: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
18: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
17: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, private banking.
12: Premier Padel in Rotterdam.
0: De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij Canal Plus. Ga naar canalplus.nl.
1: Radio Veronica Verkeer. 43 vertragingen staan er. Dit zijn de problemen. De A12 Den Haag-Utrecht bij de Meren. Door een ongeval 18 minuten. De A15 Ridderkerk-Gorkum bij Sliedrecht-Oost een kwartier. En de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht. Door een ongeval daar 53 minuten vertragingen. 2:30. Het allerlaatste nieuws van Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. Ouders en kinderen hebben psychische schade opgelopen door het toeslagenschandaal. Blijkt voor het eerst uit onafhankelijk onderzoek. Deskundigen hebben dat vastgesteld bij een Twents gezin, zo meldt de krant Tubantia. Spoorwegvakbonden willen dat er eindelijk wat gebeurt tegen geweld in de trein. NS belooft al langer BOA's, die mogen ingrijpen, maar die komen er maar niet. Ondertussen is personeel dit jaar al meer dan 5000 keer aangevallen. Nederlandse consumentenclubs hebben het moederbedrijf van automerk Fiat voor de rechter gesleept. In hun campers met een dieselmotor zou zogeheten schoemelsoftware zitten. Campers lijken daardoor minder vervuilend dan ze in werkelijkheid wel zijn. En is je eten lekkerder als je dat met je handen eet? Daar is onderzoek naar gedaan. En daaruit blijkt dat er wel degelijk een hoop informatie achterhoudt als je bestek gebruikt.
1: Is dat zo?
5: Ja.
1: Je houdt meer informatie. Je bent meer bewust van het feit wat je vasthoudt.
5: Hoe het dan voelt.
1: Wanneer het op een vork schuift.
5: Ja, de temperatuur, de crunch, de smeuïgheid.
2: Ik eet mijn gebonden groentesoep toch liever met een lepel.
5: Dat begrijp ik wel.
1: Ja, ik ook wel. De groentesoep, met name de groentesoep.
2: Die, hè?
5: Maar waar ligt voor jullie een beetje de grens? Want ik zelf eet dan patatfriet met de hand.
1: Echt waar?
5: Doe je dat met mes en vork?
1: Nee, ik pak heel altijd. Die krijg je vaak in een bakje on the side.
5: Ja.
1: En de mayonaise is altijd naar 3 friet op.
2: Ja, en de enige gereedschap wat je hebt is zo'n heel klein vorkje. Zo'n plastic vorkje.
5: Je moet je in een rietje steken. Dan heb je een lange vork. Dat is een tip.
1: Wat een tip zeg.
5: Ja, dat is een tip.
1: Maar
5: goed, we dwalen af. Kijk, dat eet ik met de handen.
1: Ik ben wel een bestekfiguur.
2: Ik merk dat
1: ik een bestekman ben. Ja, ik ben een bestekman.
5: Eet jij patat nou wel echt met een... Dat eet je met een vork?
1: Bestekdom in de morgen heet dit programma, hè? Kijk aan.
5: Ja, dat is ook. Maar wat eten jullie wel eens iets überhaupt met de handen? Of doen jullie
1: wel? Jawel. Nou, weet je, ook vaak met hamburgers en zo. Weet je, je wil eens een hap nemen. Aan de onderkant dondert de hele reutemeteuter af.
5: Die tomaat schiet er altijd uit.
1: En dan is de lol er van mij af.
5: Ja.
1: En dat is met een wrap. Ik maak er een soort salade van.
2: Ja.
1: Dat is het ook zin. En dan eet ik hem vervolgens met mes en vork.
2: Ja.
5: Echt?
2: Echt? Jij vouwt hem weer open.
1: Ik haal alles eruit.
2: Nee, joh.
5: Oh, maar dan snij je de wrap ook in stukjes, waardoor dat gewoon onderdeel wordt van de salade.
1: Nou, misschien is wrap verkeerd voorbeeld.
5: Dat is goed.
2: Weet je, dit klinkt gewoon heel ambtenarig.
5: Ja.
2: Je had ambtenaar moeten worden. Het is echt zo'n burgerding.
1: Is dat zo?
2: Ja. Ik weet het niet. Gewoon de wrap openvouwen en dan dat eten.
1: Nou, het was niet. Ja, nou goed.
5: Ik vind het ook een beetje een belediging voor de kok eigenlijk. Ja. Ook belediging voor de kok wel.
1: Als je niet meer bestekt.
5: Eet je pizza ook dat beleg eerst eraf dan?
1: Nee. Nee, daar maak ik geen punt van.
5: Nee, oké.
1: Oh nee, dat is een goed gesprek, jongens.
5: Ja, het is een heel goed gesprek. Nou, het onderzoek blijkt dat het niet per se de smaak beïnvloedt, maar dat je wel degelijk meer informatie dus achter binnenkrijgt op het moment dat je het eerst eventjes voelt. Dus misschien is het toch iets om te overwegen.
1: Ik hou gewoon niet van vieze handen.
5: Nee, dat begrijp ik.
1: Dat is het. Je kunt een beetje helemaal onder de saus en dan moet je dat weer... Waar was je handen?
5: Maar dat kun je daarna gewoon doen, toch? Als in, je kunt daarna gewoon je handen wassen.
1: Dat kan.
5: Ja. Een broodje eet je toch ook met je handen?
1: Ik ben benieuwd naar het weer, jongens. Het
5: wordt zonnig en warm. 24 graden aan zee tot 28 in het oosten. En later vandaag meer bewolking en kans op regen.
1: Nou, wat heerlijk.

0: Wat is die fijne nog even? Andrew Roachborn. Cuddly Toy, en daarvoor Robbie Williams en Feel. Zing! Het is weer zover, tijd voor Zing na de Ping. Drie rondes spelen, elk goed antwoord win je €50. In totaal €150 te verdienen. Maar je mag ook bij 100 al stoppen of bij 50, maakt me niet uit. Maar ga je door en heb je het fout of een blackout, dan ben je al je geld kwijt. Maar hebben wij als troostprijs de Ekdom in de Morgen. Kurkentrekker! En die ligt lekker in de hand. Vandaag spelen we dat met Nicky van Eck. Hallo Nicky, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een vrije dag vandaag.
1: Een vrije dag vandaag.
2: Och, wat is het lekker, hè?
0: En wat ga je doen?
1: Wat ga ik doen? Ik denk genieten van lekker weer.
0: Ja.
1: Zoontje.
0: Dat is een van de laatste mooie, warme dagen, begrijp ik. Maar goed, geniet ervan zolang het kan. En Nicky, hopelijk ga je dat doen met een klein extra bedrag erbij. Want we gaan met jou Zing naar de Ping spelen. En je hebt keurig gezongen. Een hoop mensen hebben trouwens gezongen. Even luisteren hoe dat ging, want je moest dit afzingen na de Ping. You don't know me, the way you really should. You sure misunderstood. So don't call me baby. Nou, dat was best goed. En Nicky, jij deed het als volgt. Don't call me baby. Was dit in de badkamer, wil ik toch even weten?
1: Dat was wel op de wc.
0: Oh, op de wc! Zie je wel, ik denk al een goede galm. Don't call me baby. Ja, dan moet je gewoon een hele cd opnemen daar. Don't call me baby, dan gaan we nu officieel beginnen. Zit je goed?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ben je inmiddels uit de wc of zit je daar nog steeds?
1: Ja, ik zit niet meer op de wc.
0: Oh, je bent er. Oké. Misschien voor de akoestiek. Hier komt hij aan voor €50.

0: vanavond pas, hè? Vanavond pas. Nog even wachten. Heel goed, 50 euro, ga je door?
1: Ja.
0: Voor 100 euro, zing naar de ping.
1: Lola, la la Lola.
0: Ja. Lola, L-O-L-E. Heel goed, 100 euro, ga je door?
1: Ja. Laten we maar doen.
0: Toch wel? Oké, spannend. Ja. Oh, komt ie aan voor 150 euro.

0: Nicky van Dijk, nou, 150 euro is verdiend.
1: Nou, wat fijn.
0: Fantastisch. Ja, best wel, ja. En ja. Dan heb je ook nog de moeilijke taak om te bepalen welke weg helemaal gaan draaien. Wil je Madison Avenue, Jermaine Jackson en Pia Sadora, The Kings of Goldband?
1: Nou, zeker niet die laatste.
0: Oké.
1: Okay.
0: Oh.
1: Oh. Doe maar.
0: Ik zal hem helemaal doorgeven aan de Goldband, Bent. Maar welke dan wel?
1: De laatste. De tweede, Lola.
0: Je wil de Kings met Lola.
2: Dat is de derde.
0: De derde ook goed. Maar gewoon niet draaien. Veel plezier, Nicky, vandaag. En een mooie dag, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Bye-bye.
1: Dankjewel. Doei, doei.
0: Van Nicky naar Lola. She walked up to me

Biggie van Eyck. Vanaf het toilet. Dat hoge noot, die zong ze ook. De Kings was haar keuze, ze won €150. En Lola bij Veronica, woensdag 30 september. Word je net wakker van een fever dream, heb je gelukkig de ochtendshow aan.

0: George Warren. Fever Dream. En zometeen is het zover. Gaan wij weer lekker bladeren door iemand zijn of haar stemlijst voor de top 3000. Zometeen na 9 uur. Presenteert Radio Veronica u het top 3000 uur.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
3: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
4: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
6: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien, 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Hans, waar liggen de regenjassen?
12: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
13: Allsafe geeft ruimte.
14: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
15: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
17: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
16: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
18: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 9 uur.
10: Marijke Ketel.
11: Goedemorgen. Er zijn opnieuw verdachten opgepakt voor het bendegeweld in Overasselt in Gelderland. Het gaat om 2 mannen uit Amsterdam. Bij huiszoekingen zijn 2 vuurwapens gevonden. Bij de schietpartij in Overasselt viel begin deze maand een dode. In totaal zijn meer dan 30 personen opgepakt. De provinciale weg bij het Drentse Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk was, blijft ook vandaag nog de hele dag dicht. Het duurt veel langer dan verwacht namelijk om alles op te ruimen en te repareren. De politie vertelt bij RTV Drenthe wat er gisteren gebeurde.
12: Sprake van een aanrijding tussen 3 vrachtauto's en 3 personenauto's. En daar zijn uiteindelijk de bestuurders van 2 vrachtauto's beide bij overleden.
11: Het zorgde voor een grote ravage en daar zijn ze dus de rest van de dag nog mee bezig. De oorzaak zou mogelijk een klapband zijn geweest. Geweld tegen personeel op de trein wordt ieder jaar meer en heftiger, dat zegt de vakbond. Personeel wordt uitgescholden, bedreigd of zelfs tegen de grond geslagen. Dit jaar al ruim. De politie vertelt bij RTV Drenthe wat er gisteren gebeurde.
12: Sprake van een aanrijding.

0: alle jonge mannen tussen de 18 en de 24 die mee hebben gedaan aan dit onderzoek bleek vlees te eten. Belangrijkste reden is dat ze vlees gewoonweg nog heel lekker vinden. Verder komt eruit gerold dat vrouwen vaker vegetarisch eten dan mannen. Het weer, het wordt zonnig en warm vandaag. 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. En later vandaag wel wat bewolking en kans op regen.
1: En dan is het afgelopen.
0: Ik vrees het wel, ja.
2: Kunnen we nog wel barbecuen?
0: Ah, dat mag altijd.
2: Vleesje erop.
0: Ja, wel, ja.
2: 26 vertragingen, dit zijn de problemen op dit moment. De A12 Den Haag-Utrecht bij Harmelen, een half uur. De A15 Gorkum-Ridderkerk bij Hendrik-Ido-Ambacht, 22 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda bij Zwijndrecht, 39 minuten.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
8: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
13: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
14: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.

0: Sophie, Alice Baxter. Murder on the Dance Floor, daarvoor Duran Duran, ja, View to a Kill.
1: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van
0: Matthijs Richterink uit Amersfoort. Ja, hallo Matthijs, goedemorgen.
3: Ja, Gerus, goedemorgen.
0: Kijk, daar ben je. Helemaal uit Amersfoort.
3: Ja. Nou, heel dichtbij volgens
0: heel
3: mij.
0: Heel dichtbij, zeker wel. Ja, we gaan even lekker in jouw lijstje vroeten dit uur, Matthijs. En ik denk dat je het wel leuk vindt, want jij komt een beetje uit het Now This Is Music tijdperk.
3: Ja, zeker, ja.
0: Had jij ook die uit 1984?
3: Ik heb ze allemaal, Gerard. Met die
0: je hebt ze allemaal ook. Oké, dat is leuk. Ja, ik heb hem nog expres een keer geherkocht. Ik zag hem liggen en ik ja, sorry, maar die moet ik wel echt even helemaal in goede, gave kwaliteit weer op de plaatspeler kunnen leggen. En dan zet hij de naald weer aan en dan hoort hij die Unforgettable Fire van YouTube. Oh, jongens, toch. Die gaan we zeker ook draaien. Voor de rest gaat het weer alle kanten op bij jou, hè, zie ik.
3: Nou ja, het is wel afgebakend natuurlijk als je kijkt naar de jaren waar die nummers in een hit zijn geweest. Maar ik zei net al tegen je collega, ik was 8 in 1980 en 18 in 1990. En dat zijn precies de jaren dat je een muziek leert kennen die je ook op de radio hoort. En je leert artiesten waarderen. En daar is deze lijst dus ook op gebaseerd.
0: En dat zijn de platen waar je ook eigenlijk nooit meer afscheid van neemt. Die gaan je leven lang mee.
3: Nee, eigenlijk niet. Al die plaatsen van Now This Is Music, die draai ik nog steeds.
0: Ik ook hoor. En dat is helemaal niet erg. Sterker nog, ik ga ze dit uur al een beetje draaien, Matthijs. Want dit is jouw top 3000 uur.
3: Nou, hartstikke leuk. Dank je, Gerard.
0: Zet hem keihard aan in Amersfoort. En deze is alvast voor jou, want dit is ook een meesterwerk nog steeds. Split Ends. Een prachtige message to my girl.

0: Benson Boone, the mystical, magical en daarvoor Split Ends, Message to My Girl. Ja, laten we nog eens even heel ergens over hebben.
1: De fluister.
0: Ja, er staat hier gewoon een ongelooflijk olifant in die kast. Ja, ik kan er wel omheen kijken. Doe ik ook wel, dan zie ik het gezicht van Max bijvoorbeeld. Ja, maar er staat hier gewoon een groot scherm met erop een ongelooflijk bedrag. Namelijk een jackpot van 9000 euro voor de fluisteraar.
2: Kan je het wel goed zien?
0: Ja, nu zie ik het goed.
2: Oké.
0: Okay, ja. Ik hallucineer het toch echt niet. Nee. Het is echt 9000 euro. En dat is nog niet eens het enige wat je kan winnen. Want je kunt ook nog gewoon een jaar lang gratis energie krijgen van onze vrienden van Energie Kiezen. Goedemorgen. Nou, maar de vraag is natuurlijk wel, wie zoeken wij? Wie is de fluisteraar?
3: Sst. Dit is de fluisteraar.
4: Radio Veronica. Join the club.
0: Oh, mystical. Magical ook wel. Wie of wie is dit? Als jij dat denkt te weten, dan mag je het woord fluisteraar appen naar de Radio Veronica app. Dat is gratis. En dan kom je misschien wel in de uitzending straks bij Marisa. En dan mag jij een gooi doen naar de jackpot van 9000 euro.

0: Fire, och prachtig.
1: U2, het was 1984 en daar zit de orkestral hit in. Toedum, toedum. En die orkestral hit, dat is mooi, dat is namelijk een van de meest beroemde samples aller tijden. Het is terechtgekomen in een sampler uit de jaren 80, dus al die artiesten gingen gebruik. In allerlei verschillende toonsoorten uiteraard. En dat komt uiteindelijk van die Infernal Dance van Igor Stravinsky's ballet The Firebird.
2: Wow.
1: Uit 1910. Daar is deze uit voortgekomen. Nou, tot zover de muziekles. Zometeen door.
3: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
4: Deze week speel je bij Radio Veronica mee met
3: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app en pak die mega jackpot.
0: Je wint 32.000 euro.
4: Alle info radioveronica.nl.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
7: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
6: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, private banking.
10: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
11: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf 176 euro per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: batterijnetwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Harry Veronica, verkeer. 11 vertragingen op dit moment. En dit zijn de grootste problemen. De A10 Watergraafsmeer Amstel bij Amsterdam Rivierenbuurt. Komt door een ongeval, 25 minuten. A12 Den Haag Utrecht bij Harmelen, 20 minuten. En de A15 Gorkum Ridderkerk bij Hendrik Ido Ambacht. Vertraging van 37 minuten.
4: Dit is Radio Veronica.

Me Up When It Fell Over. En daarvoor, het was Queen en Radio Gaga. Het is het top 3000 uur. Veronica, vandaag het lijstje van Matthijs Richterink uit Amersfoort Centraal. En hij heeft een mooi lijstje gemaakt, heel divers. Want hij verzamelde, en doet hij nog steeds, Now This Is Music LP's. En het is tijd voor een prachtig liedje uit de jaren 80. Geschreven door B.A. Robertson en Mike Rutherford. En het lied gaat over het berouw van een zoon, over een onopgelost conflict met zijn inmiddels overleden vader. Zij hebben het nooit kunnen uitpraten. En I wish that I had told him in the living years. Mike and the Mechanics bij Veronica.

toch nog even gerickrolled op die woensdagochtend. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. En daarvoor, ach, prachtig. Stemmengeluid van Paul Carrick. En het mooie verhaal, eigenlijk het treurige verhaal. The Living Years, Mike and the Mechanics. Dit was hem alweer. Gaat dat snel, zeg. Ja, top 3000 euro. Applaus voor Matthijs Richterink uit Amersfoort. Stuur net trouwens ook even een foto van zijn hele collectie met alle LP's van Now This Is Music. Zometeen is Marissa hier. 3 uur lang en ik draai er nog eentje voor je. En met

0: Of een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
3: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: meteen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op AutoScout24.
6: Download de app en start met vinden.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
7: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
8: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
7: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
10: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
2: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carprof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof, garage voor alle merken.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws.
6: Het is 10 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. In het onderzoek naar het bendegeweld in Overasselt zijn opnieuw verdachten opgepakt. Twee mannen uit Amsterdam. De politie vond bij huiszoekingen onder meer een automatisch vuurwapen. Begin deze maand trokken tientallen gewapende mannen naar het huis van een drugscrimineel. Een beveiliger bij het huis in Overasselt werd doodgeschoten. Rijkswaterstaat is nog druk bezig met het maken van de weg in Drenthe, waar gisteren een groot ongeluk was. Twee vrachtwagenchauffeurs kwamen daarbij om het leven. De provinciale weg bij Zuidwolde lag bezaaid met brokstukken. Er is nog altijd zoveel schade dat de weg waarschijnlijk nog de hele dag dicht blijft. Een van de mannen die zondag werd opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis belde zelf de politie. Volgens Britse media gebeurden alle gewapende mannen naar het huis van een drugscrimineel. Een beveiliger

0: sinds het wordt bijgehouden. Vooral de hoge temperaturen van de laatste dagen hebben daarvoor gezorgd. Zo werd gisteren nog een weerdagrecord in Eindhoven verbroken met bijna 29 graden. Ja, ook vandaag weer zonnig. Alleen in Zeeland slechte kaarten, bewolkt, kan een bui vallen. Het wordt 24 tot 28 graden. En vanavond in het hele land kans op regen. Een blik op de weg. Er zijn op dit moment 7 vertragingen. Totale lengte van 20 kilometer. Dit zijn ze vanaf 6 minuten. Valt wel mee. Of met een bijzondere oorzaak. De A1 Amersfoort Amsterdam tussen Diemen-Noord en Watergraafsmeer. 6 minuten vertraging. De A10 Watergraafsmeer Amstel tussen Watergraafsmeer en Amsterdam Rivierenbuurt. Dat is hier dus ook in de buurt. 24 minuten is een ongeluk gebeurd. A15 Gorkum Ridderkerk tussen Papendrecht en Hendrik Ido Ambacht. Een auto met pech. Daar heb je 12 minuten geduld nodig. En de A15 Oostvoorne Ridderkerk tussen Rozenburg, Industrieterrein Pothof. En schrijft u mee, de havens 4.052.00. 8 minuten vertraging.
1: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
2: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
3: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
1: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
1: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
6: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
10: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu
13: big deals bij Keukenconcurrent.
12: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
14: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
15: Even bollen met z'n lijf.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
19: Speel mee met de Fluisteraar.
18: De jackpot staat nu op €9.000.

0: Ja, als je stem nu nog zuiver klinkt, dan heb je waarschijnlijk niet hard genoeg meegezongen met deze. Radio Veronica, Aerosmith en Crying. Ja, het nieuwe ronde van de fluisteraar, laten we hopen dat die niet eindigt in Crying. De fluisteraar. Ja, geld te winnen bij je vrienden van Veronica. De fluisteraar, het meest mysterieuze spel van de Nederlandse radio, met een nieuwe strijder. Levi uit Veenendaal, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Als jij om je heen kijkt, wat zie je dan?
1: Heel veel werkplekken.
0: Ja, je bent lekker aan het werk. Wat doe je precies?
1: Ik ben BIM-modeler, dus ik ben technisch rekenaar voor een grote installateur, Unica.
0: Oké, interessant. Nou ja, in de jackpot €9000, daar speel je voor. En trouwens ook voor een jaar lang gratis energie door Energiekiezer. Toch even benieuwd, hè, wat zou je doen met het geld? Met al die energie?
1: Nou, ik heb echt zojuist een huis gekocht, gisteren getekend.
0: Oh, gefeliciteerd.
1: Dus, dat zou eigenlijk regelrecht in de verbouwing gaan, dankjewel, ja.
0: Oh, super. Wat leuk zeg. Hey, waar staat dat huis?
1: In Renkum.
0: Renkum, oké. Nou, dan hebben we dat geografisch gezien ook weer afgetikt. Dan zien we het allemaal voor ons. En dan proberen we ons nu met z'n allen voor te stellen dat jij dat geld wint. In de hoop dat je het in je huis kan investeren. Ik heb hier nog een keer de opgave voor je. Luister goed, Levi.
2: Sst. Dit is de Fluisteraar.
3: Radio Veronica. Join the club.
0: Nou, wie zoeken wij? Welke BN'er is hier zo nasty aan het fluisteren?
1: Ik denk dat de BN'er die dit is, die komt voor mij relatief bekend voor. Ik denk dat het Wolter Kroes is.
0: Wolter Kroes? De zanger natuurlijk. Zou het Wolter Kroes zijn? Nou ja, weet je, de lichten worden gedimd hier in de Veronica-studio op woensdagmorgen 30 september om precies 10:15. Lieve jury, is Wolter Kroes het goede antwoord?
4: Jouw antwoord is... fout.
0: Ah, nee.
1: Jammer.
0: Nee, ja, we hebben Wolter wel gevraagd, maar hij kon niet. Dus nee, het is niet Wolter Kroes. Nee. helaas. Nou ja, dank je wel voor het meespelen. En ja, heel veel geluk in je nieuwe huis. Want eigenlijk kan je al niet meer verliezen als ik dit zo hoor.
1: Nee, daarom.
0: Goed zo. Nou, heb een fijne dag, Levi. Je mag het gerust nog een keer proberen, hè.
1: Super, dank je wel.
0: Dag, Levi.

denken dat je na die vijfde keer snoezen echt fit en wakker wordt. En geloven dat je lunchsalade straks die hele zak chips van gisteravond compenseert. Allebei een typisch gevalletje van What a Fool Believes. Klassiek van de Doobie Brothers hier bij jouw Radio Veronica. Zometeen een koninklijk onthaal met Prince. En dit is Samber met 12 to 12. Nou, het zijn een beetje de tijden dat ik het liefst met vriendinnen op het terras zit. Met een wijntje.

0: Marisa, dankjewel voor Prince.
1: Dat is een app die ik zojuist binnenkrijg van Leo. Nou Leo, ik kan je maar één ding vertellen. En dat is gewoon heel graag gedraaid. Let's go crazy hier bij Radio Veronica. En zometeen hoor je deze van Cher. Do you believe?
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
8: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Oh.

0: www.nl/ubi40.
1: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
2: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
3: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
8: Ja, goedemorgen. Het is 11:04, Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. En ik heb er 3 voor je vandaag. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel, daar is een ongeval gebeurd. Je hebt daar 1/2 uur vertraging. De A15 Gorkum-Ridderkerk bij Sliedrecht-Oost, 17 minuten. En tenslotte de A59 Oss-Zonzeel bij Dussen. Je weet wel, bij Hank Dussen, doe je er 21 minuten langer over.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Gerard Ekdom.
9: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
10: En nu,
9: Marisa. Met de

Ja, Frankie Goes to Hollywood met Relax bij Veronica. Het liedje werd ooit verboden door de BBC. Maar ja, bij mij en bij Radio Veronica mag natuurlijk alles. Heel goedemorgen, ik heb even een handvraag voor je. Dat kan komen omdat ik gewoon honger heb. Waar ben jij ingetuned op deze, ja, toch wel hete herfstochtend? Misschien loop jij wel met klotsende oksels buiten. Weet je, omdat jij pure gewoonte een jas had aangetrokken. Hè? Dat zijn we natuurlijk niet gewend, dat het nu zo warm is in deze tijd van het jaar. Of werk je toevallig thuis? Hè? Dat is natuurlijk wel een beetje woensdag thuiswerkdag voor veel mensen. En doe je net alsof je heel druk bent, terwijl je stiekem in de tuin op je sunlounger ligt. Hè? Ik noem maar wat, hè? Dat kan natuurlijk. Spreek wat in, of schrijf wat, of stuur een foto van je ijskoffie. Dat kan allemaal via de gratis Radio

Ik snap het, weet je. Die titel is natuurlijk niet heel gezellig, hè. Maar ja, ik denk toch, als ik dit zo hoor, dat je dan liever op de highway to hell zit dan in de file op de A2, toch? Je hoort de AC/DC bij Radio Veronica. Highway to hell. Bedankt voor alle leuke apps die binnenkomen. Bruno, die zegt, ja, hoppa, geluid op burenruzie met AC/DC. Ja, daar maak je geen vrienden mee, inderdaad, als je die te hard zet. En Lawrence is ook enthousiast. Yes, met AC/DC rockend naar het weekend. Ja, dat is waar ook. Het is woensdag, halverwege op weg naar het weekend. En Paul van der Spoel zegt, oh, heerlijk deze. Marisa, zet hem op. Nou, dat doe ik. Als jij hem ook op mij zet, dan is dat bij deze geregeld. Dennis K. Aan het eten hier, aan het avondeten met Veronica aan. Nou, Dennis, laat even weten waar jij je bevindt, want dat klinkt als een andere tijdzone. Ruud van Pel zegt, oh Marisa, ik heb vandaag zo'n drukke dag. Je moet eerst even naar kantoor, dan naar een bedlegerige klant thuis een oogmeting doen. En dan aan het eind van de middag nog een training geven aan 3 trainees. Nou, dat klinkt pittig. Ik wens je heel veel succes vandaag, Ruud. Ruud is trouwens van Paramaribo, hè. Als je denkt van, hoe zit dat? Hij woont daar. Patrick Hardebol dan nog, goedemorgen. Ik sta in de spuiterij te luisteren via mijn koptelefoon. Hé, hey. Oh, dan zit ik heel dicht bij je oor nu. Hey Patrick, hi. En John van Rooijen zegt, hey Marisa, nou, ik hang zoals elke dag aan de gevel in mijn hangbakkie in Ridderkerk op 10 meter hoogte. Het is weer heerlijk met deze muziek. Mijn dag kan niet meer stuk. Kijk, daar doen we het voor, hè. En ook Onno doet een beetje uit de hoogte, vind ik, hoor. Hij zegt, lekker. Met het raam open in de torenkraan in Utrecht. En hij stuurt er een foto bij. Nou, die man zit hoog, joh. He's so high. Je moet geen hoogtevrees hebben. Echt alle respect voor het feit dat jij dat werk doet. Ik zou het zelf niet kunnen. Als ik de trap af moet, dan denk ik al, oh, jongens. Oh. Radio Veronica met Crescent nu. If this is a

0: lastig. Maar het kan ook zijn dat alle energie zojuist je lichaam heeft verlaten.
1: Voor al die mensen heb ik zometeen goed nieuws, want ik ga deze draaien. De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
9: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
8: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
9: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
10: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
11: Zo, klus klaar?
12: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
11: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
12: Hoe dan?
11: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
12: Mag wat kosten zeker?
11: Maar 15 euro per maand.
12: Echt? Hoe heet het?
11: Ik app het je wel even.
12: Aha, Dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
11: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
10: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
13: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel 200 euro korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
14: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
15: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
16: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
17: Ja.
16: En nu?
17: Domeinnamen kopen.
16: Voor je bedrijf?
17: Ja.
16: Welk bedrijf?
17: Ja, dat weet ik nog niet.
16: Welke domeinen dan?
17: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomkoken.nl.
16: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
17: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
18: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
19: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Is korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 11 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Een vliegtuig onderweg van Dubai naar Israël is geland in Saoedi-Arabië na een ruzie tussen de piloten. In de cockpit ontstond een bloedige vechtpartij en een van de piloten zou zijn neergestoken. Passagiers hebben geholpen om de aanvaller te overmeesteren. Het toestel van Fly Dubai maakte plotseling een duikvlucht, maar is veilig geland. Na een steekpartij in Eindhoven zijn 4 van de 5 opgepakte mannen vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten. In Eindhoven werden van het weekend 2 jongens van 14 en 18 van de weg gereden en daarna neergestoken. Waarom is onduidelijk. Een van de jongens ligt nog altijd in het ziekenhuis. Een proef waarbij crackverslaafden worden behandeld met een afkikmedicijn is voorlopig gestopt. De inspectie maakt zich zorgen over de kwaliteit en heeft de productie stilgelegd. Amsterdam baalt ervan, want daar zorgen crackgebruikers al tijden voor overlast. Crack is een soort cocaïne die niet gesnoven, maar gerookt wordt. En FNV-baas Hans Spekman denkt dat hij volgende week met de werkgevers gaat praten over de sociale zekerheid. De vakbonden voerden de afgelopen tijd massaal actie tegen het kabinetsbeleid. Zo werd er gestaakt in het openbaar vervoer. Waarbij crackverslaafden worden behandeld met een afkikmedicijn is voorlopig

0: bedoel, het is natuurlijk wel bijzonder dat dat aan de gang is vandaag. 24 tot 28 graden. Lekker man. Oké, hallo. Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. 5 vertragingen, ik heb de langste 3 voor je. A12 Lunetten Ouderijn bij Lunetten 33. En de A58 Eindhoven Tilburg bij Best. Auto met pech, 11 minuten vertraging. En tenslotte de A58 Ossonzeel bij Dussen. 29 minuten in de rij.
1: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je dus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Een apparaat om je heg te snoeien. Deze week spelen wij Wouter Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
8: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van 50 euro.
7: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
9: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
7: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
12: Speel mee met de fluisteraar.
13: De jackpot staat nu op 9200 euro.

0: Friday, a.k.a. Last Friday Night hier bij Veronica. Goedemorgen. Geïnspireerd door een echte wilde vrijdagavond die eindigde in Adam/Eva-kostuum door een park heen rennen. Ja, ik heb dat soort dingen nooit gedaan, hè, voor de duidelijkheid. Wel eens illegaal backstage geklommen bij een Foo Fighters concert samen met Arjen Lubach. Maar weet je, verder gewoon geen gekke dingen.
1: De Fluister.
0: Oh yes, de fluisteraar is los. Het is eigenlijk vrij simpel. Herken de stem en pak de jackpot en een jaar lang gratis energie door Energiekiezer. De jackpot staat momenteel op €9.200 en ja, hij stijgt bij elk fout antwoord. Dat bedrag kan zomaar van jou zijn als jij herkent welke BN'er er fluistert. Spits je oren, dit is nogmaals de opgave.
1: Sst. Dit is de fluisteraar.
2: Radio Veronica. Join the club.
0: Nou, heb je hem herkend? Zeg je van, nou, ik denk wel dat ik het weet. Of wil je een gokje wagen? Dat mag natuurlijk ook. Gewoon even het woord fluisteraar appen naar de gratis Radio Veronica app. Zo simpel is het. En nou ja, misschien spreek ik jou dan over een klein uurtje hier bij Radio Veronica. Zou toch mooi zijn, hè? Dat je gewoon lekker de woensdag af kan maken. Met dat bedrag gestort op je bankrekening. Ben wel benieuwd wat je ermee zou doen. Ik weet wel wat ik ermee zou doen, denk ik. Ja, gewoon lekker op vakantie.

Ja, joh, ik wist niet dat ze konden zingen, hoor, die Javaanse jongens. Maar hier het dampende bewijs. Like the way I do, hoorde je van de Melissa Etheridge. Ja, de vrouw met de stem alsof ze een bak grind naar binnen heeft gewerkt, hè, als ontbijtgang. Scheutje whisky erbij om het weg te spelen.

Ah, ja, omdat de woensdag nu eenmaal lekkerder is, gaan we met een klein beetje glitter eroverheen. Hè? Het meest perfecte popliedje ooit gemaakt volgens vele mensen. Ja, want als je dit hoort en je voelt niets, slecht nieuws, dan ben je waarschijnlijk een printer.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Premier Padel in Rotterdam.

0: Plus.nl. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
1: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
3: Honda, the power of dreams.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien, 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
8: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
9: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
11: Ja, goedemorgen. Het is precies 11:30. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A15 Ridderkerk Oost-Voorne bij Benelux. Daar is de weg afgesloten. Het komt door een geschaarde aanhanger. Het verkeer kan omrijden via de Botlekbrug. En de A58 Eindhoven-Tilburg bij de brug over het Wilhelmina-kanaal 13 minuten langer. En dan de A59 Ossonzeel-Waspik. Een kwartier.
12: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van Wout en Frank.
12: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
13: En nu
12: Marisa. Met de

0: spontaan afgebrokkeld door de suikerzoete tekst van Malay. Het kan natuurlijk ook zijn dat je er spontaan diabetes van gekregen hebt. Het is echt wel heel zoet, maar ook wel heel mooi, toch? Build the Last, Malay hier bij Radio Veronica. Zometeen bestil naar S-Express en de team from S-Express.
1: Enjoy this trip.

Die samen met Michael Jackson. Michael Jackson die mocht zelfs verhaaltjes voorlezen aan de kinderen van Paul McCartney. Ik weet niet terugkijken of dat nu zo'n goed idee was. Maar in ieder geval, het ging helemaal mis. Het ging helemaal mis, want wat gebeurde er? Michael Jackson kocht de rechten van de liedjes van de Beatles. En Paul McCartney had ze zelf zo graag willen terugkopen van de platenmaatschappij. Dus toen verdampte die vriendschap. En dat is natuurlijk ook niet zo gek. Want lieve Michael Jackson, mocht je dit horen, wat een matenaaierij. Oké, zometeen heb ik een plaat voor je. Dit is Incognito en die komt er zo lekker in. Nee.

0: Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/ubi40.
1: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
2: Allsafe geeft ruimte.
3: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen.

0: €6,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
2: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
9: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
10: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
11: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
10: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
12: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
14: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 12 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een vliegtuig dat van Dubai onderweg was naar Israël is ontsnapt aan een ramp nadat de piloten met elkaar op de vuist gingen. Het vliegtuig maakte plotseling een duikvlucht. Er wordt onderzocht of het een bewuste actie was. Een van de piloten is na de vechtpartij met behulp van passagiers overmeesterd. Het toestel is veilig geland. De jongeren die gisteravond meededen aan het geweld in Arnhem zijn uitgeprocedeerde asielzoekers, meldt de Gelderlander. Burgemeester Marcouch haalt hard naar ze uit. Hij zegt dat de opgepakte jongeren snel het land uit moeten. In de Arnhemse binnenstad zou een grote ruzie zijn geweest. Daarbij werd gevochten en gestoken. Er is nogal wat mis met de voedselveiligheid bij zomerse horeca, zoals strandtenten. Toezichthouder NVWA heeft tijdens warme dagen extra gecontroleerd. 2/3 van de horecabedrijven had de zaakjes niet op orde. Inspecteurs zagen bijvoorbeeld vliegen in de keuken en eten dat niet op de goede temperatuur werd bewaard. En de Duitse politie houdt een grote actie tegen een witwasnetwerk en een motorbende. Het zou gaan om de Hells Angels. Er worden zo'n 100 locaties doorzocht door de politie. Niet alleen in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije. In het onderzoek is ook voor bijna 50 miljoen euro aan spullen in beslag genomen. Het Veronica Weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig. Het wordt 24 tot 28 graden. In Zeeland en Zuid-Holland vanmiddag regen. Vanavond kan het in het hele land regenen. In het oosten kan het daarbij stevig doorplensen met ook onweer.
18: Oh nee. Oké. Nou, dan weet ik dat ik een regenjas mee moet nemen vanavond. Dankjewel. Dankjewel, Mario. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. We beginnen bij de A1. Hengelo-Osnabrück. Beide Lutten. 6 minuten vertraging. Maar rijden gewoon even af bij de Lutten. Want er zitten echt alleen maar leuke tentjes. De A15 Ridderkerk-Oost-Voorn. Bij Benelux. Afrit afgesloten daar. Geschaarde aanhanger. Verkeer. Je kan omrijden via de Botlekbrug. En tenslotte de A58 Eindhoven-Tilburg. Bij best 27 minuten.
21: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
22: Zeker weten.
21: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
23: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
24: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
23: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
25: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
26: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
27: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
28: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
29: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
30: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
31: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfstalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
29: Ver, daar worden koopjesjagers wijzer van.
30: Alles voor muren met

0: een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
3: Speel mee met de Fluisteraar.

0: Tina Turner en Private Dancer hier bij Veronica.
1: Welke luisteraar herkent de fluisteraar?
0: Ja, goedemiddag. Het is Marisa hier, half mens, half bankier. Ik mag €9.200 weggeven, plus een jaar lang gratis energie van de energiekiezer. Nou, wat moet je daarvoor doen? Het is eigenlijk heel simpel. Slechts een voor- en een achternaam noemen. Nou, ik zou zeggen, dat moet lukken, toch? Ja, weet je, dat zit wel een klein addertje onder het gas, want het moet wel de juiste voor- en achternaam zijn, namelijk die van onze fluisteraar. Pascal de Haas, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Oké, wat doe je op dit moment?
2: Ja, ik zat een beetje radio te luisteren eigenlijk. En verder niet veel bijzonders.
0: Nee, niks bijzonders. Ik bedoel, het is toch te gek dat je radio aan het luisteren bent. En nou ja, goed, de jackpot is best wel lekker, toch? €9.200. Ben je dan al een beetje aan het fantaseren wat je zou kunnen doen met dat geld, Pascal?
2: Ja, ik heb nog wel gaatjes te vullen. Mooie vakantie zit ik weer aan te denken.
0: Lekker.
2: Ik wil een nieuwe salontafel met stoelen.
0: Oh, ja. Nee, ja, gewoon lekker voor de inrichting. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon een heel nuttig doel.
2: Ja.
0: Want wat staat er nu dan? Toch even benieuwd. Ik bedoel, hoe lang staat het er al en wat is het precies?
2: Ja, er staat nu nog een tafel die heb ik. Die is echt wel aan vervanging toe. Ja. Die is een paar keer oververfd.
0: Ja, weet je, ik zeg vaak tegen mensen: ik gun het je zo. Maar als ik dit hoor, er zijn weinig mensen die ik het meer gun dan jij met een tafel die je al een paar keer overgeschilderd hebt. Luister nog even een keertje met me mee, lieve Pascal. Dit is de opgave.
1: Sst. Dit is de fluisteraar.
3: Radio Veronica. Join the club.
0: Oké, voor een gloednieuwe tafel. Papa needs a new table. Wie is dit, Pascal?
2: Ik dacht dat het Robert ten Brink was.
0: Robert ten Brink. Dr. Love.
2: Dr. Love.
0: Onder andere. En ja, de mensen van mijn generatie kennen hem natuurlijk ook nog van het Jeugdjournaal. Ik hoop het voor je. Ik ga het meteen vragen aan de jury. Ik ga je niet langer in spanning laten. Lieve jury, is het Robert ten Brink?
4: Jouw antwoord is... fout.
0: Nee!
2: Jammer.
0: Oh, dat vind ik echt jammer. Nou ja, weet je, ik kan je wel wat schuurpapier opsturen. Dat je je tafeltje schuurt en misschien hem toch weer een keer een nieuw lakje eroverheen doet.
2: Nog een nieuw potje verf.
0: Nieuw potje verf erbij. Ja, dat kan ik doen hoor. Ik kan er gewoon een mooi bouwpakket voor je van maken. Of zeg je van nou, laat maar.
2: Nee, dit is goed zo.
0: Ja, dat dacht ik al. Een beetje matige prijs natuurlijk, een potje verf en wat schuurpapier. Hey, maar luister nu, lieve Pascal, dankjewel voor het meedoen. Stel je nu voor dat jij nog een nieuw idee krijgt, app dan vooral weer fluisteraar. En dan mag je gewoon weer meedoen. Goed?
2: Komt helemaal goed.
0: Oké, nou, fijne dag. Doe ze de groeten daar in Emmen. Dames en heren, het was...

als een cool love hurt van Nazareth. Ze zijn trouwens live, hè, binnenkort. Op 14 april om precies te zijn in de Q Factory in Amsterdam. Dus mocht je daarbij willen zijn, dan weet je nu waar je de tickets moet scoren. En dit is Douwe Bob, de man die tijdens optredens het publiek trakteert op een paaldans, of je nu wil of niet. Ik zag hem laatst live in Enschede. Toen claimde hij ook weer de dichtstbijzijnde stijgerpijp. Maar net

Barry Manilow en zijn Copacabana. Toch het bewijs dat een avond uit in 1978 behoorlijk uit de hand kon lopen. Nou, luister, ik weet dat je hem hebt omgehangen, maar hij kan de kast weer in die Vader Boa. En Lola die heeft de laatste cocktail op, dus we gaan zo meteen naar de Red Hot Chili Peppers. Ja, dit is toch wel echt een van hun...

0: het dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
4: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
5: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
3: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei doei
7: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
12: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
14: Oh, de snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap...
16: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
17: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
18: Goedemiddag, het is net 11:30 geweest. Ik ben Marisa, je luistert naar Radio Veronica. En ik heb voor alle mensen onderweg het verkeer door Flitsmeister. De A1 Hengelo-Osnabrück bij Oldenzaal Zuid, 5 minuten extra. De A15 Ridderkerk-Oost-Voorne bij Benelux, 22 minuten extra. De weg is daar afgesloten, dat heeft alles te maken met een geschaarde aanhanger. Het verkeer kan het beste rijden via de Botlekbrug.
19: Dit is Radio Veronica.
20: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
19: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
20: En nu,
19: Marisa,
18: met een...

Madonna dit liedje geloofwaardig kon zingen, maar hij blijft wel lekker natuurlijk, hè? Like a Virgin, hier bij Radio Veronica. Oké, ik heb de moeder alle rapnummers voor je klaarstaan. Dat is natuurlijk deze van de Sugar Hill Gang. Het origineel duurt 11 minuten 49 seconden op 12 inch. Ik heb gewoon de radio-edit. En alle amateur-rappers van Nederland, je mag nu los!

bericht van Kelly via de app. Die zegt, nou, dit is oprecht een van mijn favoriete nummers van John Mayer. Nou ja, heel graag gedraaid, lieve Kelly. Je hoorde Heartbreak Warfare. Zometeen is die hier. The man, the myth, de Rob Stenders. Samen met Caroline en zijn hele team. En Siets natuurlijk ook. Waarom ik Siets nog niet gezien? Siets, jongen, kom naar de studio toe. Dan kunnen we even bijkletsen. Tof dat je luistert naar Radio Veronica. Kim Wilde en The View from a Bridge.

0: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
4: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
5: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
4: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
5: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
3: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
9: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
10: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
11: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je dus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
13: Even bollen met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
13: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
15: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
14: Verschillende soorten nepnieuws. Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
16: Ik hou er niet meer bij.
17: Als het nieuws je overspoelt... Bied NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
18: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
19: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream.

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij CanalPlus. Ga naar canalplus.nl.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 1 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Sjiet Schroskamp. Israël denkt dat een terroristische actie is voorkomen. Dat meldt een Israëlische krant na het nieuws over een vechtpartij tussen twee piloten in een toestel dat vanuit Dubai onderweg was naar Israël. Een van de piloten probeerde mogelijk het vliegtuig te laten neerstorten. Dat werd voorkomen door ingrijpen van passagiers. Oppositiepartijen zijn niet blij dat flinke bezuinigingen op onderwijs dreigen als het niet lukt om een deal te sluiten met vakbonden en werkgevers over de uitkeringen. Het kabinet houdt die bezuiniging achter de hand voor als het geld nodig heeft, staat in de plannen voor de begroting. Volgens D66 is het maar een voorstel van een overijverige ambtenaar. En de NS is het niet eens met de spoorwegvakbond dat medewerkers in de trein beter moeten worden beschermd tegen agressieve reizigers. De NS is het wel eens. Zei ik niet eens, is het wel eens. Toch is er volgens de NS al het een en ander gedaan om de treinen en stations veiliger te maken. Zo krijgen alle hoofdconducteurs dit jaar een bodycam en hebben servicemedewerkers als proef een wapenstok. Het weer dan steeds meer bewolking met in het zuidwesten de eerste regen. Het is 22 tot 28 graden. Vanavond ook in de rest van het land regen. Op de weg eigenlijk maar één file die opvalt. Dat is de A15 Rotterdam-Europoort voor Spijkenisse. 23 minuten door opruimwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht en een compleet overzicht. Kijk je in de app van Flitsmeister.
6: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
9: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die al

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
5: Lekker eten en op de kleintjes letten met Amazon.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp.

0: Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
1: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Speel mee met de fluisteraar.
4: De jackpot staat nu op 9.400 euro.
5: Wauw, geweldig. Wow.

0: na te denken of ik dit nog wel aan of af zou kondigen. Want dat heeft geen enkele zin als je dit nog niet kent.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik zou het gewoon niet doen.
0: Ik laat hem een keer gaan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar zeg even voor wie die was.
0: Hij was in elk geval voor Gerrit Verbree.
1: Ah.
0: En die had hier zin in. Het is toch ook wel zo opgevoed in mijn hoofd dat ik toch wil zeggen nu dat hij het is. Maar dat is niet zo.
1: Zeg het gewoon niet.
0: Monty Python's Flying Circus, zeg ik. Life of Brian. Meer zeg ik niet. The Summer of 69. Tot aan de 3 uur vanmiddag is de muziek helemaal van jouw hand. Tenminste, daar hopen we op. Wat wil je horen?

0: RR Express van Rolls Royce. Want het zal ongetwijfeld RR zijn. RR.
1: Gok, heb ik al wel gedacht.
0: Ja, was voor Fred, want Fred heeft hem aangevraagd. Bedankt nog, Fred. En Kees, bij voorbaat excuses voor het volgende. Ja.

0: Kees die heeft zich gisteren gebeld. En die zei, mijn dochter is vandaag jarig. Die wordt 18 jaar oud. Dat is natuurlijk een echte mijlpaal. Billie Eilish kunnen we allebei enorm waarderen. Zouden jullie dan alsjeblieft Bad Guy willen draaien voor Aukje? Alvast bedankt, zegt Kees Verwijs. We hebben hem gisteren net niet meer gehaald, Kees.
1: Nee, we waren er wel de hele tijd mee bezig.
0: Ja, Kees, dus ik verwijs even naar gisteren. Ik hoop dat we nog net op tijd zijn met Billie Eilish.

0: alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Dit is niet de fluisteraar, overigens, dat je het weet. Ik denk dat het antwoord Billie Eilish is, maar het klopt nu wel. Je krijgt er ook wel energie van als energiekiezer, maar het is nog geen 9400 euro. Overigens gaan wij de fluisteraar straks pas even spelen.
2: Ja.
1: Dus we inventariseren nu vooral de muziek. En ergens vanaf, nou ja, wat zal het zijn, 5 voor beginnen we ons weer druk te maken over de fluisteraar, want dat spelen we dan ietsje later.
2: Zo is het.
1: Vorige week heb ik jullie voorgelegd de nieuwe single van de Simple Minds. Of je die nog wat vaker op de radio wilde horen, het is een beetje een soort kraak- of smaakkopie. Daar hebben we toen van gemaakt Keur of Keur af, in het kader van Jim Keur. Nadat de vergelijking eerst wat moeilijker was, bleek toch Keur en Keur af beter te zijn. En iedereen wilde hem. Simple Minds, de nieuwe Beginner's Boys heet hij.

0: ik dan ook wel weer geinig aan vind, is dat toch veel mensen er iets in horen. En dingen die ik er nog niet in gehoord had, maar nu ik het weet, hoor ik het er ook in. Het lijkt een beetje op New Order, zie ik net binnenkomen.
1: Ja, dat is een pret, ja. Eens. Ja.
0: En dan zegt Lianne, die zegt, hey, doe mij ontzettend denken aan de Fontaines DC.
1: Ja, verdomd!
0: Zitten dat toch eigenlijk weer helemaal aan de andere kant? Maar het past inderdaad wel. Dus ergens in mijn hoofd begint nu ook, zoals met die fluisteraar, dat als je iemand een naam noemt, dat je denkt, ja, dat klopt wel. Ja. En ook heeft het wel wat weg van U2. Sterker nog, of we de nieuwe van U2 ook even willen draaien, zegt jij die toevallig?
1: Nee, ik zoek. Ik zag hem voorbij komen, maar er komt veel binnen. Harco,
0: dat is hem. Oké, goed. Nou, verder zegt René, jammer genoeg niet zo goed als Vision of Love. En jullie niet draaiden wel kaarten bemachtigd voor het concert. En Milja heeft nog een andere leuke woordspeling op Jim Kerr, afkeur of goedkeur, lekkeur.
1: Goeie, lekker.
0: Ja. Hebben we, Martin wil nog wat kwijt over die RR Express van Rolls Royce. Vrienden, vriendinnen van Veronica, die is leuke nummer over een trein. Ik ben toevallig conducteur bij de stoomtram. De stoomtram. Horen, medemblik en ik mag zaterdag weer.
1: Cool.
0: Laat even weten, Martin, hoe laat. Dan proberen we degene die daar op dat moment zit even iets voor je te laten draaien.
1: Ja.
0: Dat is alweer leuk. We lijken wel luier, want we hadden net Billy. We hebben nu weer een Billy. Een Billy's luier. She's always home.

0: goede huizen komen om het hem te laten zingen nog, Billy Joel. Want hij is niet meer bij haar, zijn geest. Hij zegt, dit is een liedje, ik weet dat het voor veel mensen iets betekent. Dus heel af en toe wil ik het nog wel eens zingen als het per se moet.
1: Ja.
0: Maar ja, weet je, ik doe een boodschappenlijstje. Als ik She's Always a Woman zing, dan denk ik eigenlijk, doe maar een broccoli, doe maar...
1: Ik vind het heerlijk dat hij dat gewoon zegt.
0: Ja, hij voelt er niks meer bij.
1: Hey.
0: Wij nog wel, hè?
2: You ever heard about that?

0: In the Funky Now. Blijf toch lekker deze Mesmerized van Faith Evans en Freemasons. Is aangevraagd door Vincent. Er is nog wat post binnengekomen over die nieuwe van de Simple Minds. Het is best wel leuk, hè?
1: Ja, leuke post ook. Ja. Volkert die zegt het is echt Simple Minds met vier hartjes. En Ingrid de Baken is denk ik zijn vrouw. Want die zegt dit is echt Simple Minds met vier hartjes. Dus ik zou me voorstellen dat deze twee elkaar ontmoeten.
0: Dat zou ik kennen,
1: ja. Katelijne Lieshout zegt ik vind het nummer van de Simple Minds dan weer heel erg lijken op iets ouder werk van ze. Home van het album Black and White uit 2005. En ik zag nog een heleboel berichten. Keurgoed. Dus ja, hij valt lekker.
0: Ja, ik vind het ook weer een van de echte lekkere Simple Minds.
1: Ja.
0: Ja, wat gebeurt er allemaal nog in het postvak? Sebastian die wil nog even weten als je op 25 april een t-shirt gewonnen hebt. En die is er nog niet. Wanneer denk je dat die dan komt?
1: Ik vind het een hele valide vraag, Bastiaan. En ik zou zeggen, ik ga eens even in de administratie hier duiken.
0: Ja.
1: Want dat kan natuurlijk niet.
0: Come as you are is wel een goed antwoord erop.
1: Ja.
0: Nirvana is aangevraagd door Misha. Dan heb ik verder nog wat voor de White Stripes. Seven Nation Army. Is iemand kennelijk die America's Got Talent gewonnen heeft met een geweldige uitvoering van Seven Nation Army.
1: Oh.
0: Maar toch wil hij de versie horen van de White Stripes.
1: Ja, dat is Wilco. Ja. Ja.
0: Komen we misschien even toe. Eerst even de reclameminuut. Ziet wat heb je na de reclameminuut? Het
2: gaat over straffen tegen mensen die geweld plegen tegen hulpverleners.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
1: Het is iets over 2:30.
2: Ja. Ja.
1: Siets, heb jij van ons het allerlaatste nieuws?
3: Bij geweld tegen hulpverleners gaat justitie zwaardere straffen eisen. In de nieuwe richtlijn wordt om de dubbele straf gevraagd ten opzichte van hetzelfde misdrijf tegen andere mensen. Dat meldt justitieminister Van Wil. Een gevangenisstraf moet het uitgangspunt worden bij geweld tegen hulpverleners en niet een boete of taakstraf.
1: Uitstekend idee. Caroline, is er iets fout gegaan? Want Ingrid die meldt zich, die zegt het is helemaal niet mijn man en dat is helemaal niet wat ik heb geschreven.
2: Nee, ik heb gewoon 2 keer Ctrl-V gedaan achter dezelfde 8 andere namen. Oh, ja. Ingrid zei namelijk helemaal niet iets met 4 hartjes en wat een lekkere Simple Minds. Die zei, lekker Nimmet van Simple Minds.
1: Oh, ja.
2: Maar zo goed als in de jaren 80 is het niet meer.
1: Ik wil gewoon Nimmet zeggen, dat is een tikkie gemeen is het wel.
4: Oh, ze had zich al verbeterd.
1: Ja.
2: Ik vond Nimmet gewoon gezelliger.
1: Ook gezelliger, ja. Ziet wie, hoe is het op het Nederlandse wegennet? Het lijkt mij, maar dat is optisch, rustig.
3: Het is ook echt rustig. Er zijn 2 korte files die nog wel opvallen op de A15. Gorkum richting Rotterdam voor Papendrecht 5 minuten. Andere kant Rotterdam-Europoort voor havens 6200-7000 ook 5 minuten.
1: Dat het aantal kilometers al. Nee. Het aantal

0: White Stripes en Seven Nation Army. Heb jij je een beetje zitten zoeken toevallig en ook gevonden?
1: Uiteraard, ja, ja, ja. Het staat over het hele wereldwijde web, want ze ging full rockstar, Nene Royal, zowel op de gitaar als zingend. Ik laat even horen.
0: Zo.
1: Ja.
0: Zo, lekker hoor. Bijna niet mogelijk, toch hoor ik het publiek eroverheen.

0: mag uitkomen,
1: ja,
0: toch?
1: Ja. Ja, dit is zeker goed, ja. America's Got Talent gewonnen. Dankjewel Wilco. En ook fijn dat we de White Stripes weer eens horen. En Seven Nation Army. Dan zijn we bij Mark Thijssen. Die zegt, hey, we gooien die corne. Deze heb ik lang niet meer gehoord. Dusty Springfield met In Private. Knallen hoor. Zou deze gedraaid mogen worden? Waarom zit jij te lachen?
0: Ja, om Veronica.
1: Of Veronica, ja. Ja. Hij heeft het dan weer met een H. Heeft hij het geschreven? Dus ik denk, ik probeer een beetje zoals hij het geschreven heeft, het uit te spreken.

0: Seals, gelukkig was ze. Ze werd opgeraapt door de mannen van de Pet Shop Boys. En ze had weer een carrière. Een carrière die ze natuurlijk verdiende ook.
1: Zeker.
0: Sowieso Dusty Springfield. Wat een bonusheldin is dat. In Private, aangevraagd door Mark Thijssen, die ons vriendelijk bedankt voor het draaien. Jordi Brouwer, geen familie van?
1: Nee, zeker geen familie van. Nee, alhoewel, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Nee.
0: Je hebt ook verre familie die niks met jou te maken hebben.
1: Ja.
0: Of waar je die van weet.
1: Nee.
0: Ze heeft ook met Linkin Park opgetreden in de finale. Was ook erg vet. Oh, in de finale van America's Got Talent. Dat ging over die mevrouw uit...
1: Nene Royal
0: uit America's Got Talent. Dan gaan wij je nu Ise even vragen. Ise. Hallo, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Ise. Hi.
2: Hallo.
0: Je hebt twee hele leuke broodplankjes bij ons ingeleverd. Brad en Baby I'ma Want You of Make It With You. Wij kunnen zelf niet kiezen.
2: Ja, klopt. Hè?
0: Dus of jij dan, Ise, wil jij kiezen?
2: Ja, ik vind het een hele lastige. Ik vind het echt allebei prachtige nummers.
0: Ja.
2: Ik denk dan toch Baby I'ma Want You.
0: Oké. Okay.
1: Nou, applaus.
0: Applaus.
1: Zo'n goede keuze.
0: Ja, ja. Ik heb ze alle twee klaargezet, dus ik kan ze ook snel instarten.
2: Oké, helemaal goed.
0: Dankjewel. Omdat wij het niet konden, Ise, dankjewel voor het kiezen.
2: Ja. Dank u wel.

0: is fijn om weer eens te horen deze jaar. Ja, die komen uit de categorie lang niet meer gehoord. Baby I'ma Want You van Brad.
1: Stenders. Ego. Dit.
0: Amanzi. Een powervrouw heb ik net geleerd.

0: Amanzi en I gave you grace. Misschien is ze binnenkort bij Gerard Ekdom te bewonderen in de ochtend.
1: Leuk.
0: Proberen we haar te laten lunchen, zodat ze dan hier ook nog is.
1: Dat zou tof zijn.
0: Ah, blijf nog even. Oh, ja. Heb je dit al gezien? Oh, heb je dit al gehoord? Ja. Even kijken. Ja.
1: En je mag nog heel even terugkomen op Ise, want er zijn een paar mensen die daar echt op reageren. Die zeggen, wauw, zo'n jonge vrouw en dan zo'n smaak.
0: Wat?
1: Blown away.
2: Geweldig.
1: Wauw, geweldig. En Evelien van Hengst die zegt, oh, deze van Brad is fijn. Zegt, dat is echt jeugdsentiment. Dus die is niet helemaal van de leeftijd van Ise, Evelien, maar meer van onze leeftijd. Maar, zo zie je maar, overal zit een beetje lol in.
0: Je weet dat hier in de studio de leeftijd ook divers is, hè?
1: Ik kan het even over jou en mij opstellen.
0: Over jou en mij. Ik word graag wat jonger ingeschat, dus dat is fijn. We gaan naar de track van Ronnie Robijn. Die wilde graag Pearl Jam horen en Black.

0: Ja, ik ga Ed bellen. Moet weer een staand einde aan.
1: Je zag mijn ogen, hè? Wie zet er nou een fade-out aan het eind van deze plaat?
0: Zo'n spektakel.
1: Ja. Hoe kan dat? Ja.
0: Ik bel Ed. Bedankt. Doe dat voor ons. En dan moeten we alleen niet zeggen dat hij het gedaan heeft. Voor de rest zit hij er nooit mee. Pearl Jam en Black, aangewacht door Ronnie Romein. Dat is trouwens wel geinig, onze Ed. Die heeft laatst, toch weet ik veel hoeveel van die gitaristjes bij elkaar weten te krijgen. Ja. Ergens op een groot station. Het waren er geloof ik wel honderden.
1: Nee, joh.
0: Die John Mayer speelde.
1: Oh, wat fantastisch.
0: We weten Ed van vroeger nog. Dat is wel een creatieve jongen. Ja,
1: ja zeker. Ed Struijlaert, hè?
0: Ja, daar hadden we het over. Is goed dat je het zegt. Nee, Eddie verder.
1: Ja, precies.
0: Ja, ik kan een keer dat we nu even bellen. Ed wel even. Je denkt Eddie Vedder.
1: Ja, ik denk, vul hem even aan.
0: Nee, het is de Nederlandse Eddie Vedder. Eddie Struijlaert. 9400 euro en een jaar lang gratis energie van de energiekiezer. Dat hebben wij voor jou in petto als je weet wie deze fluisteraar is.
2: Sst. Dit is de fluisteraar.
3: Radio Veronica. Join the club.
0: Als je enig idee hebt, of je wilt straks gewoon gokken, wilt gokken, je bent van harte uitgenodigd via de app van Radio Veronica. Fluisteraar app als het kan.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Veronica.
6: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
7: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerber can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
8: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
9: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
7: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
10: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
11: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
12: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
7: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18.
16: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
17: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
18: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
19: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybrid. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
1: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niet.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 2:00.
14: Goedemiddag, ik ben Siets Roskam. Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij op een Voltterras in Amsterdam vrijdag was niet willekeurig. Volgens justitie werd een gevangenismedewerker gedood door een 37-jarige man die het slachtoffer aansprak over iets uit het verleden. Het parool meldde eerder dat de verdachte al jaren berucht is in verschillende wijken in Amsterdam-Noord. Hij kende het slachtoffer uit de gevangenis van Zaanstad. Er wordt steeds meer duidelijk over een steekpartij in Arnhem gisteravond. 3 mensen raakten gewond, 1 van hen is minderjarig en raakte zwaar gewond. 8 jongeren zijn aangehouden. Volgens verschillende media was er een ruzie tussen Syrische asielzoekers van wie de meeste hier niet mogen blijven. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft het bij de Gelderlander over een bekende groep die hij het land uit wil. En de vechtpartij in de cockpit van een vliegtuig onderweg van Dubai naar Tel Aviv wordt door Israël gezien als een terreurdaad. Een van de piloten zou de ander hebben neergestoken om het vliegtuig bewust te laten neerstorten. Met hulp van passagiers werd dat voorkomen. Beide piloten zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht nadat het toestel veilig landde in Saudi-Arabië. Het weer dan. Het raakt op steeds meer plekken bewolkt. Vanuit het zuidwesten al de eerste regen. 22 tot 28 graden is het met vanavond ook in de rest van het land regen. Op de weg nu nog rustig. 2 files die een beetje opvallen. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Beest. 7 minuten extra. En op de A15 Gorkum-Rotterdam voor Hardingsveld-Giessendam. 6 minuten. Compleet overzicht bij Flitsmeister.
15: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm. 1 plus 1 gratis. Aha, verse pasta's en pastasauzen. Ook 1 plus 1 gratis. En aha, roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart. 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en pes. En aha, roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart.

0: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Een apparaat om je heg te snoeien. Deze week spelen wij Wout en Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
3: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van €50.
2: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
4: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap? Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
8: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
9: Speel mee met de Fluisteraar.
10: De jackpot staat nu op €9.400.
11: Wauw. Geweldig.

Friday with Mercury. En Invisible Man is aangevraagd door Barend Jan de Ruiter. Veden wil nog even over Pearl Jam zeggen. Geweldig. En ja, ik heb hem de hele week al aangevraagd. Dus dank je wel dat hij dan nu toch een keer gedraaid wordt. Black van Pearl Jam. Dus die bedankt dan weer de nieuwe aanvragen. Dus ja, dat is goed. Ja. Tot aan 3 uur vanmiddag is de muziek van jouw hand. We zijn heel benieuwd wat je voor ons in petto hebt. Laat het even weten via de app van Radio Veronica. Wij zitten hier met z'n allen mee te lezen. En gaan zo meteen ook even een fluisteraadje spelen. Maar we zijn alvast aan het inzamelen, want we hebben al een kalender.

0: staat ook nog Valerie. Is bezongen door de Zoetons. Als je het hele verhaal over Valerie wil horen en Valerie zelf in beeld wil zien, Leo Blokhuis heeft een mooie Top 2000 de Go-Go documentaire erover gemaakt. Er zit alles al in.
1: Welke luisteraar herkent de fluisteraar?
0: Mooi rijmschema. Welke luisteraar herkent de fluisteraar? Ik hoop toch zo ontzettend dat Tim Fleskes uit de Zomeren de man is die het weet. Tim, hallo, goedemiddag.
2: Ja, dat hoop ik ook natuurlijk. Ja. Goedemiddag.
0: Ja, het gaat best wel om, laten we zeggen, een aardig bedrag. €9400 en een jaar lang gratis energie. Dat krijg je dan van onze vrienden van Energiekiezer.
2: Dat is tegenwoordig ook al heel veel geld.
0: Ja, man, het is 2 keer €9400. Ja.
3: Nou,
0: ja. Nou ja, ik ben benieuwd. We laten hem nog één keer horen. Dan zou je nog van gedachten kunnen veranderen. Maar ik vind het toch altijd interessant om te weten, hoe zelfverzekerd ben je op een schaal van 0 op 10?
2: Ja, in principe, ik denk dat ik het geld al kan uitgeven.
3: Hou ervan.
2: Beetje zelfvertrouwen. Hè?
0: Dat gaat heel goed. We hebben hier het actieve jurylid Geneviève.
3: Bijna, zonder R.
0: Rolex Silke Gabriela op rechts, die schaamt zich inmiddels echt voor me. Hoe vaak wil je dit te horen, jongen? Geneviève?
3: Hey.
0: Nee, Tim, ik probeer je alleen maar een beetje te laten ontspannen, dat begrijp je.
2: Ja.
0: Ik ga hem nu een keer laten horen.
1: Sst. Dit is de fluisteraar.
4: Radio Veronica. Join the club.
0: Tim, ga je nog van gedachten veranderen of...
2: Begin ik wel te twijfelen, maar ik ga niet voor de gedachten veranderen. Dat is meestal geen goed idee. Ik denk dat het Gordon is.
0: Je viel net op een heel cruciaal moment weg, maar was het Gordon?
2: Oh. Ja.
0: Gordon, zei
2: ja,
0: dat
2: hoop ik.
3: Gordon.
2: Ja, Gordon.
0: Nou, ik kijk wel even naar Geneviève. Zij moet uiteindelijk de knoppen indrukken en die vertelt jou of het wel of niet goed is. Ik ben benieuwd.
5: Jouw antwoord is... fout.
3: Nou, zonde.
2: Helaas.
0: Doe zo snel mogelijk weer een keer mee.
2: Ik ga doen.
3: Hij zit nog te verwerken.
0: Je zit nog te verwerken, Tim. Dat begrijp ik ook.
2: Ja, je viel even weg.
0: Oh ja, jij ook. Net op het moment dat je Gordon zei. Maar ik dacht nog ergens een te verstaan. Dus dat was hem. Nou, dan hangen we snel op voordat het gesprek nog moeilijker wordt. Tim, ik vond je wel heel fijn om even te leren kennen.
2: Ja, prima.
0: Okay. Hoi. Antwoord op de vraag van Warren Drugs. Who's that? Tim Fleskes uit de Zomeren. Hij dacht dat het Gordon was. Nu was het niet. Zou het dan Geer zijn?

0: Ja, dezelfde als die van At 17. Janice Ian en Fly Too High is aangevraagd door Justin van Linden. Kari, die meldt zich nog even. Die is onderweg naar Engeland.
1: Ja, die convention ja, queen. Die zegt,
0: Je raadt nooit hoe mijn man heet. We hebben het vermoeden dat jouw man dan Freddy heet. En dat blijkt te kloppen.
1: Ja, dat is mogelijk, hè?
0: Zijn we eruit. Ik heb overigens nog iets moois. Een leuke verrassing voor Bonanza-luisteraars. Songs in the Key of Life, 50 jaar oud van Stevie Wonder. En ik mag een paar LP's weggeven deze week. Dus als je iets hoort wat te maken heeft met Stevie Wonder, even Wonder appen.

0: Gangsta's Paradise. Ik riep nog iets in de richting van... als je denkt dat het iets met Stevie Wonder te maken heeft... met Songs in the Key of Life. Moet je maar even appen naar Veronica. Wonder. Nou, dit is wel gebeurd. Bijvoorbeeld Bart die heeft een audio-appje gestuurd... met de volgende mededeling.
1: Wonder! It is so Stevie Wonder, rip-off. Joepie.
0: Joepie. Nou ja, rip-off. Supergoed geleend door Coolio, maar inderdaad, het staat op Songs in the Key of Life, het origineel. En dan heet het geen Gangster's Paradise, maar Pastime Paradise. Het klinkt ongeveer zo.

0: Heb je goed, Bart?
1: Wauw, geweldig.
0: Wij sturen zo snel mogelijk een LP van Songs in the Key of Life. We gaan zo meteen naar de reclame. En wat heb jij na de reclame in het nieuws, Sitsi?
2: Onduidelijkheid over de bezuinigingen op onderwijs.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
6: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
0: Het is iets over 2:30. Mogen wij van jou weten hoe het zit met de bezuinigingen op onderwijs?
2: Ja, flinke bezuinigingen op onderwijs zijn niet afgesproken tussen de coalitiepartijen, zegt onderwijsminister Letschert. Daar lijkt het wel op vanwege een overzicht van de minister van Financiën met extra bezuinigingen als het kabinet de begroting niet rondkrijgt. Het wordt namelijk spannend of het lukt een alternatieve besparing te vinden na het schrappen van de bezuinigingen op uitkeringen voor werklozen en arbeidsongeschikten.
0: Was dat grapje vroeger altijd? Die is van onderwijs, maar is die ook wel van bovenwijs? Ja, zo'n oud Frits Piet grapje vroeger. Ja. Driver seat is er nog steeds tamelijk rustig op het Nederlandse wegennet.
2: Nou, langzaam komen er toch wel wat meer vertragingen in het land. 22 zijn het er nu. Het zijn de meest opvallende. A2 Utrecht-Den Bosch voor Beest 25 minuten. Na een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. Dan de A4 Antwerpen-Rotterdam voor knooppunt Zoomland 17 minuten. En door een pechgeval op de A12 Den Haag-Utrecht voor Reeuwijk ook 17 minuten extra.
0: Dankjewel. Michael, we gaan jou een plezier doen. Jij wilde een cult hit, die krijg je. De cult, She's

0: Geweldig.
1: Even zo'n ruige stem nodig van bij de cult. Wat zei je ook alweer?
2: Wauw, geweldig.
1: Caroline Rensens recenseert zichzelf.

0: Beste liedjes uit de 80s, The Cult. Als ik me niet vergis, zelfs nooit een serieuze top 40 hit geweest. Helemaal nee, niet, volgens mij helemaal niet.
1: Zal toch wel in die verrukkelijke 15 ja, één hebben gestaan?
0: Ja, ongeveer wel, ja. Chiselle Sanctuary, prachtig liedje. Michael vroeg hem aan en die is ook blij dat hij hem gehoord heeft. Dan hebben we Randall nog, of Randall. Randall. Ja, ik heb wel eens eerder afgevraagd, hè. Die zegt, die André van Duinstuk is, hadden we net even bij Invisible Man. Ja, die vind ik geniaal. Die wil ik wel vaker horen. Nou, ik heb er eentje gevonden bij Chiselle Sanctuary. Kan natuurlijk, hè.
2: Zijn we klaar voor jongens? Ja,
0: ja. Sanctuary is toch wel iets van heilig.
1: Zeker.
0: Heel blij stukje dan, hè.

Eén keer dan nog. Nee. Goed. Ja, dat blijft toch ook niet alleen in zijn tijd, maar als je het nu toch ook hoort. Het hele hoorspel wat er omheen bedacht is in dat clipje, het is vrij fenomenaal. Wat speciaal voor jou, Randall. André van

0: pacer, want anders kun je dit allemaal niet verzinnen, toch?
1: Hey.
0: Het is leuk dat draait het een klein stukje van de bimbam van André van Duin. En dan krijg je toch bijna 12 meldingen. Hoe is het met je voet?
2: Hoe is het met je voet?
0: Ja. En dat is zo'n klein, subtiel stukje wat er in dit nummer zit. Dat is zo geestig dat zoveel mensen, hoe is het met je voet? Onder andere Danny Mulder, Sjoerd Vrieswijk en Frederike. Want ergens valt die klepel op zijn tenen. Doen ze er een half nummer niks mee. En dan ineens ongeveer anderhalf minuut later...

0: Frank voor zometeen na drieën. Wat is de laatste droom die je kan herinneren?
1: Ja, ik heb een hele actieve droom. Ik had bijna bonje met mijn beste vriendin, want we gingen golven en zij was gewoon alleen maar met zichzelf bezig. En toen miste ik ook nog de trein. En in plaats van dat ik naar de baan ging, zei iemand: nee, maar dit is de trein naar Den Haag. Ik had stress. Ik werd gewoon wakker. Helemaal hyped. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, je had met je vriendin een golfoorlog.
1: Ja, ik zat in een regelrechte golfoorlog. Ja. En jij? Ja,
0: nou, de laatste droom was echt... dat was zo'n koortsdroom. Die laat ik even aan Wouter Frank over zometeen.
1: Dat wil ik zo horen in de auto.
0: Ja, het is geen touw om vast te knopen ook. Je denkt, hoe kom ik hier nou terecht? En ik moet wel een speech of zo moest ik doen. Voor een hele volle zaal. En ik stond op bij de verkeerde zaal. Dus het was een heel ander onderwerp. Heel ander. Het is
1: conferentie.
0: Conferentie, ja. Totaal verkeerde verhaal. Mensen denken, wat staat die man hier te doen? Hallucinant. Wouter Frank, wat is jullie laatste droom die je kunt herinneren? Dat horen we straks van ze. We hebben er nog eentje te gaan. Jouw rubriekje, Caroline. Ah. We hebben in het kader van de karaoke Let's Stick Together. Brian Ferry, The Only Way Is Up, Jungle Love, Time Leuk. A Far L'Amore, Come With Tattoo. Oh, heerlijk. Raffaella Cara. We hebben U96 met Club Bizarre. Ja. Zeg maar.
1: Nou, daar zat ik eigenlijk aan te denken. Want daar meldde Frank zich voor. En die zei, ik las vanochtend dat de Duitse zangeres Kadi Lange is overleden. Ze is vooral bekend van Club Bizarre. Een goede reden om dit Eurohouse-nummer. Ik dacht, nou, die stop ik in mijn rubriekje. Karel.

0: Oeh, 96 en Club Bizarre. Wat jouw bizarre droom eigenlijk, Siets?
1: Dat weet ik niet.
0: Reken er nou op dat je zo meteen die vraag krijgt.
2: Ja.
1: Ik ben er niet.
3: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker. Monica.
4: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier. 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Hans, waar liggen de regenjassen?
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
12: What a walk! Thank you,
11: abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
13: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
15: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
16: Vergeet je niet in te smeren.
15: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
17: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
18: Ja.
17: En nu?
18: Domeinnamen kopen.
17: Voor je bedrijf?
18: Ja.
17: Welk bedrijf?
18: Ja, dat weet ik nog niet.
17: Welke domeinen dan?
18: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
17: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
18: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
19: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actie.

Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.

0: Download de app en start met vinden.
1: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
2: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu
5: big deals bij Keukenconcurrent.
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 3 uur.
12: Hey, daar is Siet Roskam.
13: Goedemiddag. De gevangenismedewerker die vrijdag werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam was geen willekeurig slachtoffer, zegt justitie. Hij en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis van Zaanstad. Er ontstond een flinke ruzie toen het ging over iets dat daar een paar jaar geleden gebeurde. Er zijn steeds meer details bekend over het gevecht in de cockpit van een vliegtuig op weg naar Israël vanuit Dubai. De ene piloot probeerde de ander neer te steken en werd overmeesterd dankzij hulp van passagiers. Een dokter aan boord zou eerst de hulp hebben verleend. Ook bleken er nog 2 piloten aan boord te zijn die het vliegtuig uiteindelijk veilig hebben laten landen in Saoedi-Arabië. Voor geweld tegen hulpverleners worden voortaan strengere straffen geëist. Volgens justitieminister Van Weel mogen daders niet meer wegkomen met een taakstraf, maar moeten ze de gevangenis in. De Tweede Kamer wil dat graag. Het idee is dat justitie bij geweld tegen hulpverleners een dubbel zo zware straf eist ten opzichte van hetzelfde misdrijf tegen iemand anders. En weer een blessure bij het Nederlands elftal. Verdediger Jean-Paul van Hekken haakte af tijdens de training van vandaag en gaat terug naar zijn club Tottenham Hotspur. Bondscoach Xabi Hernandez roept geen vervanger op en gaat met 23 spelers naar Griekenland voor de uitwedstrijd van morgen in de Nations League. Het weer dan flinke verschillen met in het westen de eerste regen en 22 graden. In het oosten wat zon bij 28 graden. Vanavond in het hele land regen, morgen na stevige buien af en toe zon. Het wordt 20 graden. Situatie op de weg met nu zo'n 30 meldingen, bijna 100 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende: A2 Utrecht-Den Bosch voor Beest. 20 minuten na een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. Een pechgeval op de A12 Den Haag-Utrecht zorgt voor Reeuwijk voor 21 minuten extra. Ook daar 2 rijstroken dicht. Tot slot ook nog een pechgeval. Door dat pechgeval is het ook druk op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor knooppunt Gouwen 36 minuten.
14: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
15: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
16: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
0: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu
5: big deals bij Keukenconcurrent.
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Hey, koopjesjager.
21: Ja, jij?
20: Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
22: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
23: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is

0: voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door WeCycle. Lever in en start iets nieuws.
2: Speel mee met de fluisteraar.
1: De jackpot staat nu op
3: 9600 euro!
0: Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je...

0: is het ook. Justin Timberlake en Stop the Feeling en daarvoor de geweldige De Dijk bij Radio Veronica. Joehoe! Welkom lieve mensen op deze woensdagmiddag. Het is bijna 3:15. Wij zijn Wout en Frank en wij hebben een bomvolle middagshow vandaag.
1: Gigantische volle middagshow.
0: Ja, toch?
1: Politiek getouwtrek in Den Haag gaat maar door en door. We bellen zo meteen even met politiek verslaggever Tessa van Wiegen van WNL om te kijken of er al een winnaar aan zit te komen. Verder staat er een nieuwe show op Netflix. Een vriend van de show, Bas Smit, die weet daar alles van. We spelen een bijzondere editie van Woordenjacht en De Fluisteraar zometeen. Jackpot staat op 9600 euro, kan van jou zijn. Als je mee wilt spelen, stuur je Fluisteraar naar de Radio Veronica.
2: De bonus bonanza.
0: Hey Maureen, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Wouter Frank.
0: Hi. De bonus bonanza, Rob en Caroline kwamen er net niet aan toe, maar daar is geen onwil, want ik heb hem vaak gehoord bij de bonanza. Welke plaat wil jij graag horen? En ik ben ook wel nieuwsgierig, waarom dan?
3: Ik heb hem ook al vaker aangevraagd, dus dat scheelt. Pino Di Angio.
0: Ja.
3: En dan de titel is denk ik Maquela Idea. Wij noemen hem gewoon Baila.
0: Ja, ballen eigenlijk, hè? Ballen.
3: Ballen?
0: Ballen? Ja,
3: dat
0: ja,
3: is ook
0: ja,
3: het leuke aan het liedje.
0: Ja.
3: Ik heb ook geen idee waar het over gaat of wat ik meezing. Maar dat gewoon dat stukje is goed.
1: Als je dat aan Gerard Ekdom vraagt, dan zegt hij dat het gaat over bowlingballen, soep met ballen,
0: pingpongballen. En je zegt we. Wie zijn we?
3: Nou, mijn man vindt het ook een leuk liedje, maar die kan helaas jullie niet ontvangen. Dus die laat ik het wel terug luisteren.
0: Oké, nou dat vind ik hartstikke mooi. Want dit is wel hartstikke... Hoe heet je man?
3: Rijer.
0: Nou, kijk eens aan, dit is jullie liedje. Hij heet dus Maquela Idea van Pino Dancio. Komt uit de jaren 80. Die man stond altijd rokend op het podium. In de jaren 80 rond namelijk nog. De bonus van Anza van vandaag is voor jou. Maak er een mooie woensdagmiddag van.
3: Kom goed, jullie ook.
0: Doei maar.
4: In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già

0: Nee, dat was heel grappig. Ik zat in de auto en ik hoorde hem aankomen. En ik denk, oh, dat is lachen. Misschien bellen ze nog. Ja, ja hoor.
1: Nou, Geert, dat was dan weer de bijdrage voor vandaag. Dankjewel, hè.
0: Nou, graag gedaan, hoor. Bye, bye, man.

0: Ook die keer Joe en Kets natuurlijk alweer. Ik zit er even te lachen om Gerard. Ik vind het zo mooi. Die kunnen over een uur weer bellen. Dat is van mij kwalle idee. Dat maakt niet uit.
1: Ja.
0: En dan doet hij het weer. Even kijken. Cats in the Cradle bij Radio Veronica. Hoe laat is het, Frankie?
1: Het is 3:57. Oh, 3:57.
0: Dan is het tijd voor...
2: De Fluister.
0: Want die is namelijk nog altijd niet geraden.
1: En dat betekent dat de jackpot nog steeds op €9600 staat.
0: Ja.
1: Naast die €9600 maak je ook nog eens kans op een jaar lang gratis energie. Van onze vrienden van Energiekiezer. Dat kun je winnen als jij weet wie de fluisteraar is. Daarvoor moet je fluisteraar appen naar de Radio Veronica app. Dan zou het kunnen zijn dat we je terugbellen en dat jij jouw antwoord mag geven.
0: Mag je het voorleggen aan de anonieme jury?
1: Ja, dat is een hele anonieme jury.
0: Hele anonieme jury. Ja.
1: Vanavond staat de Witte Dans in de Filemon in Utrecht. Ja.
0: Die kans is groot. Maar vandaag zit ze overdag in zijn jury.
3: En 's avonds verkoopt zij haar kontje achter het Centraal Station.
0: Dit kun je in principe niet zeggen.
1: Sorry, dat is grapje natuurlijk, hè?
0: Ja, zo is het ook.
2: Sst. Dit is de Fluisteraar.
4: Radio Veronica. Join the club.
1: Steeds lege blik, maar wellicht niet bij jou. Als jij het weet, stuur een appje naar de gratis Radio Veronica app. Maak kans op die €9600 en een jaar lang gratis energie van Energiekiezer.
0: En zet in dat appje...

0: Pointer Sisters en Jump for My Love. Veronica, daar straks. Frank en Caroline, moet je mij horen. Nee, Rob en Caroline.
1: Leuk duo wel. Misschien moeten we daar toch eens over nadenken. Nee. Proberen een themaatje maken.
0: Rob en Caroline die hadden het over dromen. En de vraag die ze aan ons hebben gesteld. En die we zo zullen beantwoorden. Wat is de laatste droom die je nog kunt herinneren?
1: Mag je ook doorgeven overigens hoor, via de Radio Veronica app. Als je zelf een droom hebt die je nog kan herinneren. Laat maar even weten, ben benieuwd.
0: Siets, ben jij een dromer?
2: Ja.
0: Droom jij lekker? Droom je goed? Droom je intens? Droom je fijn? Droom je akelig? Maar hoe droom jij?
2: Eigenlijk van alles wat.
0: Van alles wat, hè?
2: Ja, en dan denk ik 's ochtends, jeetje, wat is er allemaal gebeurd? En 's middags weet ik het allemaal niet meer. Maar
0: dit is precies het hele ding.
1: Ja, van de omen.
0: Ja, maar dat vind ik dus heel irritant.
1: Hoezo?
0: Nou, omdat er ook dromen zijn die ik fantastisch vind.
2: Oh, dan moet je ze eigenlijk gelijk opschrijven als je wakker wordt.
0: Ja.
1: Dat je inspreken op je dictafoon. In je telefoon.
0: Heb je wel eens gehad dat je een droom had, dat je in die droom dacht, oh, ik hoop zo dat het geen droom is. En dan werd je toch wakker?
1: Nee, dat heb ik eigenlijk
0: ook niet. Nee, ja, goed. We gaan het over dromen hebben. De vraag die Rob en Caroline stelden was: wat is de laatste droom die je kunt herinneren? Terwijl je lekker lag te slapen. En inderdaad, heel nieuwsgierig. Geef maar door wat jouw laatste droom was via de app van Veronica.
3: Dit zijn Walt en Frank bij Radio Veronica.
1: En dit is Siets Roskam en die hoor je zo meteen met het nieuws. Siets, wat heb jij in het nieuws?
4: Israël lijkt ontsnapt aan vliegtuigterreur. En NS deelt zorgen over veiligheid.
3: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Radio Veronica.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
10: Odido. Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
12: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
11: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
16: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
17: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
15: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
18: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: De zomer is kapot.
1: Jezus, fout, hou op.
0: Het is allemaal over. Nou ja, in zoverre, er zijn best wel wat verschillen. In het westen valt nu de eerste regen, is het rond de 23 graden. Kapot. In het oosten, daar is nog zon. 28 graden, straks kapot. Vanavond in het hele land regen. Kapot. Morgen stevige buien, heel kapot. En dan af en toe wat zon en dan 20 graden.
1: Je klinkt nu een beetje als de moeder van Jan Smit.
0: Ja.
1: Alleen dan in een iets andere vorm. Alles is weg. Alles is kapot.
0: Wat denk je overmorgen?
1: Ook kapot.
0: Ja. Nee, dat valt wel mee. Sitsi met het nieuws. Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. Een terroristische aanslag met een vliegtuig op weg naar Israël lijkt te voorkomen. In het toestel vanuit Dubai stak de co-piloot op de piloot in en ontstond een vechtpartij. Andere piloten die ook in het vliegtuig zaten konden de controle overnemen en veilig landen. De coalitiepartijen zijn helemaal niet van plan te bezuinigen op onderwijs als de begroting van het kabinet niet rondkomt, zegt onderwijsminister Letschert. Het staat wel in de plannen van het ministerie van Financiën. Dat moet rekening houden met extra besparingen nu de bezuinigingen op uitkeringen van tafel zijn. En ook de NS vindt dat medewerkers in de trein beter beschermd moeten worden tegen agressieve reizigers. Die oproep deed de Spoorwegvakbond nu er dit jaar al 5000 incidenten zijn gemeld. Volgens de NS wordt er al aan gewerkt door hoofdconducteurs een bodycam te geven en servicemedewerkers een wapenstok.
0: Kijk eens aan. Overigens krijgen we ondertussen een appje van Bruno die zegt: hier schijnt de zon nog. Dus daar gaat de zomer straks komen.
4: Oh, lekker.
1: Ja, maar Bruno die zit in Spanje, dus dat daar een verschil zit. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 54 meldingen, totale lengte van 235 kilometer in totaal. Dit zijn de vier meest opvallende, de A2 Utrecht en Bos. Tussen Oude Rijn en Beest, daar 21 minuten door een ongeluk. Weg is wel weer vrij. De A12 Den Haag Utrecht tussen Blijswijk en Reewijk. Daar 37 minuten zijn opruimwerkzaamheden gaande. En twee rijstroken zijn dicht. De A20 Hoek van Holland Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Knooppunt Gouwen. Daar een uur vertraging vanwege een kapotte auto. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Rijnsweert en Hagestein. Daar sta je 17 minuten te wachten vanwege een spoedreparatie. De afrit is daar dicht. Wil je nou een compleet overzicht waar ze echt allemaal in staan? Alle files en alle flitsers. Dan raad ik je aan om even te gaan naar de app van onze

0: Het zijn van die liedjes. Je weet gewoon dat er in heel veel auto's en heel veel files op heel veel kantoortjes is zojuist geluchtdrumd.
1: Ja, op het stuur. Of, ik vind het mooi als je in de file staat. Dan kun je op die manier altijd zien of andere mensen naar dezelfde radio zitten
0: luisteren. Ja.
1: Zie je dan diezelfde beweging maken.
0: Phil Collins en In the Air Tonight bij Radio Veronica. Het is bijna 4:15 en we hebben nog...
2: De vraag van vandaag.
0: En dat is de vraag die Rob en Carolien voor ons hebben achtergelaten. En we hebben het al even over gehad. Er is ook al best wel wat op binnengekomen. De vraag luidt...
3: Welk gek probleem heb jij een keer met je auto gehad?
0: Maar dat is niet de goede, hè? Nee, we moeten de vraag van vandaag hebben. Wacht even, waar staat die?
1: Daar heb ik een hele goede Caroline in, hoor. Dus ik kan hem eventueel ook gewoon...
0: Nee, ik zal even kijken. Ja, ik weet niet waar die staat. Nou, doe maar even. Zeg maar even dan.
1: Wat is de laatste droom die je kan herinneren, Wouter van der Goes?
0: Ja, ik vind dat een heel lastige vraag. Omdat ik weet dat ik best heel heftig droom. En ik herken heel erg wat Siet zegt. Dat je wakker wordt. Dat je denkt, jezus, wat een droom is dit. En dat je echt denkt, nou, daar zal ik vandaag nog wel een paar keer aan denken. En dan heb je, weet ik het wat, geplast in je tanden, geboetst. En dan ben je het compleet kwijt. Mm. En daar heb ik best heel veel last van. Maar ik weet dat ik heftig droom. Ik heb wel de laatste die ik me kan herinneren. En dat was eigenlijk je vraag. Is ook een beetje een gekke droom. Misschien herken je dat ook wel. Dat ik was samen met een volkszanger. Nou, je kent hem ook, Robert Leroy.
1: Ja.
0: Stonden we op een podium. En ik was de zanger. En waarom hij erbij was, weet ik niet. Maar het was in een hele grote... Er zit niet zo te lachen.
1: Maar jij was de zanger?
0: En ja.
1: En wat deed hij dan?
0: Dat weet ik niet. Hij was erbij. En er waren allemaal mensen in een zaal. En heel gezellig en tof en zo. Maar dus iedere keer dacht ik, ik moet zo gaan zingen. Maar dat punt kwam dus niet. Dus we blijven ergens hangen of zo.
1: Het hele publiek zat met open mond naar je te kijken.
0: Nee, ja, dat weet ik allemaal niet meer. Ik weet alleen, het was rond. En nou, dat, ja, ik weet niet. Wat zeg je dat?
1: Gekke droom,
0: toch?
1: Een gekke droom, ja.
0: Ja.
1: Nou, dat zegt dat jij dus in je hebt om volkszanger te worden.
0: Ja.
1: En dat je misschien die stap moet nemen in je carrière. Dat dit het moment is om het podium te gaan betreden.
0: Nu, wacht niet langer.
1: Nee, precies, probeer het.
0: En hoe zit jij met droom? Want jij hebt toch altijd diezelfde terugkerende droom?
1: Ja, ik heb een standaard droom. Dat dan heb ik het idee dat ik in slaap aan het vallen ben. En terwijl ik in slaap aan het vallen ben, dat er een man in de kamer zit. En ik heb dit een keer uit laten zoeken, want het was heel gek. Ik heb het ook vrij regelmatig. Dan zit je, dan zit je een beetje tussen slapen en wakker zijn in.
0: Mm-hmm.
1: En dat heet volgens mij slaapverlamming of zo. En het is best een veel voorkomend fenomeen.
0: En je kunt dan niks?
1: Je kan niet bewegen, je kan niet schreeuwen, je kan niks zeggen, je kan niks...
0: Ben je dan wel bang?
1: Heel.
0: Echt?
1: Ja.
0: Dus dan lig je gewoon roerloos en dan ben je bang?
1: Lig je roerloos en dan ben je bang. Je kan niks doen, je kan niet weglopen, je kan niet... Maar ik weet dat heel veel mensen dit hebben. Ik heb dit toen uit laten zoeken. En het heet slaapverlamming, zei heel veel.
0: Iemand? Nee, is dat herkend? Oké. Nou ja, goed.
1: Wel, ja, heb jij ook, hè? Ja, ik zie het.
0: En wat zegt het? Wat houdt het in?
1: Dat moet ik even uitzoeken, want het zegt namelijk wel iets. Je kan heel veel dromen kun je verklaren. Ik kom hierop terug zo meteen.
0: We hadden al een paar hele mooie dromen en bijzondere dromen in de app gekregen. Dat mag eventueel anoniem. Maar we zijn wel nieuwsgierig. Wat is de laatste droom die jij je kunt herinneren? En herken je ook een beetje in dat verhaal van Frankie? Want misschien moeten we nog eens onderzoeken wat dat zou kunnen inhouden. Je mag daarvoor gebruiken de app van Radio Veronica. En die is helemaal gratis.

0: bij Radio Veronica. Dit is de middagshow, we zijn Wouter Frank en we hebben het over dromen. We hebben verteld wat onze kut is. De vlieg hier. Zie je dat?
1: Een grote, zo'n bromvlieg?
0: Nee, zo'n waar je ziek van wordt.
1: Zo vliegen in dit pand, joh. Het is niet normaal. We hebben van die rioolvliegjes ook.
0: Ach, zo goed.
1: Tot laatst in de studio hier. Nou, dat was echt... Ik hoefde niet meer te lunchen, want ik deed gewoon mijn mond open. Die beesten vlogen zo recht mijn mond in.
0: Dit is een West-Nijlmug. Dat is niet goed. Maar goed, ik wilde vertellen, we hebben het over dromen. En je had het over, hoe heet het ook weer wat jij hebt?
1: Slaapverlamming.
0: Veel mensen hebben dat, hé. Hey.
1: Ik heb het dan met name dat ik het idee heb dat er iemand in de kamer zit. Terwijl er helemaal niemand in de kamer zit. En dat ik niets kan zeggen, dat ik niets kan doen. Ik heb het heel even uitgezocht. Dat betekent dat er in het dagelijks leven iemand te dichtbij komt. Dat je minder controle hebt over iets. Of dat er onrust of spanning in je lichaam heerst.
0: Kortom, het is mijn schuld.
2: Dat is eigenlijk wat je zegt, toch?
1: Dat lijkt me nog meer.
0: Oké, nou, veel dromen komen binnen. Veel ervaringen, mooie dingen, mooie verhalen, bijzondere verhalen.
1: Waaronder van Mirjam. Mirjam stuurt het volgende audio, heb je.
3: Goedemiddag, mannen. Nou, ik had laatst zo'n rare droom. Dat Freek Vonk overleden was. En hij was gevonden op de grond. Met een buisje waarin van die bacteriën zaten. Die vleesetende bacteriën. Kom maar, hoe kom je erop? Echt een hele bizarre droom. En die was niet eens zo lang geleden.
0: Wow.
3: Groetjes, Mirjam.
1: Ja, maar dit zijn dan van die gekke dromen die je kan hebben.
0: Echt? Nou ja, alle dromen. Welkom via de app van Radio Veronica.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door WeCycle. Lever in en start iets nieuws. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
8: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
9: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
14: Altijd? En een paar nieuwe broeken?
13: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
14: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
15: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
16: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
17: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
16: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
18: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
19: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
21: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
22: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
2: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en 100% uptime van Profile.
23: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
24: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
25: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
26: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
27: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij Canal Plus. Ga naar canalplus.nl.
28: Radio Veronica.
29: Met het nieuws. Het is 4 uur.
1: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
30: Goedemiddag. Het lijkt erop dat een piloot in een vliegtuig op weg naar Israël het toestel wilde laten neerstorten, zegt nu ook de Israëlische premier Netanyahu. Hij bevestigt dat een van de piloten de andere piloot neerstak en probeerde de systemen in de cockpit te saboteren. Dankzij ingrijpen van andere piloten aan boord kon het vliegtuig dat vanuit Dubai onderweg was naar Tel Aviv veilig landen in Saoedi-Arabië. Na een bommelding bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden. Hij zou geroepen hebben dat hij een bom bij zich had, waarna hij iets bij de ingang neerlegde. Daarom onderzoekt de explosieve opruimingsdienst of het pakketje gevaarlijk is. Giftige paddenstoelen zijn misschien de oorzaak van meerdere dode honden in een park in Schiedam bij Rotterdam, zegt de gemeente. Zeker 5 honden die daar de afgelopen dagen waren uitgelaten zijn overleden. In het Schiedamse park zijn nu 2 plekken afgezet en er staan borden met de waarschuwing om goed op kinderen en huisdieren te letten. En Israëlische voetbalsupporters zijn over 2 weken niet welkom bij de Europa League wedstrijd tegen AZ in Alkmaar, omdat de gemeente Amsterdam daarom vroeg. 2 jaar geleden waren daar rellen toen Ajax tegen een club uit Israël speelde. Amsterdam wil voorkomen dat zoiets weer gebeurt, omdat supporters waarschijnlijk in de hoofdstad zouden slapen. Het weer dan, steeds meer bewolking met vanuit het zuidwesten langzaam op steeds meer plekken regen. Het is nu van west naar oost 22 tot 28 graden. Vanavond in het hele land regen met in het oosten ook kans op onweer. Morgen zijn er eerst stevige buien, daarna soms zon, het wordt rond de 20 graden. Het is al vroeg druk op de weg, meeste files in de Randstad. Er zijn 90 vertragingen in totaal in Nederland, 400 kilometer. En dit zijn de meest opvallende. A2 Utrecht-Den Bosch voor Beest, 21 minuten door werkzaamheden. Dan de A15 Rotterdam-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam, 19 minuten extra. A20 Hoek van Holland-Gouda voor Moordrecht een kwartier. En door een spoedreparatie is het druk op de A27 Utrecht-Gorkum voor Hagenstein, 21 minuten.
31: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
32: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
33: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
34: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
35: Beleef een unieke show.
0: shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
3: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's.
5: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online.
3: Dus dat is 3 maal zo lekker, maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
2: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
3: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
6: Speel mee met de Fluisteraar.
5: De jackpot staat nu op
7: 9600 euro!

0: zeker.
1: Bomvolle show vandaag.
2: Politiek Den Haag zit op de schommel en slingert maar heen en weer. Vandaag beginnen de algemene financiële beschouwingen. Maar waar zijn we nu precies aan toe? Dat horen we zometeen van Tessa van Vliegen van WNL. Zij praat ons bij. Nieuw datingprogramma maakt Netflix onveilig. We bellen er zometeen een van de presentatoren over. Bas Smit is dat. We spelen de fluisteraar voor heel veel geld, wow. 9600 euro. En de WeCycle-editie van Woordenjacht.
1: En we zijn bezig over dromen. En ik vind dat, ja, nou ja, god, ik vind dat echt heel interessant. Omdat, dank je wel allemaal ook voor het delen van de droom die je nog kon herinneren. En eigenlijk, er is één rode lijn in al die dromen. Het gaat echt alle kanten op.
2: Het gaat echt alle kanten op. Maar aan de andere kant ook weer echt, gaat het op heel veel momenten helemaal nergens over, die droom. Nee. Ingrid, goedemiddag.
3: Hey.
2: Wat droom jij regelmatig?
3: Nou, dan moet ik naar de wc. En dan is er alleen maar een wc die alleen maar midden in de ruimte staat. Dus ja, geen deuren, geen ramen, of geen deuren, geen wanden. En ja, met helemaal mensen om me heen. En ik moet echt heel erg. Uh-huh. Dus ja, op het moment dat ik dan naar de wc ga, op die openbare toilet ga zitten, dan word ik wakker.
1: Ja.
3: En dan moet ik naar de wc.
2: Maar is dit ook een angst in het dagelijks leven? Dat je, vind jij het, heb je heel veel moeite met plassen op plekken waar heel veel andere mensen plassen?
1: De droomontdekker hier.
3: Nou, zolang je schoon is, heb ik er niet zo moeite mee.
1: Ja, en ergens zit hier ook wel iets positiefs in, Ingrid. Want wat je niet wil, is in je droom plassen.
2: Nee.
1: Want dat wordt een zootje.
2: Dat is ook best wel.
1: Exact.
3: Ja, dat vindt mijn man ook niet fijn.
1: Ingrid, dankjewel. Oh.
2: Dankjewel.
1: Wie hebben we nog meer?
2: Rianne, goedemiddag.
4: Hoi, goedemiddag.
2: Jij droomt heel vaak hetzelfde, hè?
4: Ja, ik droom heel vaak hetzelfde. Ik droom heel vaak dat ik een trein mis. Dan moet ik heel erg mijn best doen om een trein te halen. En ik word van alle kanten word ik tegengewerkt. En dan op het moment dat ik dan bijna er ben, dan heb ik ook de laatste trein gemist. En dan sta ik gewoon op een hele rare plek, sta ik gewoon vast en kom ik nergens meer naartoe.
1: Wat zegt dit? Wat doet? Heb je het gekeken?
2: Ja, nee, ja, ik had het op zich al eventjes...
1: Heb je wel eens gekeken wat jouw droom betekent, Rianne?
4: Ja, ik heb het wel eens opgezocht. Het schijnt dat het iets met een gemiste kans te maken heeft. Maar dat vind ik raar, want ik droom al 6 jaar. Dus dat betekent dat ik ongeveer al 6 jaar een gemiste kans heb.
1: Je mist kans op kans op kans. Je ziet het niet.
4: Maar ja, is dat is bizar, hè?
1: Is dat waar jij ook achter komt?
2: Ja, ja, klopt inderdaad. Ja, gemiste kans. Ja, ja.
1: Nou goed, luister. De volgende kans die je krijgt, pak hem, hè. Pak hem gewoon, Rian. Pak hem.
4: Ja, dat ga ik zeker doen. Absoluut.
1: Succes.
2: En we hebben nog een audio-appje van Jean-Paul. Ik weet niet of we deze heel serieus moeten nemen.
5: Ja, ik heb zo'n vreemde droom. Ik ben daarvoor naar de dokter geweest.
1: Ja,
5: ik zeg, dokter, ik droom elke dag om 7 uur... dat ik ontzettend, ontzettend moet schijten. Dus die dokter kijkt me raar aan en hij zegt, meneer, dat is toch hartstikke mooi dat u gewaarschuwd wordt dat u naar het toilet moet. Ik zeg, ja, dat is wel zo, dokter, maar ik word pas om 8 uur wakker.

0: Johnson, you get what you give. Is waar.
1: Ja. Erik is daar helemaal, die wordt er helemaal blij van, joh. Die zit lekker.
2: In de auto hoor je gelijk gitaren.
1: Ja.
2: Nou, je avond kan toch niet meer stuk met deze muziek.
1: Lekker, lekker. Yo, yo.
0: De Fluister. Nou ja, weet je, het zou mooi zijn. Nog even €9600 erbij. Hoppa.
1: Als je mee wilt spelen met de Fluisteraar, dan stuur je Fluisteraar naar de gratis Radio Veronica app. Dan win je dus inderdaad die €9600, maar ook een jaar lang gratis energie van onze vrienden van Energiekiezer.
0: Linda, goedemiddag.
3: Een hele goede middag.
0: Als je wint €9600, dan ga je dat geld gebruiken voor?
3: Inderdaad, voor mijn oude motor, voor een nieuwe motor.
1: Oh, wat voor motor heb je nu dan?
3: Ik heb nu een motor Suzuki Intruder.
0: Oké. En wat wil je voor motor?
3: Shoppen.
0: En wat wil je?
3: Nou, eigenlijk wel hetzelfde, alleen iets zwaarder.
0: Ietsje harder, ietsje dikker, ietsje mooier.
3: Ja, precies.
0: Lekker,
3: iets mooier. Lekker.
0: Wie denk jij dat de fluisteraar is?
3: Ik denk dat Gijs Staverman is.
1: Gijs Staverman. Nou, die moet jij kennen, want jij hebt jarenlang radio met hem gemaakt, Wout. Ja, heeft hij wel eens in jouw oor gefluisterd, Gijs?
0: Nee, Gijs fluistert heel weinig.
1: Met zijn dikke paardenstaart?
0: Nee. Ja, het punt is, jij zegt nu...
1: fluistert heel weinig.
0: Jij zegt nu Gijs Staverman, maar moet ik even luisteren. Het zou best kunnen, maar... Linda, ga even kijken. Is onze anonieme jury er klaar voor?
4: Ja.
0: Ja? Oké. Okay. Linda, ben jij er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
0: Jij zegt, dit is Gijs Staverman.
5: Dit is de Fluisteraar.
6: Radio Veronica. Join the club.
0: Ja.
7: Nou.
0: Nou, als het hem is, vind ik het niet eens zo heel gek, hoor.
7: Goed.
0: Onze anonieme jury zit heel schaapachtig naar me te kijken.
1: Sterker nog, ze duwt er nog even een cracker in ook.
0: Ja, ik zie
2: helemaal
0: het.
2: Ja, tuurlijk, hè.
0: Maar goed, de vraag is, Linda. Jij wil weten, kun je alvast de nieuwe motor bestellen? En krijg je €9600? Is de fluisteraar...
3: Ja, Gijs... dat zou echt fantastisch zijn.
0: Ja, is de fluisteraar Gijs Staverman. De jury met cracker in haar mond antwoordt...
5: Jouw antwoord is... fout.
1: Kennen we allebei Gijs behoorlijk goed. En inderdaad, ik heb niet het idee dat hij kan fluisteren.
0: Nee.
3: Ja, dat weet je niet, hè?
0: Nee, Gijs is altijd blij, altijd enthousiast. Ja, fluisteren, dat is het. Nee, het is niet goed, Linda. Sorry, helaas.
3: Ja, helaas. Nou ja, goed. Het was het proberen waard. Dus we hebben succes voor de volgende.
0: Nou, dat vind ik heel sympathiek. En jij hebt de fluisteraar €200 meer waard gemaakt.
1: En dat betekent dat de jackpot op dit moment op €9800 staat. Dat kun je nu winnen met de fluisteraar.
0: Als je mee wilt doen, stuur een appje.
5: De fluisteraar. Je luistert naar Radio Veronica.
8: Radio, oké.
5: De beste muziek

0: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
1: En dit is Sietse Roskam. En Sietse gaat nu vertellen wat hij zo in het nieuws heeft.
2: Aanslag met vliegtuig voorkomen. En van Rusland wordt niet gelijk meer oorlog verwacht.
3: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden.

0: Radio.
1: Veronica.
2: Met een fluisteraar die 9800 euro waard is.
3: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
1: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
3: Ken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
4: Je wint 32.000 euro.
1: Alle info radioveronica.nl.
5: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
6: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
8: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
9: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
10: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
9: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
10: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
8: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
11: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
12: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
13: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
14: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
15: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed

0: Er zijn behoorlijke verschillen vandaag. In het westen valt de eerste regen op dit moment en is het rond de 23 graden. In het oosten schijnt de zon nog 28 graden. Vanavond in het hele land regen. Morgen na stevige buien af en toe zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Het is 1 minuut over 4:30. Dit is het nieuws met Siet Roskamp-Siets. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Na het voorkomen van een mogelijke aanslag met een vliegtuig op weg naar Israël noemt premier Netanyahu de mensen die ingrepen moedige helden die vele levens hebben gered. Aan boord van het toestel stak de ene piloot de ander neer en probeerde hij het vliegtuig waarschijnlijk te laten neerstorten. Andere piloten aan boord konden veilig landen. In een verdacht pakket bij vliegbasis Leeuwarden is geen bom gevonden. Explosieve experts deden het onderzoek nadat de man die het achterliet zei dat hij een bom bij zich had. Daarna is hij aangehouden. En als de oorlog met Oekraïne stopt, wil Rusland niet snel aan een groot conflict met de NAVO beginnen. Dat denkt de militaire inlichtingendienst MIVD. Wel zou het Russische leger binnen een jaar klaar kunnen zijn voor een klein conflict.
0: Moet ik nu opgelucht zijn? Dat zo klinkt het. Dankjewel, dankjewel.
2: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 98 meldingen, 474 kilometer in totaal. Dit zijn de vier meest opvallende. De A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Badmen en Markelo. 17 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij daar. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Beest. 29 minuten vanwege wegwerkzaamheden. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ippenburg en Hofvliet. 20 minuten door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Rijnsweert en Hagestein. 21 minuten. Vanwege de spoedreparatie is daar de afrit dicht. Ja. Wil je nou een compleet overzicht waar ze echt allemaal in staan, alle files en alle flitsers, dan moet je heel even naar de app van onze vrienden van Flitsmeister.
0: Ze grote vrienden van Flitsmeister.
2: Ja, we zijn dik met ze.
0: Zometeen grote vriendin Tessa van Viegen. Zij is politiek duider voor BNL. En zij is in Den Haag, waar eigenlijk maar één vraag centraal staat. En wat zijn de gevolgen voor ons daarvan? Dat is de vraag.
3: Bruine fruitschaal, gele rakkers, iedereen is blij. Het kost een beetje moeite, maar vanavond ben je vrij. We zien samen nu het leven.

0: Sergio Mendes en de Black Eyed Peas en Amash Kanada.
1: Wout en Frank. In de politiek.
2: Nou, zoals wel vaker wordt er op hoog niveau politiek poker gespeeld. In Den Haag uiteraard, waar het minderheidskabinet Jette links en rechts over de streep probeert te trekken. Vandaag beginnen de algemene financiële beschouwingen. En de grote vraag is natuurlijk of het politieke touwtrekken nu eindelijk eens is afgelopen.
0: Waar zijn we aan toe?
2: Iemand die daar wellicht antwoord op kan geven is vriendin van dit radioprogramma, politiek verslaggever Tessa van Wiegen van WNL. Tessa, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Het gaat over links, het gaat over rechts. Het lijkt wel alsof ons kabinet maar niet wil kiezen. En een beetje om de hete brei heen draait. Wordt het links of rechts? En waarom kiezen ze niet, Tessa?
3: Ja, nou ja, dat links en rechts, die keuze is eigenlijk nog steeds niet gemaakt. Ze willen namelijk heel graag het liefst en met links en met rechts zaken doen. Ze willen met links zaken doen als het gaat om sociale zekerheid. Die bezuinigingen die zijn van tafel, daar was Jesse Klaver hartstikke blij mee. Ja. En met rechts hadden ze bedacht om box 3, de vermogenswinstbelasting om het te noemen, om die te gaan regelen voor alle spaarders en beleggers. Maar daar was rechts dan weer niet zo enthousiast over als dat ze hadden gehoopt. Dus nu is er mogelijk voor links gekozen, terwijl het kabinet eigenlijk dat brede draagvlak waar ze over praten, dat had willen bewaren. En dat doen ze eigenlijk alleen maar omdat ze dat politiek gezien nodig hebben. De VVD wil natuurlijk geen zaken doen met pro. D66 liever niet met jaar in de 20. Nou ja, dan maar allebei.
0: Ja. Weet je, misschien is het toch een verkeerd gevoel, hè? En dan moet je me maar corrigeren. Maar ik heb bij die hele discussie een klein beetje het idee dat ze ook in het kabinet vooral bezig zijn met wat vindt de achterban. En dat ze vooral proberen te scoren op datgene wat eigenlijk past bij waar die partij voor staat. Maar ja, ze hebben natuurlijk ook wel een soort kabinetsverantwoording. Klopt dat gevoel wat ik heb, of zie je dat anders?
3: Ja. Nee, ik herken helemaal dat gevoel wat jij hebt. En dat wordt denk ik ook al wel bevestigd dat op het moment dat deze deal eigenlijk naar buiten kwam, heeft het VVD-bestuur bijvoorbeeld naar alle leden uitgebreide brief gestuurd met kijk eens wat we allemaal hebben binnengehaald. Nou ja, die andere partijen uit het kabinet zie je ook in de achterbannen, in de media bijvoorbeeld zeggen wat ze allemaal voor iets goeds hebben bereikt. Het lijkt wel een beetje alsof iedereen constant in campagnestand staat.
0: Ja, ja. Ja.
3: En dat is eigenlijk wat je wel terugziet en wat je ook terug hoort in Den Haag. Dat mensen dat ook echt zo voelen. Omdat ze gewoon denken, ja, het kabinet kan in feite iedere dag vallen. En dan hebben we weer verkiezingen.
2: Hey, maar als er nou zoveel onrust is in dat kabinet, worden we eigenlijk wel goed bestuurd? Is het land wel een goede hand op dit moment?
0: Zijn we stuurloos?
2: Zijn we stuurloos, Tessa?
3: Zijn we stuurloos? Nou ja, gelukkig zitten er veel bewindspersonen die zich niet zo heel veel aantrekken van dat hele links-rechts spelletje. Maar ondertussen met dit soort dingen, zoals een begroting, ja, het klinkt misschien saai, maar het is wel heel belangrijk, want moet belasting binnenkomen en alle uitgaven in de zorg moet ook betaald worden. Ja, dat hangt dus helemaal samen met dit hele politieke spel. Dus wat dat betreft is het toch relevant.
0: Ja, ja, je hebt het al wel een klein beetje benoemd hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar zou je nog even kort kunnen uitleggen, links, rechts, wat zit er nou in voor wie? Waar gaat het nou eigenlijk over?
3: Nou ja, de grote geste naar links is die sociale zekerheid. Het gaat over uitkeringen voor werkelozen, maar ook voor mensen die ziek zijn. Daar werd eerst flink op bezuinigd en die bezuinigingen zijn van tafel. Ze gaan nu eens kijken hoe ze met elkaar geld kunnen gaan verzamelen. Maar in ieder geval die bezuinigingen, het ging om meer dan 6 miljard. Dus echt een flink bedrag. Die zijn van tafel. Dat was echt voor links was dat heel belangrijk. En ook voor de vakbonden die we hebben zien staken de afgelopen tijd. Mm-hmm. Voor rechts is er ook een snoepje gegeven, namelijk box 3. Mensen die een tweede huis hebben, maar ook mensen die flink wat spaargeld hebben, die beleggingen hebben, die moeten in die box belasting betalen. Daar werd al jaren over gesteggeld, want het huidige systeem klopte niet. Moest je veel te veel belasting betalen. Klopte allemaal niet. Dus dat moest op de schop. Ja. Daar is nu een oplossing voor gevonden. Maar ja, rechts was daar dus minder blij mee dan dat ze hadden gehoopt dat ze dat zouden zijn.
0: Tessa, we hebben Prinsjesdag gehad. Daarna hebben we de beschouwingen gehad. We hebben nu de financiële beschouwingen, de politieke beschouwingen. Er wordt maar niet gekozen. Het blijft onrustig. Gaat dit kabinet die eindstreep halen, denk jij?
3: Nou ja, ik hoor daar in Den Haag heel veel verschillende geluiden over. Ook binnen de eigen kabinetsploeg worden er wel eens grapjes gemaakt over, nou, als we er dan nog zitten. Ja. Er wordt zelfs gezegd van ja, ik hoop dat we de kerst halen. Dus je hoort daar heel veel verschillende dingen over. Er zijn ook mensen die ervan overtuigd zijn dat ze wel 4 jaar blijven. Maar ik heb er een hard hoofd in.
0: Ik hoor het een beetje aan je stem. Tessa van Vieren van WNL, dank je wel. En kijk, wij hadden ook een beetje zitten nadenken. Er is natuurlijk ook een beetje onvrede, Frankie, bij bijvoorbeeld Joost Eerdmans. Hè, wat hij is, laat ik het anders zeggen, wat Klaver is op links, is Joost Eerdmans natuurlijk
2: op rechts. Ja.
0: En kijk, dat frustreert.
2: Ja.
0: Bij hem frustreert het. Als dingen frustreren, dan helpt het vaak om gedachten toch een klein beetje op papier te zetten.
2: Van je af te schrijven.
0: Van je af te schrijven. Nou. Toen dachten wij, stel je nou voor dat Joost Eerstmans, die gaat dat van zich afschrijven. En die maakt daar een plaatje over, een liedje over. Dan zou dat ongeveer zo klinken.
4: Denken wij. En dat zou hem ook heel erg helpen. Luister maar.
5: De

0: Aan het einde van de dag kan het helemaal geen kwaad. Een Hungry Heart, Bruce Springsteen. Dit is Radio Veronica. Welkom bij de middagshow. Wij zijn Wouter Frank en wij spelen zometeen Woordenjacht.
1: Dat is een mooie manier om een extra zakcentje erbij te krijgen.
2: Ja, dat kan zomaar eens om heel veel geld gaan. Als je mee wil spelen met Woordenjacht, dan stuur je nu een berichtje via de gratis Radio Veronica. Daarnaast hebben we een echt een leuke extra prijs. Dat is namelijk een klus cadeaubon ter waarde van €50. Ja. Dat we namelijk een speciale editie hebben van Woordenjacht. De zogenaamde WeCycle-editie. Met alleen maar elektrische apparaten en gereedschap.
0: Goed zo.
2: Of zei ik weer gereedschap?
0: Nee, je zei gereedschap.
2: Gereedschap, hè? Hele avond van gisteren.
0: Zometeen ook door Bas Smit hier in deze uitzending. En de fluisteraar is niet geraden voor de mensen die het volgen... en heeft de waarde van €98.
3: De fluisteraar 100. Wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
0: €98 dus.
2: 98.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, een broodje.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
1: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
3: Premier Padel in Rotterdam.

0: Keukenkopers.nl. Keukenkopers, opgelet! Nu!
1: Big deals bij Keukenconcurrent!
0: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp. Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
2: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
5: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van 3000 euro Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
6: Honda, the power of dreams.
7: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
8: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 5 uur.
11: En daar is Siet Roskam.
12: Goedemiddag. Het minderheidskabinet van premier Jette lijkt geen meerderheid te bereiken met de nieuwe belastingplannen. De belangrijke oppositiepartijen Pro en Ja 21 zien het allebei niet zitten. Bijvoorbeeld omdat werkenden meer belasting moeten betalen in het voorstel om de begroting rond te krijgen. Pro wil daarnaast dat de belasting over vermogen omhoog gaat. Bij de dodelijke schietpartij op een vol terras in Amsterdam vrijdag koos de schutter geen willekeurig slachtoffer. Volgens justitie kenden ze elkaar uit de gevangenis van Zaanstad, waar het slachtoffer werkte. Voor de schietpartij ontstond ruzie over een gebeurtenis uit het verleden. De executie van een 50-jarige Amerikaanse vrouw is op het laatste moment tegengehouden, meldde Amerikaanse media. Ze zou op dit tijdstip de doodstraf krijgen, omdat ze als 18-jarige samen met haar toenmalige vriend een 19-jarige vrouw vermoordde. De rechters willen nog eens uitzoeken of de rechtszaak 30 jaar geleden wel goed is gegaan. En na meerdere blessures bij het Nederlands elftal moet bondscoach Xabi Hernandez het nu ook doen zonder verdediger Jan-Paul van Hekken. Hij haakte af vlak voor vertrek naar Griekenland. Daar speelt Nederland morgen in de Nations League. Zondag is dan ook nog een thuiswedstrijd tegen Servië. Xabi roept geen vervanger op voor Van Hekken. Het weer vanuit het zuidwesten op steeds meer plekken. Regen vanavond in het hele land. Het is nu 21 graden aan de westkust tot 27 in het oosten. Morgen begint met buien, daarna is er af en toe zon. Het wordt dan 20 graden. Vrij druk op de weg, meeste vertraging in Zuid-Holland en ook in de provincie Utrecht. Er zijn meer dan 100 meldingen nu, bijna 550 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende. A4 Rotterdam-Amsterdam voor het knooppunt Hofvliet een half uur door een ongeluk. Ook een ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht. Voor Reeuwijk nog 18 minuten, daar is de weg wel weer vrij. A15 Gorkum-Rotterdam voor Papendrecht een uur extra. Dan de A27 Utrecht-Gorkum voor Hagestein 23 minuten door een spoedreparatie. En tot slot een ongeluk op de A28 Amersfoort-Groningen. Voor Zwolle-Noord is je vertraging 32 minuten.
13: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
14: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
13: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
14: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
7: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.

0: 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt op Sky Showtime. Kies Sky Showtime dan nu als extra.

0: Simple Minds. And Don't You Forget About Me in de middagshow bij Radio Veronica, waar het inmiddels 5:11 is. Wij zijn Wout en Frank. En wij hebben hier natuurlijk ook Frankie Sietz in de studio die het nieuws leest. Sietz, ik haal jou er ook even bij. Want jij bent net klaar met je bulletin.
1: Ja.
0: Net om 5:00. En toen kregen we ineens een heel verdrietig bericht binnen.
1: Ja, heel verdrietig. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is overleden. 50 jaar was ze. Cornelissen werd behandeld voor kanker en was, ondanks haar ziekte, jurylid in De Slimste Mens, dat sinds vorige week weer op tv was.
0: Ja, wij kijken elkaar allemaal aan van, wat?
2: Ja, en we hebben het natuurlijk nog over De Slimste Mens gehad.

0: vorige week met Herman van der Zand.
1: Die hadden we in de uitzending.
0: En die vertelde toen over de kracht van Paulien. En dus dit komt wel even een beetje koud binnen. Hè?
1: Kijk, wat ik dacht en wat wij volgens mij allemaal dachten, is dat zij is ziek. Ze had kanker en werd daartegen behandeld. En daarom was ze helemaal kaal. Ook dat zie je ook in de slimste mensen. Dus heeft iedere keer op een pet had ze op. Ja, ja. Of heeft ze op hem. Want ze is denk ik ook vanavond gewoon weer op televisie. Ja. En wij zeiden tegen hem van joh, die vrouw die moet een kracht hebben om daar toch weer te zijn. En daar zei hij het volgende over.
2: Ja, daar heb ik bijna geen woorden voor. Die komt eigenlijk zonder uitzondering vrolijk binnen. Vol energie en vol humor. En het gaat de hele dag door. En het zijn nog best wel lange opnamedagen hoor. We nemen er een aantal op de dag op. Ik krijg heel veel energie van haar. Ik denk dat het voor haar ook een hele fijne uitlaatklep is. Tussen alles wat ze verder nog meemaakt door. Ik heb heel veel ontzag voor hoe ze het doet. En het is ook nog heel leuk om met haar samen te werken. En ook met de redactie natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Dus wij dachten allemaal een klein beetje van deze vrouw is... het gaat de goede kant op met haar ook, omdat ze dat allemaal weer deed. En dan nu ineens het nieuws dat ze vandaag is overleden. Ja. Het is net bekendgemaakt.
3: Ja.
1: Ja, ja, door haar uitgeverij. Je zei het wel even, maar toch even, hoe oud is ze geworden?
3: 50 jaar.
1: Ja, dat is veel te jong, hè, jongens.

0: We hebben een bijzondere editie van Woordenjacht deze week.
1: Namelijk de Recycle-editie. Elektrische apparaten en gereedschap. ja, heel simpel. Dat zijn de woorden die je moet raden in Woordenjacht. Dat levert je sowieso geld op. Ja. En een kluscadeaubon ter waarde van €50. Onze woordenjager is Michiel uit Uden. Hallo Michiel, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja,
0: daar ben je dan. Je hebt vanmiddag een gesprek gehad op de school van je zoontje.
1: Oh.
0: Was dat omdat hij de boel had gesloopt of was het gewoon een normaal gesprek?
2: Nou, het viel tegen, zeg maar. Maar uiteindelijk komen we er samen wel uit, gelukkig. Hij is aan het puberen.
0: Oké.
1: Oh ja.
0: Wil je delen wat hij heeft gedaan of zeg je van nou, dat hou ik even stil nog?
2: Nee, het was een startgesprek, maar het gaat vooral om motivatie dan, hè. En dat is lastig. Ik herinner het me nog van vroeger, maar...
0: Ja. Nou, dan snap ik het ook een beetje...
2: De geschiedenis herhaalt zich, zeg maar.
0: En dan weet je dat het uiteindelijk wel goed komt, toch?
2: Uiteindelijk komt het goed.
0: Oké. We gaan woorden jagen. Frank, misschien kun je even uitleggen wat ook de bedoeling is. Gewoon even voor het verhaal.
1: Nou, heel simpel. Stap voor stap proberen Wout en ik zo meteen een zin te maken. Die zin omschrijft dan een woord. En jij moet dat exacte woord raden. Wij kennen die woorden vooraf niet. En je krijgt 1 minuut de tijd voor dit hele circus. Voor elk goed geraden woord krijg je dus €20. Maar die kluscadeaubon van €50 heb je sowieso al in de pocket.
0: Die heb je.
2: Oh, kijk, nou, dat komt goed uit.
0: Ja, toch? Michiel, als jij er klaar voor bent, dan zijn wij het ook. En begint jouw minuutje. Oh ja, heel even nog. Als je de pong hoort, dan mag je antwoord geven. En zodra jij zegt, kom erop, dan gaan we beginnen.
2: Nou, kom erop dan.
0: Jouw minuutje gaat in. Frankie, begin jij?
1: Ja, is goed. Ik begin.
0: Hier is de eerste.
1: Hiermee.
0: Maak.
1: Je.
0: Met.
1: Kracht.
0: En.
1: Water.
0: Tuin. Tegels.
1: Schoon.
2: Hoge drukreiniger.
0: Natuurlijke.
1: Bron.
0: Van.
1: Energie.
0: Op.
1: Je.
0: Dak.
2: Een zonneding. Pas. Ja, zonneding.
0: Ja, dat hebben we Frank.
1: Dit.
0: Product.
1: Knipt.
0: Automatisch.
1: Je.
0: Gras.
2: Een grasmaaier.
0: Klein.
1: Huishoudelijk.
0: Apparaat.
1: Dat.
0: Vuil.
1: En.
0: Rommel.
1: Opzuigt.
2: Een handzuiger.
1: Ja, die keur ik goed hoor.
0: Ja, toch?
1: Zeker. Even kijken hoor. De eerste, hiermee maak je met veel kracht je tuintegels schoon. Dat is uiteraard een hoge drukreiniger, die had je goed. Vervolgens de tweede, natuurlijke bron van energie dat via je dak stroom opwekt.
0: Hij zei wel zonne, maar je kan...
2: Zonnepaneel.
1: Ja, nou, die keuren we goed.
0: Oh ja?
1: Niet?
0: Ja, nee, doe maar.
1: Een hele goede bui vandaag. Dit product knipt automatisch je gras kort. Jij zei een grasmaaier.
0: Ja.
1: Ja, bedoelde daar een robotmaaier? Keuren we goed.
0: Nee, want het is automatisch. Maar kan mij het schelen, keur goed. Oké, ja.
1: Klein huishoudelijk voorwerp dat vuil en etensresten opzuigt. Jij zei handzuiger. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als een kruimeldief. Dus keuren we ook goed. 1, 2, 3, 4 goede antwoorden. Betekent €80. Kluscadeau erbij van €50. Is €130. Lekker man.
2: Nou, kijk eens. Superleuk.
0: Geef je zoon een enorme knuffel. Geniet van het feit dat je een mooi bedrag hebt gewonnen. En we wensen je een hele fijne avond.
2: Hey, hartstikke bedankt, jongens. Succes met de radioshow.
0: Dank later. En hoi. Mocht je denken terwijl je luistert... maar ik wil morgen ook gewoon meedoen. Of van de week, of weet ik het wat.
1: Dan kan ik je melden dat het eerste woord morgen bureaulamp is. Dus dan heb je die alvast cadeau. Je kan je aanmelden via de gratis Radio Veronica-app. En stuur dan Woordenjacht.
0: Misschien tot morgen.

0: Bij Veronica, 5 voor half 6.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
2: En zometeen hoor je Siets Roskam met het nieuws. Siets, wat heb jij zometeen in het nieuws?
3: Belastingplan lijkt te stranden en steeds meer mannen voor de klas.
1: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: UB40 met Ali Campbell. Komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
6: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
7: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
10: Ja.
9: En nu?
10: Domeinnamen kopen.
9: Voor je bedrijf?
10: Ja.
9: Welk bedrijf?
10: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
10: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
11: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
12: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
13: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
14: Domino's.
15: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
16: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
17: What a walk! And give you a walk!
16: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
18: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZ en MKB tot grootzakelijk, snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Veronica weerbericht.
0: Vanuit het zuidwesten op steeds meer plekken regen. Uiteindelijk vanavond in het hele land regen. Het is nu 21 graden aan de westkust, 27 in het oosten. Morgen buien, maar daarna zon en dan een graadje of 20. Exact 5:30. Dit is het nieuws met Siets Roskam. Sietsie, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is overleden. Ze had kanker en was vandaag in het ziekenhuis omringd door haar geliefde, meldt haar uitgeverij. Paulien Cornelissen is ook bekend als jurylid in De Slimste Mens, dat sinds vorige week weer op tv is. Ze werd 50 jaar. Dan naar de politiek. Het minderheidskabinet lijkt van de oppositie niet genoeg steun te krijgen voor de belastingplannen. Pro en JA21 zien niks in het voorstel om de belasting voor werkenden te verhogen. En coalitiepartijen VVD en CDA willen niet dat spaarders al bij 30.000 euro belasting moeten gaan betalen. En steeds meer mannen halen hun lerarendiploma voor de basisschool. Vorig jaar waren het er ruim 850, het hoogste aantal in jaren. 10 jaar geleden waren het nog zo'n 500 mannen per jaar die meester werden.
0: Meester inderdaad, ja. Mooi.
2: Allright, dankjewel Sitsi. Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister met 116 meldingen. Totale lengte van 580 kilometer. Dit zijn de 4 meest opvallende. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en het Ketelplein. 33 minuten vertraging. A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. Een half uur. De A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en Rotterdam Centrum. Daar 28 minuten door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A27 Utrecht-Gorkum dan tussen Rijnsweerd en Hagestein. Daar 32 minuten vanwege die spoedreparatie die al even gaande is. Afrit is daar dicht. 32 minuten dus. Als je compleet overzicht wil van alle files en alle flitsers, moet je heel even naar de app van onze vrienden van Flitsmeister.
0: We gaan het zometeen hebben over een nieuwe Netflix-serie. Ja, ik wilde zeggen tv-programma. Ja, het is ook een tv-programma natuurlijk.
2: TV-programma op Netflix.
0: Daten in het donker. En dus uiteindelijk misschien wel verloven met iemand die je nog nooit hebt gezien. Ja, ik vind dat dus belachelijk interessant. Je had dat vroeger ook, Carrie Tefse had dat ook. Hoe heette dat ook alweer? Zit, zo heette dat ook alweer. Op goed geluk heette dat.
2: Oh, ja.
0: En dan zat je naast elkaar en dan moest je... Nou goed, zo'n nieuw programma is er ook. En dat wordt gepresenteerd door Bas Smit. En die hebben wij zo meteen in de uitzending. Dus we hebben heel veel vragen aan hem. Ja, ik vind het heel spannend.
2: Leuk.
0: Op goed geluk heette dat inderdaad, ja.

Aanstaande vrijdag tussen 1 en 6 draaien Rob, Gerard, Wout en Frank de legendes die we zijn verloren. Maar waar de muziek van voortleeft. Wie mag er volgens jou niet ontbreken? Geef het door via de app van Radio Veronica.

0: Lekker zomerliedje. Zomer is wel kapot.
1: Zomer is kapot.
0: Zomer is kapot.
1: Hij doet het niet meer.
0: Het is helemaal over. Maar toch was dit een heel fijn zomerliedje van Splitsing, Wind en Zeilen.
2: Wout en Frank's TV-gids.
0: Ja, en wij bladeren in de TV-gids. En daar komen wij een heel interessant programma tegen, Frank.
1: Dat heet Love is Blind. Nou, dat wordt al sinds 2020 uitgezonden in 190 landen.
0: Niet normaal, hè?
1: Maar er was nog geen Nederlandse variant, maar die is er vanaf vandaag wel. En die wordt gepresenteerd door Nicolette van Dam en, dames en heren, Bas Smit!
0: Bas Smit, dat is
3: het! Goedemiddag!
0: Hallo, hallo, hallo! Kijk, en dan zal je Bas hebben.
1: Bas Smit, de presentator.
0: Ja, Bas Smit, tv-presentator,
3: nou,
0: ook
3: wie
0: nog.
3: Wie had dat ooit gedacht?
0: Ja. Volgend jaar gewoon dat tv-ringetje pakken, dat moet toch lukken, denk ik?
3: Nou, ik denk dat je even moet gaan kijken en dan kom je wel achter dat die kans op de televisie dat ik niet bij de eerste 50 zal zitten waarschijnlijk.
1: Maar hoe vond je het om als presentator daar sowieso naast je eigen vrouw te zijn?
3: Heel leuk. Maar de presentator van Love is Blind, kijk, ik weet niet of jullie het wel eens gezien hebben, een van die andere seizoenen van al die andere landen. Ja. Maar de rol van de presentator is niet zo heel spannend. We zijn echt de host. En op een gegeven moment komt ook de reunie en we glijden links en rechts ertussendoor bij de belangrijke momenten. Maar het gaat echt om de singles die de liefde zelf even helemaal moeten gaan vinden. Maar het was wel onwijs leuk om te doen, want het is samen met mijn vrouw. En zij kan er wat van en ik niet. Dus ik ben aan haar hand meegenomen. Ja, ik kan me niet herinneren dat ik zoiets leuks heb gedaan als dit. Ja.
0: Dat is mooi, maar dan toch even. Want inderdaad, we hebben een aantal afleveringen van buitenlandse varianten gezien. Maar het is misschien goed om even kort uit te leggen. Wat is Love is Blind? Hoe werkt het?
3: Nou, dat is dus Is de Liefde Blind? Dat is een experiment waarin 15 single mannen en 15 single vrouwen elkaar leren kennen zonder elkaar te zien. Dus ze gaan ongelooflijk met elkaar daten en in gesprek ongelooflijk lang. Gewoon zo lang als ze nodig hebben en zolang ze willen. Gaan ze op een gegeven moment in gesprek en daar ontstaan hele mooie gesprekken uit. Want ja, als je... Kijk, we zijn in Nederland een van de meest swipende landen ter wereld. In Europa zijn we sowieso de meest swipende land. Maar dan zijn we altijd maar bezig met een bepaalde look. En dan ga je ermee daten. En dan blijkt je totaal geen connectie te hebben. Of dat je het leuk met diegene gaat hebben. En daar zijn heel veel mensen heel teleurgesteld over. Dus dit draait eigenlijk het hele daten om. Je wordt eerst helemaal verliefd op de persoon. Op zijn personality. Op wie diegene echt is. En daarna krijg je pas het plaatje erbij. Ja, en het kan zijn dat het overeenkomt met je gedachten of niet. Ja, en dan krijg je pas te zien als je die ander te huwelijk vraagt. Nou, dat kan vrij snel, dat kan wat langer duren. En dan zie je elkaar, dan ben je al helemaal verblind, want je bent hartstikke verliefd op elkaar. Nou, dan ga je naar een tropisch oord. Ja. Wat, sorry?
0: Nou ja, nee, want...
3: Ja, ga door. Ik stel het kort door. Dat is heel leuk. Ja? Dan ga je naar een tropisch oord. Ja? Daar ga je dus samenwonen. Leer je elkaar echt een beetje ook fysiek kennen. Of je daar die klik wel hebt. Nou, en als dat allemaal goed gaat, dan ga je terug naar Nederland. In Utrecht ga je samenwonen. Best wel een tijdje. Ja. En daar kom je gewoon je schoonfamilie ga je leren kennen. De vrienden van je aanstaande. Ga weer aan het werk. Je krijgt je telefoon weer terug. Nou, het is allemaal best wel uitdagend. En als je dan nog steeds denkt, nou, dit is hem echt, of ze, dan ga je naar het altaar en dan is daar van, is het ja of is het nee? Ja, en dat is een fascinerende liefdesreis. En het is heel mooi. Het is, het is gewoon, ik raad het aan. Ja.
0: Ik wil toch even naar dat moment, want je legt het prachtig uit. En ik denk dat je ons allemaal meeneemt. En het is super interessant om te zien, omdat er een soort spanning boven zit van, gaat het goed of gaat het niet goed? Maar het meest spannende is toch op het moment dat die gasten elkaar voor het eerst zien.
1: Ja, tuurlijk.
0: En als dat meevalt, dus als je elkaar ziet en je denkt, ja, het voelde goed, maar wat ziet er prachtig uit, dat zie je meteen in iemands gezicht. Ja. Maar ook, en dat is als kijker toch wel geinig, je ziet ook in iemands blik dat je denkt, oh ja,
1: dat wordt niks.
0: Dit wordt niks. Nee. Zit dat er in ieder geval één keer tussen?
3: Dat is een hele mooie. In Zweden heb je bijvoorbeeld... die twee die zijn helemaal idolaat van elkaar. Ja? Hij komt aan en hij ziet haar. Het enige wat ik kan zeggen... Ja, shit, je hebt korter haar dan ik. Ja. En hij was toch echt... naar een vrouw met lang haar. Dat was niet makkelijk.
0: Zit er ook zo'n moment in de Nederlandse variant?
3: Je moet gaan kijken, maar er gebeuren zoveel verrassingen dat in al die seizoenen, in al die landen, heb ik dat niet eerder gezien. Dus ik heb het in 11 seizoenen Amerika, in 3 seizoenen Zweden, UK en weet ik wat dan, Polen, heb ik dit allemaal nog niet gezien. Dus er gebeuren wel echt dingen. Het is in aflevering 1.
0: Ja?
3: Ja, nee. Ik mag het niet zeggen, maar in aflevering 1, aan het einde zit je al te kijken dat je denkt, oh my god, hoe gaat dit gebeuren? En je wordt gewoon een beetje dol op de singles. Het is gewoon, het is voor ieder wat wils. Er zit gewoon, je wordt altijd een beetje verliefd zelf ook als je gaat kijken.
0: Dat is mooi.
3: En ik hoop ook gewoon dat als je single bent en je kijkt het programma, dat je denkt, hey, ik loop altijd alleen maar in de kroeg naar die of die types. Of ik op dating apps zit, ik kan altijd op dat soort types te jagen. Maar misschien is dus juist het tegenovergestelde met die ontzettende, guitige, grappige teksten, is eigenlijk veel meer mijn type waar ik naar op zoek ben dan altijd maar dat perfecte plaatje. Ik hoop dat het een eye-opener wordt.
0: Bas, ik moet je eerlijk zeggen, ik vond het een moeizaam gesprek. We moesten de woorden echt uit je trekken, maar het is toch gelukt.
1: Wat wordt ervoor?
3: Dat loopt bij mij thuis, loopt dat ook niet lekker. Dat hoor ik wel vaker. En ik zou je zeggen, ik heb training, maar ik zit pas bij les 2, dus wel met plannen
0: is wel
3: altijd klaar.
0: Het is een mooi format. Het is een heel interessant eerste vijf afleveringen.
3: Ik ben gewoon super enthousiast.
1: Ja, dat is mooi.
3: En het is gewoon...
1: Denk erom.
3: Nee, bekort maar omdat... Als je gaat nou even kijken en bel me dan even terug.
0: Okay.
3: Volgende week. Ja, okay. En dan moet je echt even gekeken hebben. En dan kletsen we verder. Want het is echt... Je wordt zelf ook heel enthousiast. Je wilt je staat nu 5 afleveringen online.
0: Okay.
3: Je wil ze alle 5 direct bingen. Okay. Ja?
0: Bas?
3: Even, dat was de korte samenvatting. En nu tel ik hem even voor jou.
1: Nou, tot volgende week dan, hè?
3: Ja. Hey, dankjewel, jongens.

0: Veronica, zometeen Diek van der Brugge. Uiteraard om 6 uur een top 40 in het hitarchief. Welke lijst heeft hij?
1: Nou, dat is leuk dat je erover begint, Wout. Het is de lijst van 4 maart 1979.
0: Nee, je verzint het de plekken.
1: Nee, je verzint de plekken.
0: Pure paniek. Waar is Diek?
1: Wacht heel even 2 seconden.
0: Waar is Diek?
1: Laat ons dit heel even uitzoeken. Nee, Diek staat te bellen. Die had een broodje shawarma besteld, maar...
0: Oké, okay, nou.
1: Die kwam te laat. Nee, wacht. We weten dit.
0: Oké.
1: Nee, rustig aan hoor.
0: Niek, welke top 40 heb je zo?
2: 26 juli 1986.
0: Ah, dat ging soepel.
3: Heel. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door WeCycle. Lever in en start iets nieuws. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
4: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
5: Langer mee doen is goedkoper.
4: Zeker, kwaliteit rendeert.
6: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes.
9: Gadver.
7: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
7: Milner.
11: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
10: Lekker bezig.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
17: En, heb je de klus?
18: Nee man. Ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
17: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
18: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
17: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis.
16: Deddo. Zo simpel is het.
13: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
19: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
20: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
21: Domino's.
22: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
23: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
24: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
25: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
26: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
1: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
0: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
1: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
2: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
3: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
5: Honda, the power of dreams.
8: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 6 uur.
27: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is overleden. Ze was 50. Cornelissen leed al een tijd aan kanker. Ze begon in het theater en schreef ook bestsellers, zoals Taal is zeg maar echt mijn ding, waarmee ze doorbrak. Vorig jaar volgde ze Maarten van Rossum op als jurylid bij De Slimste Mens, dat nu op tv is. Oplettende vliegtuigpassagiers en andere piloten hebben een aanslag met een vliegtuig op weg naar Israël voorkomen. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu, die ze helden noemt. Aan boord van het toestel uit Dubai stak de co-piloot de piloot neer en probeerde het vliegtuig waarschijnlijk te laten neerstorten. Daarna lukt het andere piloot aan boord om de controle over te nemen en veilig te landen. Coalitiepartij VVD wil mensen die geen hele grote bedragen op hun spaarrekening hebben ontzien in het kabinetsplan om de belastingen te veranderen. Daar staat nu dat je straks vanaf €30.000 spaargeld vermogensbelasting moet gaan betalen. Dat is nu bij 60.000. Ook het CDA wil een alternatief plan. En de criminelen die vorige week online boodschappendienst Flink hackten, hebben tot nu toe nog helemaal niks verdiend met het afpersen van klanten. Dat heeft RTL Nieuws uitgezocht. De hackers vroegen gebruikers van Flink in een mail om €10... in ruil voor het niet publiceren van hun gestolen privégegevens.
28: Maar dan is dat toch alleen maar je telefoonnummer of je ook je boodschappenlijst? Dat je...
29: Ja, het kan gevoelig zijn bij sommige mensen.
28: Verkopen ze daar satisfiers bij Flink? Of er is toch verder niks om je voor te schamen dan?
29: Nee, maar dat kan bijvoorbeeld ook je huisadres in staat waar ze het moeten komen bezorgen.
28: Ja. Nou ja, als de Jumbo dat dan oppakt en dan kunnen zij het overnemen. Ja, ik vind het zo gek allemaal.
29: Oh, doe je het weer nog?
28: Oh ja, doe maar het weer. Precies. Oh, maar doe maar even officieel. Ja, doe maar.
29: Even opnieuw.
28: Ja.
29: Het weer dan.
27: Vanuit het zuidwesten op 7 plekken regen. Uiteindelijk straks in het hele land. Het koelt vannacht af naar 17 graden. Morgen begint nog met buien, daarna af en toe zon. Voor 20 graden.
28: Oh, dat was wel.
27: Oh, mooi, bedankt.
28: Ja, nee, dat is inderdaad een lekkere. Mooi is het echt gedaan met de zomer.
27: Ja, maar goed, 20 graden valt mee toch.
28: Ja. Kan ik alsnog gewoon naakt naar buiten, hoor. Dus, geen probleem.
30: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
31: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
32: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
33: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
34: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
35: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
36: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
37: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Toestel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
38: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
39: Hallo, u
4: gesprek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch.
10: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
12: Speel mee met de Fluisteraar.
13: De jackpot staat nu op
28: 9.800 euro. Nog, hè, nog.

0: Radio Veronica.
1: Goedenavond. En top 40 hit archief. Iedere werkdag gaan we even naar een mooie lijst uit het rijke verleden van de Nederlandse top 40. En vandaag is dat, had je misschien al opgevangen net, 26 juli 1986. Met straks nog een goede doel. En we pakken hem helemaal ook, die 6 minuten versie van

0: Vandaag terug naar 26 juli 1986. Dit is de top 40 van die dag. En wat gebeurde er in 1986? Dat was heet nieuws in één keer, hoor.
1: Seks per telefoon vindt in Nederland steeds meer aftrek. Op speciale nummers die met 06 beginnen, kunt u voor 50 cent per minuut naar een erotisch bandje luisteren. Daarnaast zijn er sekscentrales op gewone abonneenummers. Tegen forse betaling wordt u dan teruggebeld door de man of vrouw van uw keuze, die een opwindend telefoongesprek met u voert van zo'n 15 minuten.
0: Oké, okay. Nou ja, ik gooi de lijn even open. 0909-8090. Dan kunnen we even oefenen of dat toch erin zit. Maar nu stap ik Sledgehammer ook wel beter van Peter Gabriel.

0: Sir Gabriel. Bij Veronica Sledgehammer. En Erik uit Schagen, hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Ja, goedenavond. Ja. Ik moet jou er even bij hebben. Want jij gaat proberen hier die jackpot te krapen, hè? 9.800 euro.
2: De fluister.
0: Wat zei je? Wat zei je?
1: Dat dat niet gering is.
0: Nee, dat is geen wisselgeld. Dat is iets waar je... Ja, daar kun je verstandige uitgaves mee doen. Maar je kan ook... Ja, je kan hem er ook doorheen jassen en een heel weekend. Heeft wel een leuk weekend gehad.
1: Ik heb een heel leuk weekend gehad. Ja.
0: Nee, maar meer zo dat je met het geld dan heel veel kan uitgeven. Hoe lang heb je erover nagedacht, Erik, uit Schagen? Welke luisteraar dit zou moeten zijn, volgens jou?
1: Nou, ik had eerder dachten. Maar deze die kwam eigenlijk vandaag.
0: Vandaag? Ja, ja.
1: Ja, vandaag kwam hij een beetje op.
0: Hij kwam gewoon op.
1: Ik hoop dat ik het goed heb. Ja, hij kwam oppoppen.
0: Ja, nou, dan gaan we eens luisteren naar de fluister. Ja, dan mag je daarna gaan zeggen voor 9.800 euro, Erik. Let's go.
3: Sst. Dit is de fluisteraar.
4: Radio Veronica. Join the club.
0: Erik uit Schagen die toch wel vanochtend een ingeving kreeg. En dat kan meer dan genoeg zijn om het juiste antwoord te zeggen. Wie denk jij dat er hier fluistert? Welke bekende Nederlander?
1: Ik denk dat het Valerio Zeno is.
0: Valerio?
1: Ja.
0: Oh, die gast die vroeger bij BNN zat en zo.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. We gaan eens even luisteren naar de jury. Wat zij ervan vinden.
5: Jouw antwoord is... fout.
0: Ah.
1: Jammer.
0: Jammer,
1: Erik. Jammer, moet ik zeggen.
0: Ja, dat kan je nu niet meer doen. Kan, maar dan wordt hij niet goed geteld. En dan, wordt dat allemaal heel lastig. Maar Erik, dankjewel voor het meespelen in ieder geval. En een hele fijne avond.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel, hetzelfde.
0: Hoi.
1: Oké.
0: Dat betekent dat we nu bij een magisch moment zijn aangekomen. De fluisteraar stijgt in waarde van 9.800 euro naar 10.000 euro rond. Als jij nu denkt helemaal na het antwoord van Erik, maar ik weet het wel, heb je fluisteraar. En dat doe je helemaal gratis met de app van Radio Veronica. Nederland onderweg naar huis met een mooie top 40 van 26 juli 1986. Dan vinden we het goede doel en we draaien.

je niet ontkennen bij deze plaat. Dat je toch een beetje melancholisch was van die melodie. Pak me toch wel iedere keer weer het goede doel in deze top 40 van 26 juli 1986.

0: Avicii in deze top 40 van 1986, 26 juli. Dancing on the Ceiling stond op die dag op nummer 24 in de Nederlandse top 40. 1986, wat spookte jij toen allemaal uit? Je mag het best even laten weten, je muzikale herinneringen of wat je op dat moment allemaal deed, welke kleren je aan had. Dat is wel leuk, welke kleren had je aan in 1986? Ik ben nieuwsgierig. Zometeen verder met de lijst. Onder andere daar Queen te vinden. Met Friends Will Be Friends. En zometeen ook German Stewart.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Met deze week in de bonus: Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij h.nl of in de AH-app.
5: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
6: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
5: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
6: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
7: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
8: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
9: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
7: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
3: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
10: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
11: What a walk! And give you a walk!
10: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
12: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
15: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
0: Goedenavond, dit is Veronica, de actuele verkeersinformatie. Je hoort ze vanaf 9 minuten of met bijzondere oorzaak. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Muiden-Oost en Muiden. 9 minuten vertraging. A4 Amsterdam Den Haag tussen Lima-Aqueduct en Leidschendam. 11 minuten. A15 Nijmegen-Ridderkerk tussen het Merwedekanaal en Hardingsveld-Giessendam. Half uurtje vertraging. A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en de Merwedebrug. Vertragingstijd is daar 10 minuten en nog eentje op de N233. Veenendaal-Kesteren tussen Reenendaal-West en Wageningen. Daar is de vertragingstijd 10 minuten. 26 juli 1986, dit is de top 40. En dat was inderdaad ook een Elfstedentocht. Ja,
16: top 40.
2: Muziekarchief. Radio Veronica.
16: Nog een paar meter moet hij ronden. En dan is hij de bocht om. En daar is hij dan op het laatste rechte stuk. Wat een finish en wat een glorieus moment. 6 uur 54 minuten en 7 seconden heeft hij gereden. Hij kijkt nog eens even om. Hij weet dat hij gaat winnen. En nu gaan de handen in de lucht. Hij gaat relaxed bijna naar de finish toe.

0: Friends Will Be Friends. In de top 40 van 26 juli 1986. Zometeen hoor je wat er op nummer 1 staat. Tot die tijd onder andere nog Madonna zometeen met Papa Don't Preach. En ja, Jimmy Stewart hoorde je zojuist ook nog. We don't have to take our clothes off. En daarom vroeg ik ook van, ja, wat had je dan wel aan in de jaren 80? Heel nieuwsgierig. En Jan-Willem heeft gereageerd.
1: Hey Nick, ja, deze muziek is al een stuk beter dan gisteren.
0: Ja, ja.
1: Ja, welke kleren ik droeg? Over het algemeen was het legergroen. Ik diende toen voor Hare Majesteit, de koningin. En ja, groen was de modetrend. Dus, nou. Ja, meer kon ik er niet van maken. Wel een matje trouwens.
0: Heel goed, Jan-Willem. Nou, wie weet roepen ze hier nog op binnenkort, hè. Dus kijk maar of je de kleren nog ergens in de kast te hangen. En Claudia had trouwens ook nog gereageerd.
2: Hey, Nick. Wist je dat dit liedje door een man wordt gezongen?
0: Oh, ja, dat ging over Jimmy Stewart, inderdaad. Dankjewel nog, Claudia. Ik wilde graag weten wat je aan had, maar dat mag ook een andere keer. Verder met de lijst.

0: Christel die stuurt, en ja, gewaagde uitspraak. Toen Madonna nog leuk was. Papa Don't Preach, nummer 2 in deze hitlijst van 26 juli 1986 in de Nederlandse top 40. Ja, die nummer 1. Voordat we daar zijn, heeft Peter nog een mooie herinnering gedeeld. Even kijken wat hij te zeggen heeft.
1: Hoi Nick. Ja, wat ik vroeger droeg. Ja, een geruite blouse.
0: Een
1: spijkerhesje.
0: Ja.
1: Met achterop een plakkaat van Iron Maiden.
0: Vet.
1: Powersleeve. Spijkerbroek. Cowboy laarzen.
0: Ja.
1: En dan hadden we nog wat langere haren.
0: Mooi,
1: hè? Goedjes, Peter.
0: Hoi, hoi. Ja, die look is trouwens weer helemaal terug, hè? Als je de gemiddelde Gen Z'er, die heeft nog een grotere snor dan mijn vader vroeger had. Maar goed, verder op de lijst. We zijn aangekomen bij de nummer 1. Wham! Stond daar. En Edge of Heaven.
2: Nummer 1.

0: Luisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
4: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
9: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
8: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
10: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma? Taarticoontje?
11: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.

0: Het is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
2: Een apparaat om je heg te snoeien. Deze week spelen wij Wouter Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden. Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van 50 euro. Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
3: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
4: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
3: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
4: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
2: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap? Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Wispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen.

0: op Gamma Muurverf. Ook op Mengwerf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu
3: big deals bij Keukenconcurrent.
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 7 uur.
6: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Veel reacties op het overlijden van Paulien Cornelissen. Zo citeerde de Amsterdamse burgemeester Halsema aan het eind van de raadsvergadering een zin uit een van haar boeken. Collega Peter Pannekoek noemt haar een origineel, slim en grappig mens. Omroep KRO NCRV is diep geraakt door haar overlijden en skipt vanavond de slimste mens. Er is een Rotterdamse havenmedewerker opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij op grote schaal drugs heeft uitgehaald. De drugs waren bestemd voor criminelen en in zijn huis werden munitie en harddrugs gevonden. Hij is inmiddels weer vrij, maar blijft wel verdachte. De FNV vindt dat gewelddadige criminelen niet dicht bij huis gevangen moeten worden gezet. De bond reageert zo op de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Noord, waar iemand die in Zaandam gevangen had gezeten ruzie kreeg met een oud-medewerker van de gevangenis. Ze hadden jaren daarvoor ook al overhoop gelegen. De medewerker werd doodgeschoten. En Israël gaat de beveiliging van commerciële vluchten aanscherpen. Dat gebeurt na een incident in de cockpit van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv, waarbij een piloot zijn collega aanviel. Een vervangend vliegtuig met gestrande passagiers is net geland in Tel Aviv en zou geëscorteerd zijn door Israëlische gevechtsvliegtuigen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt regen over het land. In het oosten stevige buien en onweer. Vannacht blijft het een graad of 18. Morgen hier en daar regen en rond de 20 graden.
7: Veronica Verkeer, er staan 4 files. De A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens 9 minuten. A15 Gorkum-Ridderkerk voor Hardingsveld-Giessendam daar 25 minuten. En de A15 Nijmegen richting Gorkum voor Del. Dus dat een auto met pech 12 minuten daar. Laatst op de N296 Susteren Maaseik tussen de afrit bij Roosteren en Roosteren. Daar 12 minuten vertraging. Zometeen Robbie Williams, Supreme komt eraan, Mordicante. Jekke, jekke. En Roxette hoor je zo.
8: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 1, 2, 3 geregeld.
9: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
10: Ja.
9: En nu?
10: Domeinnamen kopen.
9: Voor je bedrijf?
10: Ja.
9: Welk bedrijf?
10: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
10: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
11: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
13: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
15: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
17: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
18: Ik zie een dansende eendvis. Nee! spaghetti met stippen.
19: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
21: Domino's.
22: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
23: Speel mee met de fluisteraar. De Jack.

0: Supreme. Robbie Williams. Bij Veronica. Goedenavond. Het is vandaag 30 september de dag waarop de meeste Nederlanders jarig zijn. 44.000 mensen. De meeste mensen zijn trouwens op 1 april jarig. Die geboortegolf wordt vermeden rond die dag. Dus mocht je jarig zijn vandaag, van harte gefeliciteerd. Je bent niet de enige.
1: Niks Nationale Vraagstuk.
0: En voor deze 30 september een bijzondere nationale vraagstuk hier, want we leggen hem compleet bij jou, of je oneens bent of eens. Social media moet 16 plus worden. Landen op ons heen die doen het al natuurlijk. TikTok, Insta, Snapchat, YouTube. Kinderen zitten er steeds jonger op en ondertussen zijn ouders degene die zeggen, ja, maar ja, hoe hou ik dat dan tegen? Precies, allemaal. Dus, de vraag aan jou, als je kind morgen 14 wordt en je krijgt één knop waarmee je alle social media op de telefoon kunt blokkeren, druk je hem dan in? Laat het weten, via de app van Radio Veronica. Ook als je trouwens min 16 bent en gewoon hier helemaal niet mee eens bent, mag je van je laten horen. Je kan het inspreken of stuur gewoon even een appje. Dus gratis met de app van Radio Veronica. Moet social media 16 plus worden?

Aanstaande vrijdag tussen 1 en 6 draaien Rob, Gerard, Wout en Frank de legendes die we zijn verloren. Maar waar de muziek van voortleeft. Wie mag er volgens jou niet ontbreken? Geef het door via de app van Radio Veronica.

0: Feels Part 2. Sam Juij bij Radio Veronica. Zometeen Jamiroquai. Of wordt het voor Mancopper er nog aan?
1: Niks. Nationale vraagstuk.
0: En de vraag is vandaag aan jou. Moet social media voor 16 plus worden? Dus kinderen onder de 16 mogen er niet meer op bij wet. Linda zegt hier, ik ben eigenlijk voor een leeftijdsgrens, maar ik geloof niet dat er een verbod werkt. Dan krijg je kinderen die liegen over hun leeftijd en nep-accounts aanmaken en zo. Volgens mij moet je veel meer met kinderen praten over wat ze daar tegenkomen. Thijs, die is wat jonger, zegt hij zelf, en hij zegt niet hoe oud hij is. 16 plus vind ik prima, maar wat ik dan mag ik er officieel op. Maar serieus, hoe gaan ze dat dan doen? Weet je, mijn broertje van 12, die heeft gewoon TikTok. Die gaat ineens niet zeggen, oké jongens, mijn weg tot 2029. En Patrick, die is pa, hij zegt, ik zou het eerlijk gezegd heerlijk vinden als iemand anders die grens gaat trekken. Nu ben ik iedere avond de politieagent en zegt, doe die telefoon eens weg! Als social media gewoon 16 plus is, hoef ik niet iedere avond die discussie te voeren. Nou, laat het vooral weten. Laat van je horen in Niks Nationale Vraagstuk. Zometeen nog een eindconclusie waarschijnlijk wat de Club van Veronica vindt.
2: Hé, en dat is lekker. De fluisteraar is 10.000 euro waard.
1: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
3: Deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
1: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
4: Je wint 32.000 euro.
3: Alle info radioveronica.nl.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
10: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
11: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
9: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
12: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
13: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
12: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
13: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
9: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
14: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
15: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
16: Menselink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
14: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AHA-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
18: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
20: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
21: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Dan krijg je zo meteen lekker 3 op een rij. Golden Earring komt eraan, Twilight Zone of Monsters and Men. En Jamiroquai is de Veronica Verkeer. Goedenavond. Er zijn nog 4 files. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de grens. 9 minuten daar. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Batendorp en De Hoogte door een ongeluk. 9 minuten. En de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 26. Dat komt daardoor een vrachtwagen met pech. A15 Gorkum-Nijmegen tussen Leerdam en Del. Vertragingstijd 8 minuten.
1: Dit is Radio Veronica.
23: Het station van Gerard Ekdom.
1: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
23: En nu
1: Nick van der Brugge.

0: Golden Ewing bij
1: Veronica.
0: En Twilight Zone of Monsters and Men daarvoor nog. En Little Talks. En vanavond ga ik de fluisteraar nog een keer laten horen. Want de jackpot heeft een magische grens aangetikt. 10.000 euro. Welke bekende Nederlander fluistert er? Nou, straks ga ik hem nog een keer laten horen. Dus blijf bij Veronica.
1: Niks. Nationale vraagstuk.
0: Vandaag in het vraagstuk. Social media moet 16 plus worden. En Anouk die reageert hier. Hey Niek, goedenavond. Ik ben voor 16 plus, maar ik weet nu al dat mijn eigen kinderen daar ontzettend boos om gaan worden. En eerlijk gezegd denk ik dat het uiteindelijk gewoon dat ik ga zeggen van jou vooruit. Laat mij eerst maar zien wat je gebruikt. Dus blijkbaar ben ik voor een verbod, zolang ik het zelf niet hoef uit te voeren. We gaan ook even naar 0909-8090. Als het goed is, hangt daar Claudia. Wat vind jij? Moet het verboden worden?
2: Oh jeetje. Mijn mening over social media is dat het vooral voor de jonge meiden tegenwoordig best wel gevaarlijk is. Want hoe dunner je bent, hoe meer likes je krijgt.
0: Ja.
2: Ik denk als jong meisje, als je daar al gevoelig voor bent, dat je daar in meegaat.
0: Maar zou Nederland daar een wet in moeten aannemen? Zie bijvoorbeeld in Frankrijk, zie je dat al, hè? Dat ze zeggen van, ga er af van dat social media. Het is niet goed voor de brains.
2: Ja, ben ik mee eens, absoluut.
0: Dus jij zegt afschaffen die handel. Er moet een soort met... Maar ja, hoe ga je dat doen, hè? Dat is de grote vraag ook.
2: Nou, precies, want er was net ook iemand die zei... Ja, dan wordt gewoon een fake profiel aangemaakt.
0: Ja, dat zie je nu al.
2: Dan zou je al moeten gaan met identiteitscontrole, weet ik veel. Maar dat is te omslachtig, dat gaan ze toch niet doen.
0: Ja, het is wel heftig. Zelfs dat je je rijbewijs moet inscannen of zo, als je op social media mag. Ja, dat inderdaad, ja. Goed, maar de grootste gedeelte... Wil je even weten wat de luisteraars vinden van Veronica?
2: Ja.
0: De meeste mensen die zeggen ja, inderdaad. Maar twijfelen of een verbod echt werkt. En de luisteraars van Veronica zeggen... we moeten dat gesprek meer aan met kinderen.
2: Sowieso. Ja. Sowieso. Dat is het. Er wordt veel te weinig gepraat met kinderen. Want die worden mooi stilgehouden. Toch met hun neus op TikTok, social media.
0: Ja, en die zitten natuurlijk ook al gewoon al vol in die verslaving. Ja, vraag maar aan een verslaafde of die wil stoppen. Liever niet.
2: Nou, precies dat. Ja.
0: Oké, nou dankjewel in ieder geval voor je reactie.
2: Ja, graag gedaan. Ik kan niet luisteren, want ik heb nu pauze.
0: En like even mijn foto op Instagram, alsjeblieft. Nee, dat is flauw. Ja, een grapje natuurlijk.
2: Nee, ik heb geen Instagram.
0: Nee, dat dacht ik al. Ja, oké. Fijne avond.
2: Jij ook, Niek. Doei.
1: Niks. Nationale vraagstuk.

0: Het enige wat ik wil is de liefde met jou bedrijven. Dat is het enige wat ik wil. Het enige wat ik aan kan denken. Dat is gewoon een keiharde vreemdgaanplaat, maar goed. All I wanna do is make love to you bij Radio Veronica. De beste en de meeste muziek aller tijden krijg je hier in de avond. Zorg dat je er gewoon bij blijft, want deze van Michael Jackson zo. En we gaan even naar de jeugd. En we gaan dingen slopen.
1: Gezellig.
0: Daarom kies je voor Veronica. Spreek je zo.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
5: Is dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
8: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
7: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
8: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
12: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
13: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
14: Domino's.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
17: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
18: Honda, the power of dreams.
19: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Premier Padel in Rotterdam.

0: kanaalplus.nl.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De Britse overheid vermoedt dat Iran betrokken was bij een incident bij een luchtmachtbasis afgelopen zondag. Dat heeft premier Burnham gezegd. Bij de basis werden 5 mannen opgepakt en busjes vol met benzine gevonden. De verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten, maar het onderzoek naar het incident loopt nog. Europese fabrieken die wapens speciaal voor Oekraïne maken, zijn voor Rusland militaire doelwitten. Als voorbeeld wordt een fabriek in Polen genoemd, zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook zou niet Rusland, maar juist de EU vrede proberen te dwarsbomen en vertragen door wapens te leveren. In het zuiden van Frankrijk geldt code rood vanwege extreme wateroverlast. In sommige gebieden is al evenveel regen gevallen als er in Nederland in 4 maanden tijd valt. Door het bergachtige gebied kan dat leiden tot ernstige overstromingen. Ook morgen blijft het regenen. Pas in het weekend wordt het wat zonniger en droger. En KRO-NCRV zendt de slimste mens vanavond niet uit vanwege het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De omroep zegt er diep door geraakt te zijn. Presentator Herman van der Zandt is ongelooflijk verdrietig en noemt Cornelissen lief, grappig en geweldig energiek. Premier Jette, ooit kandidaat, zegt dat haar impact voortleeft. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vooral in het oosten kan dat voor stevige regen en onweer zorgen. Vannacht blijft het een graad of 18. Morgen alleen in het zuidwesten zon en 20 graden. Ja.
4: Ook wel weer even schrikken vanmiddag van het nieuws van Pauline. Nou, sterker voor de nabestaanden namens Radio Veronica. We gaan Pauline ontzettend missen. Veronica verkeer, er staat 1 file op de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. Daar een half uur vertraging. Staat een auto met pech. Zometeen hier de jeugd van tegenwoordig, Sterrenstof. En Michael Jackson komt eraan.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
6: Even bollen met z'n
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
12: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
14: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
16: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
17: Let's go for more from Extra Max.
16: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
18: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Speel mee met de Fluisteraar. De jackpot.

Nou, welkom. AC/DC, Thunderstruck, die gitaarpartij die klinkt alsof Angus 12 vingers had. Hij moest de live zo hard verwerken dat hij vertelde dat hij zijn vingers ongeveer een uur van tevoren gaat opwarmen. Kun je dat voorstellen? En hoe doe je dat? In een tosti-ijzer? Nu zijn ze warm genoeg. Prachtig. Ja, het is zo onverbiddelijk, dat riffje. Dat moet wel. AC/DC was het thuis horen, Veronica.

so easy to fall in love. Olivia Dean op Radio Veronica. Zometeen een prachtparel van Dire Straits. So Far Away ga ik draaien zometeen. Ook Rihanna, Please Don't Stop the Music. En een plaat die gaat over de eerste, ja, of eigenlijk kussen. En dat is toch vaker, hè, als je een tijdje hebt en dan die kus. En dat kan dan vanaf dat moment twee kanten op. Of je denkt, gadverdamme, waar zit daar veel water bij? Of dat je denkt, ja, dit smaakt naar meer. Het is niet Tarkan in ieder geval, die plaat, nee. En ook niet kusjesdag van K3.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Madland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime.
2: What a world! And you are!
1: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
3: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
2: Ja.
3: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
2: Ja.
3: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
2: Plus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
6: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
7: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
6: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
7: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
5: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt.

0: partijennetwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
4: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
5: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
6: Goedenavond, dit is Radio Veronica. We pakken de actuele verkeersinformatie erbij. Het is... Ja, rustig. 1 file A27 Gorkum Utrecht. Tussen Hagestein en de Houtense Brug. Tot 5 uur vannacht is daar de oprit dicht. En de vertragingstijd op dit moment is 8 minuten. Goeie reis.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
7: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
8: En nu,
7: Nick van der Brugge.

Dire Straits. Bij Radio Veronica. En So Far Away. Hey, als je even hebt, dan laat ik zo de fluisteraar nog even een keertje horen. En hij is 10.000 euro waard.

0: zou Barry White doen? Tenminste, ja, hypothetisch gezien. Als hij 10.000 euro zou winnen. Ja. You're the first, you're the last, you're my everything bij Radio Veronica. Ik merk ook wel in de app dat, dat de spanning begint te stijgen. Dat is een soort psychologische grens, zijn we door. We zitten nu exact op 10.000 euro rond. Dat is de fluisteraar waard. En ik ga hem nu nog een keer laten horen aan je. Dus dan kan je even je oren spitsen. En nog beter nadenken over je antwoord als je gebeld wordt.
1: Sst. Dit is de fluisteraar.
2: Radio Veronica. Join the club.
0: Ja, de DJ's van Veronica weten het niet. Dus ik kan je eigenlijk nergens mee helpen als het beste wensen. En goed na te denken over wie dit is. Ik zit ook gewoon even mee te luisteren. Kaine Anu, weet jij het wel? En dan nu fluisteraar. En dat is mooi, dat doe je gratis met de app van Radio Veronica. Fluisteraar, stuur ook mensen verluisteraar. Nee, het is

0: alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
1: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
5: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
6: Met deze week in de bonus. Aha.

0: uw motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
6: Een apparaat om je heg te snoeien. Deze week spelen wij Wout en Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
7: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van €50.
6: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
10: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
9: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
11: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
12: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 9 uur.
15: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Alkmaar is een dode gevallen bij een steekpartij. Die was bij een asielzoekerscentrum, maar of de dader en het slachtoffer daar wonen is niet bekend. Er is iemand aangehouden. Om erachter te komen wat er is misgegaan, vraagt de politie mensen die meer weten om zich te melden. De landelijke scholierenprotesten in Frankrijk worden steeds gewelddadiger. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Vandaag werden 625 mensen aangehouden. De betogers vallen agenten aan en vernielen van alles. De scholierenacties zijn een protest tegen het lerarentekort en de slechte omstandigheden op de scholen. Het OM wil dat een man die in maart een jongetje van 4 doodreed in Maastricht 5 jaar de cel ingaat. Het kind zat in een wandelwagen toen die werd geraakt door de man die dronken achter het stuur zat. Hij bleek meer dan 110 km per uur te hebben gereden. De moeder die achter de wandelwagen liep raakte zwaar gewond. En de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland morgenavond gaat voor Oranje heel zwaar worden. Dat zegt bondscoach Xavi. Volgens hem wordt het duel in een heel mooi stadion gespeeld, maar was het veld in het verleden een ramp. Of het nu beter is, is afwachten. Het elftal reisde vandaag zonder de geblesseerde verdediger Van Hekken naar Griekenland. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is bewolkt en regent vooral in het oosten stevig. Ook is daar onweer mogelijk. Het koelt vannacht maar een paar graden af. Morgen overal regen, behalve in het zuidwesten. Het wordt dan 20 graden.
13: Alisa, dankjewel. Dit is Radio Veronica. Hele goede middag. Avond. Als jij nachtdienst begint, is het middag, hè? A27, daar staat een file. Gorkum-Utrecht tussen de Lekbrug en de Houtensebrug. Vertragingstijd is nu 7 minuten daar. De oprit is dicht. Na verwachting gaat hij vannacht open weer. Het standaard werken. Zometeen bij Veronica, Michael Cimbello en even wat energie met Pearl Jam. Komt eraan zo.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
16: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar

0: X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bnw.nl.
1: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
2: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
4: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
8: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
10: Speel mee met de fluisteraar. De Jackpot.

Aanstaande vrijdag tussen 1 en 6 draaien Rob, Gerard, Wout en Frank de legendes die we zijn verloren. Maar waar de muziek van voortleeft. Wie mag er volgens jou niet ontbreken? Geef het door via de app van Radio Veronica.

0: Supertramp bij Radio Veronica. En de Logical Song. Ja. Zo meteen nog Ella Langley, Choose in Texas, komt eraan. En vanochtend had ik de radio even aan op Ekdom in de Morgen, natuurlijk bij Veronica. Ik had het daar over rare eetgewoontes. Er waren namelijk een video, die had ik ook gezien trouwens, van Monika Geuze, die dan deelt wat ze het heerlijk vindt om tomatenpuree uit een tube te eten. Ja, als ik dat soort dingen zie, ik scroll meteen door. Maar blijkbaar er niet iedereen natuurlijk, want dat ging er even over. En die TikTok-rijen, moet je eens kijken hier.
1: Er staat dus nu TikTok-rijen bij het tomatenpuree-stand.
0: Ongelooflijk. Maar ook inderdaad, het mooie is dat Albert Heijn onder haar post ook reageert. Dat mogen we de volgende keer een heads-up. Dan kunnen we ons voorbereiden op de inkooptoestanden, want nu zijn we uitverkocht. Ja, dat is dus echt zo. Daar speelt zij gewoon mee natuurlijk. Want blijkt Max Gerard en Marijke, die zitten natuurlijk in zo'n gesprek. En die blijken er ook wat van te kunnen.
2: Ik vond altijd tijdens het koken. Echt alles stop ik in mijn mond. Dus alles. Tomatenpuree, maar ook dingen die helemaal niet lekker zijn. Serieus. Een stukje knoflook. Of
3: knoflook?
2: Niet een hele teen. Maar ook als ik een aardappel zit te snijden.
1: Dan eet je een schil op.
2: Nou ja, eigenlijk wel.
1: Nou, ik zat te denken, want ik doe het niet meer. Maar vroeger deed ik wel eens. Dan pakte ik de aromat.
3: Oh.
1: En dan denk ik aromat uit het vuistje.
3: Nou, ik word er altijd heel gek op aangekeken als ik blokjes kaas snij. Dat ik de stukjes die hard zijn van de rand, die vind ik het allerlekker.
0: Ach, gadverdamme, dan ga je toch ook weer heel anders naar je collega's kijken. Goed, luisteraars konden er ook nog wat van trouwens.
2: Stefan, die zegt verse witte boterhammen met paprika chips.
3: Ah, ja, crunchy.
2: Erwin die zegt, mijn oom had vroeger vaak puree chocolade. Of pure chocolade.
1: Puree chocolade.
2: Dat kan ook, hè.
1: Wil je melk of puree chocolade?
2: Ik pure chocolade met mosterd.
3: Nah.
0: Met mosterd?
2: Ja. Deze vond ik heel goor. Regina die zegt, mijn opa nam vroeger na het eten altijd een eetlepeltje jus.
0: Oh mijn god. Ik heb er trouwens ook nog wel eentje voor je. Die komt uit mijn studententijd, terwijl ik niet ooit gestudeerd heb. Als je vreetkik had, een soepstengel en een pot Nutella.

0: KFC rijden als je dit hoort. Je hoorde Ella Langley en Choose in Texas bij Radio Veronica. Zo meteen deze. Depeche Mode. Genesis en Taylor Swift komt eraan zo.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
8: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, een broodje.
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
13: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
14: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
15: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
16: Honda, the power of dreams.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Goedenavond, Veronica Verkeer. Er staan 3 files. A16, Ridderkerkterbrechtseplein voor de hoofdrijbaan. 11 minuten is een ongeluk gebeurd. A16, Breda-Rotterdam tussen Feyenoord en Rotterdam Centrum. 6 minuten. En een rijtje op de A27, Gorkum-Utrecht tussen de Lekbrug en de Houtensebrug. Daar is de oprit dicht. Die gaat vannacht weer open en daar 7 minuten vertraging.
19: Dit is Radio Veronica.
20: Het station van Wout en Frank. Iedere werkdag vanaf 3 uur.

eerst even naar de clip te kijken. Van de, dat doe ik echt nooit. Kijk jij nog clips? Dat doe ik bijna. Ja, dat is, we zijn natuurlijk een beetje met de TMF's en MTV's opgegroeid. Dat was eigenlijk de manier om naar muziek te luisteren. Maar ik zat van de weg bij de kapper. En er stond nog een van de kanalen aan met Taylor Swift. En ik zag dat zij dan in die videoclip haar eigen begrafenis bijwoont. Inclusief haar familie die vervolgens dan ruziet over de erfenis. En dan begin je dat ook te refereren naar, naar je eigen omgeving. En dan denk je, jeetje, wat heb ik toch een medelijden met mijn familie als dat zou gebeuren. Want

Genesis, Land of Confusion bij Veronica. Zometeen de beste muziek aller tijden. Non-stop. Lekker. En morgen spreken we weer om 6 uur. Gaan we naar de top 40 van 1993. Met onder andere...

0: offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
1: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
2: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
3: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
9: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
10: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
9: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
10: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
8: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
11: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar

0: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
1: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
0: Een initiatief van Pfizer.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij Canal Plus. Ga naar canalplus.nl.
5: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, Max, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
9: Fit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
14: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws.
17: Het is 10 uur.
18: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Amsterdam is een cameraploeg van Poont aangevallen. Die maakte een reportage over overlast van daklozen en verslaafden in het Oosterpark. Te zien is hoe de man de journalisten vanuit het niets belaagt en een beveiliger die tussen beiden kwam werd bedreigd met een mes. Burgemeester Halsma noemt het incident afschuwelijk. Een Nederlands gezinshuis voor jeugdzorg in Spanje moet per direct sluiten. Uit Spaans onderzoek blijkt dat de instelling niet over de juiste papieren beschikt. Dat zegt Nieuwsuur. 7 Nederlandse probleemjongeren moeten op zoek naar een nieuwe plek. 2 weken geleden kwam de organisatie al in het nieuws na signalen over onveiligheid. In Den Haag heeft een groep jongeren op fatbikes begin deze week meerdere jongens aangevallen bij een natuurgebied. Dat meldt Omroep West. Jongens van 13 en 17 raakten gewond. Eentje werd met een kettingslot op zijn hoofd geslagen. De politie sluit meer slachtoffers niet uit. Sportclubs roepen hun leden op om voor de veiligheid samen te fietsen. En het lijkt erop dat de Portugese voetballer Cristiano Ronaldo vertrekt bij de nationale ploeg. Op sociale media meldt hij dat hij het trainingskamp heeft verlaten na een persconferentie van de Portugese bondscoach. Tijdens de laatste wedstrijd zat de vedette 90 minuten op de bank. Ronaldo zegt later uit te willen leggen waarom hij weggaat. Het Veronica weer van Weer Online. Het blijft de rest van de avond bewolkt en regenachtig. Vooral in het oosten stevige buien en onweer. Morgen vooral in het oosten en noordoosten buien en rond de 20 graden.
19: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
20: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40.
8: Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
16: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
20: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
22: Het eten is klaar, aan tafel.
23: Zo, dat ziet er lekker uit.
24: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
25: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
26: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
27: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En... je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: Een bekende Nederlander. Met één zin is jouw kans op heel veel geld.
1: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
0: Ken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro.
1: Alle info radioveronica.nl.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot op 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
5: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
4: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
5: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
7: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
8: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
9: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
8: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed?
15: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
18: Onze dealers gaan net een stapje verder de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
19: Honda, the power of dreams.

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben

0: Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Een apparaat om je heg te snoeien. Deze week spelen wij, Wout en Frank, een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
2: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van 50 euro.
1: Dus meld je aan via de Radio Veronica-app en speel mee.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
4: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
8: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
14: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
15: Download de app en start met vinden.
16: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
18: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 11 uur.
21: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vliegmaatschappij Fly Dubai schrapt voorlopig alle vluchten van en naar Israël. Ze willen het onderzoek naar de verijdelde vliegtuigcrash afwachten. Een piloot werd door zijn collega-piloot neergestoken met het doel het vliegtuig te laten crashen. De toestand van de neergestoken piloot is inmiddels stabiel. In Amsterdam zijn een man en een vrouw opgepakt die misschien iets te maken hebben met het verminken van 2 kittens vorige maand. De kittens werden in een zak bij een afvalcontainer gevonden en waren niet meer te redden. Ze misten onder meer een deel van hun achterpootjes. Met de hoge brandstofprijzen tanken veel mensen over de grens. Maar iemand in Schiedam had ook gelijk een voorraadje meegenomen, meldt Rijnmond. De politie vond in een huis meer dan 100 liter benzine, waarschijnlijk afkomstig uit België. Dat is gevaarlijk en daarom is het in beslag genomen. En modeketen Zara heeft een Halloween-kostuum offline gehaald na een storm van kritiek op de socials. Veel mensen stoorden zich eraan dat het pak heel erg lijkt op een concentratiekampuniform uit de oorlog. Het is niet de eerste blunder van Zara. Zo haalden ze in 2014 een kindershirt terug waarbij het leek alsof er een jodenster op zat. Het Veronica-weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Morgen nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20.
0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
4: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Yeah! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: volle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten. Goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
1: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
3: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
4: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
3: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
11: nee.
10: Proteïne-shakes.
12: Gadver.
10: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
10: Milner.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
11: Lekker bezig.
15: Radio Veronica.
10: Met het nieuws.
16: Het is 12 uur.
17: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Alkmaar is een dode gevallen bij een steekpartij. Die was bij een asielzoekerscentrum, maar of de dader en het slachtoffer daar wonen is niet bekend. Er is iemand aangehouden. Om erachter te komen wat er is misgegaan, vraagt de politie mensen die meer weten om zich te melden. President Trump heeft met de Israëlische premier Netanyahu gebeld over de verijdelde vliegtuigcrash in het Midden-Oosten. Volgens Trump is het motief nog niet bekend. Netanyahu ontving eerder op de avond de inzittenden van het vliegtuig in Tel Aviv om hun verhalen aan te horen. De baas van berichtenapp Signal krijgt een eredoctoraat van de VU in Amsterdam. De universiteit noemt haar een voorvechter voor privacy en digitale rechten. Ook roemen ze Signal als een app waar privacy op de eerste plaats staat, in tegenstelling tot de apps van de meeste grote techbedrijven die winst willen maken. En er komt mogelijk een nieuwe impuls aan voor de noodlijdende Franse voetbalclub Bordeaux, ooit de club van bondscoach Zinedine Zidane. Het gaat al jaren slecht. De club, die 6 keer landskampioen was, degradeerde en raakte ook zijn proflicentie kwijt. Een Amerikaanse investeerder neemt Bordeaux nu over voor 1 euro. Het Veronica weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20.

0: Jij luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden. Veronica.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De website van hackersgroep Shiny Hunters is offline gegaan. Waarom is niet duidelijk. Vorige week maakten Shiny Hunters bekend dat ze heel veel data van de FBI hadden buitgemaakt. En eerder hackten ze ook al Odido. Vorige week werd bekend dat de Nederlandse Pepijn van der S is opgepakt omdat hij mogelijk banden heeft met Shiny Hunters. In Amsterdam-West woedt een zeer grote brand in een loods. De brandweer is uit voorzorg met groot materieel uitgerukt omdat ze niet weten wat er in de loods ligt. De brand is zo groot dat de loods niet meer te redden valt. De rook trekt ook over het spoor tussen Amsterdam en Schiphol. Het treinverkeer lag daardoor kort stil. Makelaars moeten zich verplicht in gaan schrijven bij een beroepsregister. Als ze dat niet doen, mogen ze hun werk niet meer uitoefenen. Dat kondigt woonminister Boekholt O'Sullivan aan. Op dit moment kan iedereen nog makelaar worden. Daardoor zijn er ook veel misstanden. En ook Arjen Lubach heeft stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelissen. Hij begon zijn tv-programma vanavond emotioneel en vertelde dat hij het nieuws een uur voor de opnames hoorde. Ook was Cornelissen het vaakste gast bij zijn programma's. Zij was zeg maar echt ons ding, zei Lubach. Het Veronica-weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
3: De beste muziek aller tijden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2:00.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een loods in Amsterdam-West is vanavond een grote brand uitgebroken. Van de loods is weinig meer over, er zat een bouwbedrijf in. De rook trok ook over het spoor, daardoor reden er een tijdje geen treinen tussen Amsterdam en Schiphol. Er komt een verplicht beroepsregister voor makelaars, kondigt minister Boekholt O'Sullivan van Wonen aan. Op dit moment zijn er veel misstanden omdat iedereen zich makelaar mag noemen en dat moet veranderen. Wie zich niet inschrijft of niet aan de regels houdt, mag niet meer als makelaar aan de slag. Er dreigen stakingen bij de fabrieken van Volkswagen in Duitsland. Het gaat een hele tijd slecht met het bedrijf en daarom breekt Volkswagen de cao's open. De vakbonden zijn woedend. Het is niet de eerste keer dat het onrustig is bij de autofabrikant. Eerder werd al bekend dat tienduizenden mensen hun baan dreigen te verliezen. En de executie van een vrouw uit Tennessee mag toch doorgaan. Het Hoge Rechtshof heeft het schrappen van haar doodstraf teruggedraaid. Christa Pike werd ter dood veroordeeld voor het vermoorden van een klasgenoot ruim 30 jaar geleden. Het zou voor het eerst in 200 jaar zijn dat er in Tennessee een vrouw wordt geëxecuteerd. Het Veronica weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20.